0: start de competitie weer met de wedstrijd Club Brugge tegen KV Kortrijk. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. Straks droog weer met zon en wolken, maximaal rond 27 graden in het binnenland, aan zee 23 graden. Ook zondag zon en wolken en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De meeste migranten die vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nolet in het uiterste zuiden van Spanje.
3: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
2: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog eens dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld. Maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er ook brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. De burgemeester in Kiev heeft ook opgeroepen om zeker nog te schuilen tot het luchtalarm wordt opgeheven. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen veel kritiek, onder andere van de Europese koepel UEFA. De Europese landen zouden het WK ook boycotten als dat plan zou doorgaan. Ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die grote tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om ermee door te zetten. En dus wordt het plan geschrapt. Vannacht opklaringen vanaf het westen, kans op nevel of mist.

0: minimaal rond 14 graden. Overdag krijgen we droog weer met zon en wolken. Maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee wat frisser, daar 23 graden. Ook zondag zon en wolken. En maximaal dan tot 29 graden. Heel fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen bij nieuwe Russische aanvallen. Er werden ook al zeker 13 gewonden geteld, maar dat zijn voorlopige cijfers. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook al bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om er mee door te zetten. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De man van 39 was met een passagiersvliegtuig van Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en ook dat hij al 2 keer drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf op of zelfs de doodstraf. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. De wedstrijd was op 1-1 geëindigd. Hans van Aken van Club Brugge vond dat Club meer verdiende.
2: Uiteindelijk, ik denk als je over 90 minuten lang bekijkt, dat we wel de betere ploeg waren. Dat we ja, ook natuurlijk veel meer balbezit hadden en ook wel iets meer mogelijkheden hadden om te scoren. En het doelpunt komt ook natuurlijk een beetje ongelukkig door met balverlies van Romeo daar. En dan ook net degene die hem onderschept, die dan nog gaat scoren. Dus ja, het zijn dingen die we kunnen meenemen naar volgende week. Maar uiteindelijk is het altijd jammer als je wedstrijd met inzet en met een prijs als inzet verliest. Dus dat is jammer.
1: Volgende week vrijdag start de competitie met Club Brugge tegen KV Kortrijk als eerste wedstrijd. Opklaringen en kans op nevel of mist ook. De komende uren minimaal rond 14 graden. Straks is het droog met zon en wolken. Maximaal tot 27 graden in het binnenland. Aan zee 23 graden. En ook zondag zon en wolken. En dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles begint bij luisteren.

shoot it down. He doet die shit als Olan. He zit niet stil op de bank. He doet die zaken als een baas, El Hefe, El Hefe. Allemaal zien ze hier als de gekste. Heel effe, heel effe.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, een heel goeiemorgen. 14 nieuws met Matthijs Pijnens. De politie heeft gisteravond de gestolen Fluvius-auto kunnen recupereren na een achtervolging. In de buurt van Zandhoven ging iemand met de wagen van Fluvius aan de haal. De politie achtervolgde de dief tot in Wommelgem, zo'n 15 kilometer verderop. Er werd ook een helikopter ingezet tijdens die achtervolging. Eén verdachte werd aangehouden. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen had gestolen. De meeste migranten die vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta waren binnengedrongen, zijn intussen zelf teruggekeerd. Zowat 60.000 mensen waren erin geslaagd de grens over te steken. Tijdens de bestorming via land en via de zee kwamen zeker 57 mensen om. Intussen is de situatie onder controle. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken. Dat ziet ook collega Roel Nolet in het uiterste zuiden van Spanje.
2: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
1: De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken hekelt dat andere Europese landen opzettelijk verwarring zaaien over de crisis. Hij zei ook nog dat niemand van de migranten verder naar Spanje of andere Europese landen is kunnen reizen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK nog meer te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen erg veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als dat plan van de FIFA zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan van Gianni Infantino goedgekeurd zou raken. Hij zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het niet langer in het belang is van het voetbal om ermee door te zetten. De komende uren kans op nevel of mist, minimaal rond 14 graden. En overdag krijgen we een droge, zonnige dag met af en toe wat wolken en maximaal tot 27 graden. Aan zee een tikje frisser, daar 23 graden. En ook zondag zon en wolken en dan maximaal tot 29 graden. Ik wens je nog een heel fijne ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Ik lees de tekens op je armen, ontcijfer langzaam een verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

Ik lees de tekens op je armen, ontcijfer langzaam hun verhaal. Ik hang steeds aan je lippen.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De baas van de Wereldvoetbalbond, Gianni Infantino, schrapt zijn plannen om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg meteen veel kritiek deze week, onder andere van de Europese Voetbalbond. De Europese landen wilden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalbonden hadden veel bedenkingen. Het was daardoor heel onwaarschijnlijk geworden dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel niet gaat doorzetten. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zouden 21 mensen gewond geraakt zijn. Door de schok is er schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkanisch gebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. Het weerfenomeen El Niño kan de volgende 3 maanden nog heter weer veroorzaken. Met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa regen. Dat zegt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk op. Dat leidt tot hogere temperaturen en veel of net heel weinig neerslag. Het is al een zomer van extreme en enorme bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño maakt het alleen maar erger.
2: Ja, already endured the summer of extremes, apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
1: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, zegt Guterres, en die moet zo snel mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en moesten penalties de beslissing brengen. Union miste er geen enkele. Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
3: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook, die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
1: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Het plan kreeg deze week meteen veel kritiek, onder andere van de Europese Voetbalbond. En Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel niet gaat doorzetten. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Union heeft zijn eerste prijs van het voetbalseizoen binnen. Het won de Supercup tegen Club Brugge. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties, waarin Club Brugge één keer miste en Union niet. Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

0: Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn plan kreeg deze week meteen veel kritiek en Olivier de Wilde, Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen.
1: Nee, nu is hij toch gezwicht. Hè. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in de Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien, zoals het WK, open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiemteken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
0: Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Tientallen mensen hebben dat niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hadden Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij zit op de veerboot naar Ceuta. Waren die maatregelen nodig?
2: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig, want zoals je zegt, ja, de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd. Maar radicaal rechtse partijen en regeringen, zoals in Italië, spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
0: Oké, dankjewel Mieke. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union miste er geen enkele, bij Club miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
3: Er moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
0: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het einde van de dag wordt het dan onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Delm.
5: Goedemorgen, kijk eens aan. De temperaturen zijn draaglijk. De opperbobo van de FIFA bergt zijn plannen op. En zijn goede vriend president Trump sticht vrede in het Midden-Oosten. Alleen maar goed nieuws dus. Al staan er voor die vrede nog wel enkele wetten en praktische bezwaren in de weg. Daarover hebben we het zo dadelijk nog. Hoe dan ook, dat slechter gekund. Dit is De Ochtend. U bent weer meer dan welkom.

0: Burning Daylight van Young Gun Silver Fox. Gisteren pakte de Amerikaanse president Trump op zijn sociale mediakanaal Truth Social uit met wat hij zelf bestempelde als een historisch akkoord tussen Israël en Hamas. Volgens dat akkoord zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook en zou Hamas ontwapenen. Goedemorgen, Leo Quarte.
1: Hi, goedemorgen.
0: U bent Arabist en Midden-Oostenkenner. Ja, historisch, zegt Trump. Is dat recht of loopt u toch een beetje vooruit op de feiten?
1: Nou ja, het zou kunnen zijn als de beide partijen zich aan de afspraken houden. Als inderdaad Hamas zich ontwapent en als Israël zich terugtrekt uit de Gazastrook.
0: Ja.
1: Opent dat een raam eigenlijk voor een soort van nieuwe toekomst voor de Gazastrook. Dan komt er een nieuwe Palestijnse regering, een technocratische regering. Dan wordt er gedacht over wederopbouw. En misschien zelfs op de lange termijn, volgens het oorspronkelijke plan Trump, ook een twee-staten-oplossing.
0: Ja.
1: Dus het zou een belangrijke stap kunnen zijn iedereen zich aan de afspraken houdt.
0: Als, inderdaad, zegt u, maar Hamas heeft gisteren al gezegd, er komt geen ontwapening voor Israël zich heeft teruggetrokken. Israël zegt net het omgekeerde. Ja, zowel Israël als Hamas die de ander liever de eerste stap zetten, hè?
1: Ja, natuurlijk, maar het plan is een 15-puntenplan eigenlijk, waar Hamas mee akkoord is gegaan. Dat komt er eigenlijk op neer dat het gefaseerd gaat gebeuren. Dus Hamas geeft een deel van zijn wapens op en vervolgens trekt Israël zich voor een deel terug. Dat is het eigenlijk. Dus het gaat in stapjes.
0: Ja, het gaat
1: maar
0: in
1: de
0: eerste
1: stapjes. Ja, maar de eerste stap moet wel gezet worden door Israël. Want het oorspronkelijke vredesplan voor Gaza, daarbij zou Israël dus 53% van de Gazastrook bezet houden. Israël ligt dan eigenlijk, het deel wat Israël heeft, ligt achter de zogenaamde gele lijn. Maar Israël heeft eigenlijk vals gespeeld de afgelopen tijd. En heeft het stuk wat ze in handen hebben ze uitgebreid tot een kleine 70%.
0: Ja.
1: Dus de eerste stap die moet worden gezet is dat Israël zich terugtrekt naar die oorspronkelijke 53%.
0: Ja, maar ze hebben dus vals gespeeld en die eerste stap die van Israël zou moeten komen, ja, daarop blijft het een beetje wachten, want er is nog altijd geen reactie gekomen, hè? Behalve dan die van minister van Nationale Veiligheid Ben-Gvir. Hoe verklaart u dat?
1: Ja, eigenlijk dat Netanyahu, de premier van Israël, die wil dit niet. Die ziet eigenlijk helemaal niets in het plan. Maar hij wil natuurlijk ook niet Trump tegen de haren instrijken. Dus daarom blijft het een beetje stil uit Israël. Wat we dan wel zien is dat er een ambtenaar, een soort van anonieme ambtenaar van het kantoor van de premier van Israël, dan wel naar buiten komt met een aantal opmerkingen. En die wijzen niet in de goede richting.
0: Nee.
1: Die zeggen dit plan is niet acceptabel voor ons. Eigenlijk moet Hamas zich eerst helemaal ontwapenen. En dan zou Israël zich kunnen terugtrekken. Dus een beetje terugkrabbelende bewegingen.
0: Ja, en dus blijven we in een soort van padsituatie zitten? Of moet ik dat bestempelen?
1: Ja, zeker. Tenzij natuurlijk de grote partij, de grote boeman in dit geheel, dat is Trump, die zou dan wel met de vuist op tafel moeten slaan en tegen Israël moeten zeggen van oké, Israël, erg leuk. Jullie zijn akkoord gegaan met het oorspronkelijke vredesplan voor Gaza, dus trek je nu dus ook terug. Hou je aan dit plan, ga akkoord.
0: Ja,
1: maar dat hebben eigenlijk.
0: Er zijn binnenkort wel verkiezingen in Israël. Is dat eigenlijk mogelijk op dit ogenblik voor Netanyahu om daarop toe te geven?
1: Dat is natuurlijk ook moeilijk. Er zijn inderdaad over 3 maanden zijn er verkiezingen in Israël. En nu al zie je dat er uitdagers van Netanyahu bij de verkiezingen zeggen van met dit plan kunnen we natuurlijk nooit akkoord gaan. En het Israëlische leger heeft zijn leven gegeven. Het zijn honderden Israëlische militairen omgekomen bij de herovering van Gaza. Dat is toch niet voor niets geweest. En zo blijft Hamas bestaan. Hamas moet vernietigd worden. Niet alleen wapens opgeven, het moet vernietigd worden.
0: Er zijn wel honderden doden bij de Israëli's. Maar daar tegenover staan natuurlijk wel tienduizenden burgerdoden in Gaza, bij de Palestijnen.
1: Ja, natuurlijk gigantisch veel. Ja, dat natuurlijk. Ja.
0: Ja. Ziet u nog andere obstakels buiten die verkiezingen? Want gaat Netanyahu dat dan kunnen rekken tot na die verkiezingen? En wat dan?
1: Dan wordt het moeilijk, ja. En je moet ook kijken wat voor opvolger er komt. Verkiezingstijd, ja, politici die uiten zich dan altijd harder dan wanneer ze op het moment aan de macht zijn, als ze op het plush zitten. Dus eerlijk gezegd denk ik dat op dit moment Israël zich helemaal niet gaat terugtrekken. Dat dit een eerste stap is, maar dat de eerste verkiezingen in Israël moeten afwachten en dat er daarna mogelijk meer ruimte is.
0: Ja, ook wanneer Netanyahu die verkiezingen zou winnen, of moeten we echt wachten op een nieuwe Israëlische premier?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat op het moment dat Netanyahu herkozen zou worden in Israël, zie ik niet dat Netanyahu hiermee akkoord zou gaan. We hebben hetzelfde gezien in Libanon. Het is een soort van herhaling van zetten. Israël is onder Netanyahu akkoord gegaan met een bestand in Libanon, meerdere malen zelfs. Maar op de grond blijkt dat ze zich daar gewoon niet aan houden. Nee. En dat het vertraagd wordt. Dus eigenlijk zou je hetzelfde kunnen verwachten in Gaza.
0: Ja, en dan moet er ook nog dat vredesproces, die verschillende fases moeten doorlopen worden. Er is ook een ontwapeningsproces dat zou moeten gebeuren. Dus Hamas zou moeten ontwapenen. Dat zou honderden dagen, tussen de 200 en de 350 dagen in beslag kunnen nemen. Ja, zo'n lange overgangsperiode, is dat ook geen risico?
1: Natuurlijk, dat duurt heel erg lang. Hoe langer het duurt, des te moeilijker het wordt. Des te meer obstakels je tegenkomt. Het gaat natuurlijk ook om meer dan dat. Hamas moet zijn wapens inleveren. Ze zouden dat moeten doen aan die nieuwe technocratische Palestijnse regering die moet gaan aantreden. Ja. Okay. Maar op het moment dat Hamas zijn wapens inlevert, Hamas bewaakt wel de orde in dat deel van de Gazastrook wat ze in handen hebben. Moet dat dus worden overgedragen aan de nieuwe Palestijnse politiemacht? Dus die moet er ook nog eens een keertje komen. En op het moment dat Israël zich zou terugtrekken, ook al in fase, ja, dan moet ook het vacuüm worden opgevuld. En daarvoor komt weer een andere macht, de internationale stabilisatiemacht. Die moet dat dan opvullen. Ja. Dus dat zijn nogal wat stappen.
0: Dat zijn inderdaad nogal wat stappen. En is de slotsom dan, ja, vrede, het zou historisch kunnen zijn, maar er zijn inderdaad nog wel wat wetten en praktische bezwaren die in de weg staan.
1: Ja, zeker. Er zijn nog heel wat stappen. En je moet ook nagaan dat in Israël de sfeer nou niet is van, nou oké, okay, we hebben na 2 jaar oorlog voeren, hebben de Gazastrook heroverd. Dat ons zomaar terugtrekken. Helemaal niet. Zeker niet naar wat er is gebeurd op 7 oktober 2023. Dus het vereist ook voor een Israëlische politicus, Israëlische premier in de toekomst, of het nu Netanyahu is of iemand anders, behoorlijk veel politieke moed om dit te doen.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dank u wel, Leo Quarte, Arabist en Midden-Oostenkenner. Historische vrede in het Midden-Oosten, misschien, maar nog niet meteen. Tot ziens.
1: Graag gedaan.

0: Witte nachten van Madou. Nog geen 2 weken geleden werd Spanje wereldkampioen, maar in ons land is de voetbaltrein alweer vertrokken. Landskampioen Club Brugge keek de ogen in van bekerwinnaar Union met als inzet de Supercup en het werd een spannende wedstrijd. Club kwam op voorsprong, maar in het slot maakten de Brusselse bezoekers gelijk en het was Union dat uiteindelijk aan het langste eind trok na strafschoppen. Doelman Vic Echambare voelde achteraf dat de zege een extra vertrouwensboost kan geven aan het team.
1: Het geeft goed vertrouwen natuurlijk, omdat het ook tegen een goede tegenstander is. Het belangrijkste is gewoon om die lijn verder te trekken, maar voor zeker ook vast rustig te blijven. Het is begin van het seizoen, eerste match. Er komen nog veel matchen aan en we zien wel. Dus dat geeft zeker. Dat is ook een goede test geweest voor dan tegen Bodo Glimt. Maar dat is ook natuurlijk een andere match en die moeten we gewoon weer hetzelfde aanpakken, volle bak willen gaan en dan zien we wel.
0: Ja, dinsdag komt Union dus alweer in actie tegen het Noorse Bodo Glimt. Dat is in de voorlaatste voorronde van de Champions League. Voor dat kampioenenbal is Club Brugge al geplaatst. Maar gisteren trokken ze dus wel aan het kortste eind. Hans van Aken vond het wel jammer dat zijn team de trofee niet wist te pakken. Maar hij vond het nu ook weer niet zo belangrijk.
2: Supercup wordt altijd een beetje gezien als een veredelde oefenmatch. En dit is een prijs die je altijd wilt winnen. Natuurlijk ben ik liever kampioen op het einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar je wilt er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zei ik nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
0: Verdediger Kiriani Sabbe kon de teleurstelling na de nederlaag iets moeilijker verbergen. Ook al vond hij dat Club wel een goede wedstrijd speelde.
1: Komt wel aan, zeker omdat het om een prijs gaat die natuurlijk wil winnen. En ook thuis. Het is ook een topmatch. Vorig jaar hebben we heel veel tegen Union gespeeld. Dus het is altijd leuk om die te winnen. Maar jammer genoeg niet. Ik denk dat we een heel goede match hebben gespeeld. Zijn balbezit en balverlies eigenlijk ook. Alleen het laatste pas of de voorzet die nog ontbrak. Dus daar moeten we wel naartoe werken voor vrijdag. Dat we de kans ook benutten. En gewoon de match doodmaken eigenlijk.
0: De eerste trofee van het seizoen is dus voor Union, maar het seizoen is nog lang natuurlijk.

0: Nothing could stop us, Jasper Erkens. In Frankrijk is het vandaag weer Zwarte Zaterdag. De drukste dag van het jaar op de snelwegen, omdat heel veel Fransen tegelijk met vakantie gaan. Die term Zwarte Zaterdag is al ruim 50 jaar oud. In 1975 kende Frankrijk namelijk de file van de eeuw. En dat was een echte Zwarte Zaterdag. Er vielen maar liefst 145 doden. Correspondent Frank Renaud neemt ons mee terug in de tijd.
1: Zaterdag 2 augustus 1975 had een prachtige dag moeten worden. Het was warm, de zomervakantie begon en Joe Dassin had een wereldhit.
2: On ira, où tu voudras, quand tu voudras.
1: Maar het liep heel anders. Nog nooit eerder bleken er zoveel mensen tegelijk in de auto te zijn gestapt om op vakantie te gaan.
3: Depuis ce matin, on frôle la paralysie totale, surtout sur deux grands axes.
1: Het Franse tv-journaal meldde die dag in 1975 dat er monsterfiles stonden.
3: Il faut en moyenne 3 ou 4 heures pour parcourir 10 kilometers.
1: Soms duurde het wel 4 uur om 10 kilometer vooruit te komen.
3: Cette situation va encore durer toute la nuit et la journée de demain.
1: De situatie was ongekend die zomer. In heel Frankrijk stonden 60.000 auto's vast, waarvan 40.000 alleen al op één snelweg, de RN10 van Parijs richting Spanje. Er stond 450 kilometer file. Het was nog nooit vertoond. Auto's met gezinnen op weg naar vakantie stonden urenlang stil.
4: On a quitté gare à 6 heures du matin.
5: On est presque parti. Il y a les embouteillages, on s'arrête.
4: On a prévu le pique-nique surtout.
1: Automobilisten vertelden dat ze maar in de berm gingen picknicken, dat ze achter het stuur een boek lazen of dat ze naar de radio luisterden. Het verkeer bewoog toch niet.
3: 8 miljoen voitures ont pris la route contre 6 l'an passé.
1: Er waren die dag 8 miljoen auto's op de weg, 30% meer dan het jaar ervoor.
3: Beaucoup d'étrangers, Hollandais, Belge, Allemand.
1: Niet alleen veel Fransen gingen in Frankrijk op vakantie, maar in de jaren 70 kwamen er ook steeds meer buitenlanders, zoals Belgen,

0: Nederlanders en Duitsers. En daar waren de Franse snelwegen nog helemaal niet op berekend. Er waren weinig wegen met veel rijstroken en fileinformatie, dat bestond nog niet. De politie constateerde aan het eind van de dag dat er maar liefst 145 doden waren gevallen bij ongelukken, botsingen en door de hitte in de files. Want er was in die zomer van 1975 ook nog een hittegolf in Frankrijk. En zo was de eerste Zwarte Zaterdag geboren, met ongekend veel files, voor die tijd dan, en 145 doden. Het jaar erna, in 1976, kwam er betere informatie voor weggebruikers en verschenen landkaarten met alternatieve wegen naar het zuiden. On ira, où tu voudras, quand tu voudras. Inmiddels heeft iedereen routeplanners in de auto en zijn er 8-baan snelwegen. En toch zijn die files er nog steeds op Zwarte Zaterdag. Omdat de Fransen nou eenmaal hechten aan hun collectieve ritueel om allemaal tegelijk op vakantie te gaan. Ja, en een paar uurtjes in slakkengang rijden, dat hoort er gewoon bij.
1: Ja, Joe, dat zijn 1975 liever. Eerste Zwarte Zaterdag op de Franse autowegen. En ook vandaag is het dus Zwarte Zaterdag. De meeste files worden verwacht ten zuiden van Lyon op de wegen naar Spanje en de Middellandse Zee.

zin. Stop met zelfkruising, want kwam lit en antekort. En je phone die bluft naar aan, is een wat. Wordt toch liever naïef dan afgestompt. Walter is de beste, koning is een koninkriek op nummer 38.

0: keuring dus van Walter Ego en Chillo.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanuit het MAS in Antwerpen. Als voorbeschouwing op de museumnacht. Straks van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
8: Wie?
7: Jamma!
8: Yay!
7: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
8: Ho! Ik kan niet.
7: Ik ook niet.
8: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
8: Wij klussen mee. Yay! Gamma!
9: Morgen is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: 8:01 en goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Gianni Infantino, de topman van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Het plan kreeg deze week meteen veel kritiek. Vooral de Europese Voetbalbond was radicaal tegen. En Infantino zegt nu dat hij zijn voorstel niet gaat doorzetten. Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje op de Noord-Afrikaanse kust. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen. Verschillende Europese landen hebben daarop hun grenscontroles verscherpt. Sport. Union heeft zijn eerste prijs van het voetbalseizoen binnen. Het won de Supercup tegen Club Brugge, de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen. Na 90 minuten stond het 1-1 en kwamen er strafschoppen. Daarin miste Club Brugge één keer. Union trapte ze alle vijf binnen. Het weer, vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag opnieuw tot boven 30 graden. Op het eind van de dag wordt het dan onweerachtig.
1: Radio 1.
3: De Ochtend.
1: Met Jan van Delm.
10: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Castle on the Hill, Ed Sheeran. Tijdens de zomermaanden trekken we voor het mediaoverzicht de grens over. En verder dan vanmorgen gaan we niet, want we zitten in Australië. Goedemorgen, Evelien Masco.
1: Goedemorgen.
0: En voor jou is het al middag natuurlijk. Goedemiddag. Ja, je wou beginnen met iets opvallends, met iets Europees ook. De aanhoudende bosbranden, daar hebben jullie in Australië natuurlijk wel wat ervaring mee. Hoe kijken ze daar eigenlijk naar, die Europese bosbranden?
1: Wel eerlijk, met een beetje een mix van verbazing en ook met schrik. Bij ons is nu winter, de schrik zit erin voor de komende zomer hier. En ook wel een beetje met, kunnen we iets leren aan de Europeanen over onze Australische ervaring hier? Ja. Want wij wonen hier intussen een goede 13 jaar. En bij verhuizing wisten wij wel dat bosbranden, dat is iets waar je rekening moet mee houden, hè, in Australië. Het is al eigenlijk altijd een deel geweest van het klimaat hier. Sommige planten hebben vuur nodig om eigenlijk te regenereren, zich voor te planten. Maar zoals overal ter wereld, de omvang van de bosbranden die we de laatste jaren hier gezien hebben, Down Under, het is werkelijk buiten proporties. En dat is natuurlijk gedreven door klimaatsveranderingen, ja. Heviger branden, heter, groter, frequenter. En dan zien we dat nu ook in Europa. En dan denken wij, amai.
0: Wat zou Europa dan kunnen leren van de Australische ervaring?
1: Wel, wij zijn klaar voor evacuatie. Wij hebben bijvoorbeeld hier in Perth, wij wonen wel in de stad, dus niet echt in de bush. Maar ook wij hebben hier aan de deur, aan de voordeur, hebben wij een bushfire emergency plan klaar liggen. Specifiek voor ons gezin, wat moet er mee in geval van nood? We hebben een speciale doos bijvoorbeeld waar alle belangrijke documenten in zitten. En dat kan dan meteen in de auto, dat gaat mee in geval van dringende evacuatie, noodnummers, al die dingen. We hebben hier ook apps op onze telefoon waar automatisch alarmsignalen doorgestuurd worden. En als we hier in de zomer, vooral in de zomer, dan ergens heen gaan, dat is wat je checkt. Ja. Je checkt het weer, je checkt het verkeer, maar je checkt ook wat is de kans in dat gebied op bosbranden.
0: Ja, dat zijn allemaal maatregelen die genomen worden voor het geval dat. Wordt er ook aan preventie gedaan?
1: Ja, dus heel veel communicatie op verschillende manieren. Preventief ook. Zoals ik zei, die bushfire emergency plannen. Ja. Als je kiest om niet te evacueren, hoe ga je je eigendom dan verdedigen? Dat is nog zo een van die concepten hier. Stay back and defend. Maar dan moet je er ook niet van opkijken dat de brandweer bijvoorbeeld niet op tijd bij jou gaat geraken, omdat de brand te erg was. Dus die verantwoordelijkheid ligt dan bij de individuele eigenaars. En heel veel huizen, bijvoorbeeld hier in de Hills, zijn dan uitgerust met automatische sproeisystemen. Ja. Bijvoorbeeld aan de dakgoten, om dan de huizen vochtig te maken, zodanig dat overvliegende gangsters geen brand uitbreiding kunnen veroorzaken.
0: Maar met preventie bedoel ik natuurlijk ook... Zijn

0: Zijn er bijvoorbeeld buffers in die bosrijke gebieden? Dat soort dingen bijvoorbeeld.
1: Ja, dus grote kale lanen tussen bosgebieden. Dat zijn inderdaad die fire safety breaks. Die het vuur dus zouden kunnen doen stoppen. Maar de laatste jaren ziet men ook dat die traditionele maatregelen minder doeltreffend zijn. Omdat net die branden zoveel intenser ook worden. Dus die hitte slaat veel verder over dan dat men traditioneel hier ook heeft gezien.
0: Ja. Dat is dus inderdaad dan, iets waar wij kunnen van leren. Ja, je wou nog iets zeggen, zeg maar.
1: Tussenin ook proberen afbranden vooraf. Hè. Zelfs bij de First Nations people, dus Aboriginal bevolking, wist al dat ze regelmatig moesten zaken, kleinere gecontroleerde branden houden. Dat is iets ook wat we nu een beetje vergeten vaak, of anders doen en minder doeltreffend ook.
0: Ja, kijk,
1: dus daar is ook heel veel gesprek rond.
0: Dat zijn allemaal dingen die Europa kan leren van Australië. Bijzonder interessant. Dan een probleem waar ook wij mee te maken hebben natuurlijk. Door die oorlog van de VS in Iran lopen de benzineprijzen op. Hè? Dat voelen jullie ook. En daar zijn de afstanden dan ook zoveel groter dan bij ons.
1: Ja, dus wij zijn ook heel erg afhankelijk van het Midden-Oosten. De export van olie gaat dus zover als Australië ook wel. Nog van andere landen ook natuurlijk, maar ook vanuit het Midden-Oosten. Tot nog toe, sinds het begin van de oorlog, heeft de Australische overheid geprobeerd voor de benzineprijzen, want dat voel je natuurlijk meteen aan de pomp, om die een beetje onder controle te houden. Ze hebben de taksen daarop verminderd, maar ze hebben toen ook gezegd, het is een tijdelijke maatregel. En waar veel nu over gesproken wordt, is die maatregel loopt dit weekend af. Dus vanaf morgen, vanaf maandag, gaan we dus een enorme stijging zien van aan de pomp. En dan ook omdat er dus volle pot aan taksen zal moeten verbetalen. Worden. En dat zal dan ongetwijfeld ook gevolgen hebben op andere producten, omdat die transportkosten zullen worden doorgerekend ook.
0: Ja, dat is iets waar jullie dus ook zullen moeten mee leren leven. We eindigen gelukkig ook met goed nieuws, want op de Commonwealth Games, de gemene bestspelen, daar doet Australië het bijzonder goed. Hè? Misschien eerst eens uitleggen wat die gemene bestspelen precies zijn.
1: Je zou het een beetje kunnen vergelijken als de Olympische Spelen, maar dan voor een selectere groep, een selecter clubje, de landen van het vroegere gemene best. Dat is eigenlijk een vrijwillige groepering van landen.
0: Dat zijn de vroegere kolonies van het Verenigd Koninkrijk eigenlijk. Ja.
1: Ja. Bijna allemaal een Britse kolonie geweest, Australië dus ook. Ja. En oorspronkelijk zouden die games eigenlijk in Australië hebben plaatsgevonden dit jaar, in Victoria. Maar het was een beetje duur, 7 miljard Australische dollar voor 12 dagen. Dus zoals we weten, dat is nu in Glasgow, dichter bij jullie. Ja. Met ook een beetje minder sporten, een beetje kleinschaliger. Maar Australië houdt inderdaad onze faam van sportnatie hoog. Ruime voorsprong op de medailleteller. We zitten momenteel op 128 medailles. Vooral,
0: dat is mooi,
1: dat is veel, hè? Ja. Vooral dankzij het zwemmen. Dat is een beetje klassieker, denk ik. Maar ook minder bekende sporten doen mee aan die gemene bestspelen. Vooral dan voor België, denk ik. Netbal bijvoorbeeld.
0: Ja, wat is dat?
1: Dat is eigenlijk heel populair hier. Vooral onder meisjes. Het is een vrouwensport vooral. Het lijkt een beetje op korfbal. Het is ook zeer populair in ons gezin. Met twee dochters die allebei spelen. Ik stond vanochtend ook, net als heel veel andere Australische ouders, te supporteren langs het veld. En daar zitten we in die gemene bestspelen zitten we op de halve finale. Dus 128 medailles. Misschien tegen morgen het einde van de Commonwealth Games kunnen we er dan nog een paar bij doen misschien.
0: Dat wens ik jou van ganser harte en ook aan jouw dochters natuurlijk. Die zullen supporteren. Dankjewel, Evelien Masco vanuit Perth, Australië. Nog een heel fijn weekend en graag tot de volgende. Tot ziens.
1: Dankjewel.

0: Unfinished Sympathy van Massive Attack. Elke zomerse zaterdag hebben we in de ochtend een gesprek met een inspirerende bedrijfsleider. En vandaag is dat de CEO van Flanders Classics, de organisator achter de Ronde van Vlaanderen en heel wat andere prachtige Vlaamse, maar ook niet-Vlaamse wielerklassiekers. Goedemorgen, Thomas van den Spiegel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ex-basketter natuurlijk, maar intussen al zo'n 8 jaar CEO. Ja, is er in die 8 jaren veel veranderd?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat de impact van sport toch wel heel erg vergroot is. De laatste decennia met een hele grote versnelling de laatste jaren. Als je ziet ook hoe de zakelijke kant van sport zelfs de laatste dagen niet weg te slaan is uit het nieuws. Ja, ook onze sector evolueert enorm.
0: Ja, en die sector, dat is dan het wielrennen vooral. Dat heeft de naam om nogal conservatief te zijn. Hè? Botst u daar regelmatig op?
1: Erop botsen is veel gezegd. Maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat wielrennen bij uitstek de sport is die het volk als de zijne beschouwt. Waardoor dat je toch wel altijd een soort evenwicht moet zoeken tussen de heritage, hè, de geschiedenis van het wielrennen. Een sport die ook altijd gratis is geweest. Maar er toch in de huidige tijden ook een soort business case moet kunnen van maken.
0: Ja, en gaat dat dan? Want ik kan me voorstellen als mensen plots moeten gaan betalen voor iets dat altijd gratis is geweest, dat dat niet evident is.
1: Nee, ja, dat gaat natuurlijk. Hè, maar iedereen tast wel ergens de grenzen af. Maar tegelijkertijd moet het ook gratis blijven. Ik denk dat dat ook de sterkte is, de tastbaarheid van het wielrennen, dat die ook de sterkte is van die sport en ook bijdraagt tot de populariteit ervan, die trouwens ook heel erg blijft stijgen. Dus dat we dat niet mogen ontkennen, maar dat je ook niet mag ontkennen natuurlijk dat er rondom ons in veel andere sporten ook heel veel initiatieven genomen worden die ervoor zorgen dat die sporten populairder worden en dat we moeten ervoor zorgen dat we de boot ook niet missen.
0: Ja, en aan welke sporten denkt u dan als voorbeeld misschien?
1: Maar ik zeg altijd, het is een beetje boetale, maar ik zeg altijd, onze concurrenten zijn niet alleen voetbal of andere sporten, maar zijn ook de Netflixen van deze wereld. Hè, omdat de strijd voor de tijd van de consument, die woedt heel erg. Hè, en iedereen wil daar een stukje van bemachtigen. En wij moeten daar zorgen dat we dat ook doen. Hè, omdat het gaat soms over sporten die wij, want in Vlaanderen miskijken we ons daar soms op, hè, want wielrennen is hier enorm populair, maar als je, ik hoorde net netbal noemen, ja, in Australië, maar ook alles dat UFC is bijvoorbeeld, hè, dat Ultimate Fighting, ja, in heel veel landen is dat heel populair bij jeugd, hè, en we moeten ook eerlijk zijn, wielrennen heeft heel lang een ouder publiek aangesproken, en ook daar moet toch wel een strijd voor de aandacht van die nieuwe generatie, hè, die Gen whatever
0: Gen Z,
1: het verandert constant, maar ook die strijd doet enorm. Hè. We moeten als wielrenner toch wel ervoor zorgen dat we ook daar ons bewust van zijn. Hè. En dat is iets waar ik met heel veel passie toch dagelijks mee bezig ben, van na te denken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat verleden kunnen combineren met ook wel een heel duurzame toekomst.
0: En hoe doe je dat dan concreet, ja?
1: Concreet, ja, je moet gewoon een vinger aan de pols houden. Hè. Ik denk dat je vooral rond je moet kijken en dat je het organiseren van die wedstrijden, daar ben ik persoonlijk niet heel erg zelf bij betrokken. Ik kom ook niet uit het wielrennen, dat sporttechnische aspect. Ik heb daar wel een mening over, zoals elke koersliefhebber. Hè, maar die doet er heel vaak niet toe. En daar hebben we echt mensen voor die uit het wielrennen komen, die dat veel beter snappen, die inschattingen veel beter kunnen maken dan ik zelf. Maar tegelijkertijd moet ik er wel voor zorgen, denk ik, of mee voor zorgen dat er een soort terugkerende kalender is die beter wordt, hè, dat ons product. Die ons product ook beter maakt. Ik denk dat Wouter van den Houten daar x aantal jaar geleden enorm goede aanzet toegegeven heeft met de Ronde van Vlaanderen.
0: Ja. Toen was dat nogthans heel controversieel. Ja, de muur werd er uitgehaald. Ja. Er werd een lus ingericht die drie keer moest worden genomen.
1: Voor veel mensen nog steeds trouwens.
0: Voor veel mensen is dat nog altijd zo. Ja. Ja, maar blijkbaar is de meerderheid nu wel overtuigd van het feit dat het nu beter is.
1: Als je nu ziet, ik daag de minderheid die daar nog altijd over klaagt, ook eens uit om beelden van vroeger te bekijken en die te vergelijken met beelden van vandaag. Hè. De Ronde en alle andere voorjaarsklassiekers zijn nooit populairder geweest. Dus valt wel iets voor te zeggen op vandaag. En je ziet dat wielrennen gewoon ook internationaal een enorme boost aan het krijgen is. Het is ook dan aan ons, omdat wij zijn toch altijd wel een beetje zo de innovator geweest in het internationale wielrennen, om die positie ook te proberen internationaal te bemachtigen.
0: Ja, u zei net, u komt zelf niet uit het wielrennen. U bent natuurlijk basketbalspeler geweest. U hebt ook een indrukwekkende lengte, 2,14 meter. Daar was dat natuurlijk een voordeel in het basketbal. Is dat ook nu een voordeel? Maakt u daar indruk mee? Hebt u de of dat is misschien een rare vraag. Maar kan dat meespelen?
1: Ik kan nergens onopgemerkt komen.
0: Nee,
1: maar dat kan in beide richtingen. Ja. Heel, dus het is niet zo dat ik incognito ergens kan komen, maar men vergeet mij ook nooit. Dus dat heeft wel geholpen, denk ik. Of dat helpt af en toe wel. Ik merk dat ook hoe ik toch zonder daar al te veel moeite te hebben moeten voor gedaan. Ook internationaal, ja, iedereen kent mij ondertussen. Ja. Iedereen, het zal waarschijnlijk ook wel vaak gaan over die basketter van Flowers Classics.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, maar dat helpt ook wel als je ergens komt, want iedereen weet wel direct van, oké, dat is...
0: Niemand vergeet, u kan ik me voorstellen. Ja. Jullie heten wel Flanders Classics, maar ja, jullie zitten al lang niet meer alleen maar in Vlaanderen. Hè?
1: Nee, Flowers Classics vandaag is toch wel, we proberen ook zo te positioneren, een soort keurmerk geworden, van toch wel heel goed te kunnen organiseren, van een A-merk te zijn binnen het wielrennen. En we hebben er ook voor geopteerd om ook te gaan kijken van wat kunnen we, welke mogelijkheden zijn er nog in het buitenland. X aantal jaar geleden hebben we dan zowel Amstel Gold Race als Ronde van Zwitserland als toch wel interessante koersen gedefinieerd die goed zouden aansluiten bij onze portfolio. En daar zijn we nu stapje per stapje ook, denk ik, het model dat wij hier hanteren en ook de synergieën die we zouden kunnen implementeren, die zijn we nu daar aan het laten werken, of toch daar de eerste stappen.
0: Ja, en wat voor synergieën zijn dat dan precies?
1: Ja, aan de achterkant natuurlijk. We zijn heel veel koersen die nog individueel georganiseerd worden. Ja, die draaien op een veel kleinere equipe, op heel veel vrijwilligers nog. Ja, we zijn ondertussen een toch wel een relatief grote professionele organisatie, dus je kan daar onmiddellijk wel een soort boost aan geven. Er is wel wat laaghangend fruit in organisatie, in standaarden van organisatie, maar ook het businessmodel erachter, de inkomstenstromen. Ja, je kan die wel wat parallel laten gaan lopen. Je kan gaan kijken van zijn er...
0: En die inkomsten, van waar komen die nu precies?
1: Bij ons zijn die zijn heel straightforward, denk ik. Dat gaat over tv-rechten. Overschat het niet, voor alle duidelijkheid. Dat zijn geen voetbal of Champions League bedragen. Het gaat over tv-rechten, dat gaat over sponsoring, dat gaat ook een stuk over city marketing en regio marketing. Dus overheden die betalen
0: om hun stad als vertrekplaats of aankomstplaats aan te bieden.
1: En dan is daar een stukje, dat ligt hier ook soms gevoelig, VIP, zoals we dat noemen, die hospitality.
0: De VIP, ja.
1: Daarbij, en dan, wij organiseren best veel veldrijden, ook daar is wel ticketing natuurlijk. Ja, en daar met alle mensen wel om te komen kijken.
0: Ja, en dat is ook ideaal, dat duurt een uur en mensen hebben dan een spektakel met die renners die steeds weer voorbij komen.
1: Zeker, ik denk dat dat nog altijd, zeker in de winter, een heel mooi product is. Ja.
0: Ja, en ook om op televisie te brengen. Nu, jullie willen moderniseren. Jullie zijn natuurlijk niet alleen. Hè. Er zijn ook nog andere organisatoren. Voelen jullie daar een soort van concurrentie of wrijving misschien zelf? Ja, willen zij mee in die moderniseringstrijd?
1: Ja, het is een publiek geheim natuurlijk dat ASO, de organisator van de Tour de France en ook van Parijs-Roubaix, dat die een bijna monopolie hebben op het wielrennen. Wij zijn de derde grootste speler.
0: Jullie zijn de uitdager, een beetje de new kid on the
1: block. Ja, we zijn een beetje de

0: Luizende pijl soms, ja. Maar dat zijn we graag. Dus wij proberen die wel te challengen. Natuurlijk, als je een bijna monopolist hebt, is het heel moeilijk soms om dingen te veranderen. Dat lukt wel bij mondjesmaat. Wat je natuurlijk nu ziet de laatste jaren. Iedereen ziet het potentieel van wielrennen. En je ziet ook dat er een aantal heel grote internationale bedrijven, wereldbedrijven, in het wielrennen gestapt zijn. Een Red Bull, een Decathlon, een Lidl. Die hebben echt teams gekocht, die hebben initiatieven genomen. Dus je ziet wel dat er van alles aan het gebeuren is. En die grote merken die gaan ook niet bij de pakken blijven zitten. Die zien ook natuurlijk nog het internationale potentieel van dat wielrennen. Dat economische potentieel van dat wielrennen. Dus die willen ook wel dingen veranderen. Dus ik vermoed dat ASO, die alles liefst bij het oude houden, en dat hebben we de voorbije week ook teruggezien, dat die wel op een bepaald moment onder druk gaan komen om toch een aantal toegevingen te doen. Niet alleen qua standaard van organisatie, maar ook op het vlak van de kalender. ASO controleert op vandaag toch wel ongeveer de helft van de kalender, van de internationale wielerkalender. Die kalender, daar is al heel lang discussie over, dat die te uitgebreid is, te gecompliceerd. En dat daar toch wel wat vereenvoudiging aan de orde is. Wij zijn daar ook heel erg voortrekker van. En we hopen natuurlijk dat het op een bepaald moment ook wel... De vraag is niet meer, gaat het gebeuren? De maar vraag wanneer? Is wanneer het gaat.
1: En de Internationale Wielerunie, wil die mee?
0: Natuurlijk, als je met een hele grote, sterke speler zit zoals ASO, dan mag je ook de macht van de Internationale Wielerunie niet overschatten. Nee. Dat is niet zo eenvoudig om zo'n grote speler te managen. Maar we voelen wel dat er best veel goede wil is op vandaag om toch wel op de een of andere manier dat wielrennen gewoon beter te laten worden.
1: Ja. Ik wens u veel succes bij uw moderniseringspogingen. Ik hoop dat u niet tegenkomt dat Gianni Infantino nooit tegenkomt met zijn commercialisering. Misschien gaat dat net iets te ver. Maar wat jullie allemaal doen, dat is toch wel bijzonder voor het wielrennen. Thomas van der Spiegel, CEO van Flanders Classics. Heel erg bedankt voor dit gesprek en ook veel succes met alles wat u doet.
0: Dank u wel.
1: Tot ziens. Dag.

0: How Long van Ace. Na 8 uur gaan we naar Ceuta. Daar hebben tienduizenden Marokkanen geprobeerd om letterlijk naar Europa te zwemmen. Tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: Goedenavond, Blankenbergen!
3: Welkom. En hierbij verklaren wij het VRT-zomerhitseizoen officieel voor geopend.
1: Op VRT1 zing je mee met de eerste genomineerde van VRT-zomerhit. Op VRT Canvas kan je het dan weer spannend maken met Mystery Road Origin. Of kies een film op VRT Max, zoals William Shakespeare's Romeo en Juliet. Veel kijkplezier. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. FIFA-baas Infantino gaat niet door met zijn plannen om een deel van het WK te verkopen. De meeste migranten die Ceuta binnengedrongen waren, zijn teruggekeerd naar Marokko. En Union wint de Supercup tegen Club Brugge.

0: de nacht. Hij zit duidelijk in de Amerikaanse tijdzone. Kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien, zoals het WK, open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand gisteren ontslag. Infantino zelf lijkt met de annulatie van zijn plan vooral zijn eigen veld te willen redden, want de roep om een nieuwe FIFA-voorzitter was nog nooit zo luid.
1: Vanaf vandaag gaan de accijnzen op aardgas en stookolie omhoog en die op elektriciteit zakken. Accijnzen zijn een vorm van belasting, een vast bedrag op sommige producten zoals energie. Steven Rombout, wat betekent de verandering nu precies voor gezinnen?
2: De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen geleidelijk aan, waardoor het de eerste jaren om enkele tientallen euro's gaat. Maar tegen 2029 zal aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro per jaar duurder worden. Voor wie met stookolie verwarmt, stijgt de factuur met 22 euro per jaar. Tegelijk dalen dus de accijnzen op elektriciteit. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal tegen 2029 42 euro per jaar minder betalen. Lagere accijnzen moeten duurzaam verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken.
1: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord. Ze waren betrokken bij een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van Brussel. Bij dat incident vielen twee gewonden. Eén van hen was een tijd in levensgevaar. De andere gewonde is één van de twee verdachten die nu aangehouden zijn. Wat de aanleiding was voor de mesaanval is nog niet bekend. Bijna alle 60.000 migranten die donderdag de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. Ceuta is een stukje Spanje dat grenst aan Marokko. Sinds eergisteren kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen om zo Europees grondgebied te bereiken. Bijna 60 mensen hebben die oversteek niet overleefd. Naar aanleiding van de incidenten hebben Frankrijk, Portugal en Italië hun grenscontroles verscherpt. Mieke Strings, jij bent onderweg naar Ceuta. Waren die maatregelen nu nodig?
3: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig, want de meeste migranten zijn intussen al teruggekeerd naar Marokko. Maar ook Ceuta en Melilla zijn wel Spaans grondgebied, maar ze zijn een uitzondering op de Schengenzone. Dat wil zeggen dat er grenscontroles zijn voor wie naar het Europese vasteland wil, net als bij de Europese buitengrenzen. En dus wie een veerboot of een vliegtuig wil nemen naar het Europese vasteland, die wordt gewoon gecontroleerd. De Europese Commissie en de Spaanse regering hebben intussen trouwens bevestigd dat er niemand verder is doorgereisd. Maar radicaal rechtse partijen en regeringen, zoals in Italië, spinnen hier garen bij om dit voor te stellen als een mogelijke invasie van Europa, een breuk in de Europese grensbewaking.
1: Dankjewel, Mieke. In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Veel inwoners gingen uit voorzorg de straat op. Napels ligt in vulkaangebied waar wel vaker bevingen zijn, maar dit was de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en bijna 30 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev en die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Bekerwinnaar Union versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. Tom Boudeweel.
4: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het Hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aan winst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penalty stip.
1: Want Union trapte zijn 5 strafschoppen binnen en bij Club Brugge miste nieuwkomer Tsawa. Aanvoerder Hans van Aken tilde er niet te zwaar aan.
5: Er moet altijd iemand de pineus zijn bij een strafschoppenreeks. En jammer genoeg is hij dat vandaag. Natuurlijk ben ik liever kampioen op

0: einde van het seizoen dan dat ik de Supercup win. Maar ik wil er zoveel mogelijk mee pakken. En dan zeg ik nogmaals, het is jammer dat je vandaag niet wint. Want uiteindelijk denk ik wel dat we het verdienen.
1: Vaak zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag al opnieuw tot boven 30 graden. Dan wordt het ook onweerachtig. Dit zat vooraan in het nieuws. FIFA-baas Infantino trekt zijn plan om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders weer in. Na felle kritiek van verschillende voetbalfederaties. Meer op sportza.be.
2: Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Jan van Delm.
3: Goedemorgen, u hebt de beelden allicht ook gezien. Duizenden Marokkanen die naar Ceuta zwemmen en zo naar Spanje willen. Hoe reageert Europa? Dit is de ochtend. Welkom.

Heya Outcast. Het waren hallucinante beelden van op de Spaanse enclave Ceuta aan de grens met Marokko. Daar konden zeker 50.000 migranten illegaal de grens oversteken. En in die chaos zijn zeker 57 mensen overleden. Verschillende Europese landen reageren ontevreden op de Spaanse aanpak. Italië voert tijdelijk zelfs weer grenscontroles in voor wie tussen beide landen reist. En ook Finland en Denemarken denken daaraan. En Portugal verscherpt de grenscontroles

0: het zuiden van het land. Goedemorgen, Hendrik Vos.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Professor Europese politiek aan de Universiteit van Gent. Ja, de onvrede in Europa over die Spaanse aanpak is blijkbaar groot, hè. Is dat terecht?
1: In dit geval denk ik niet. Hè. Dit is niet iets wat Spanje heeft uitgelokt. Dit is iets wat resultaat is van Marokkaanse grenspolitie die begint weg te kijken. En dan mensensmokkelaars die daar wat opspringen. En vooral geruchten die worden aangeblazen. Speculatie die wordt aangewakkerd. En ja, dat maakte dat je een soort collectieve onbezonnen beweging op gang kreeg. Waarbij dat intussen ook wel duidelijk is dat veel mensen die dan in Ceuta zijn aangekomen na een paar uur zijn zich beginnen afvragen van ja, waar zijn we hier eigenlijk mee begonnen.
0: Wat doen we hier eigenlijk?
1: Het grootste deel keert dan inderdaad terug. Dus dit is een soort acute, heel bijzondere situatie waar Spanje ook door overrompeld werd.
0: Ja,
1: niet zo dat Spanje dit in gang gezet heeft of dat Spanje mensen heeft uitgenodigd of wat dan ook. Dat kan niet zeggen. Nee.
0: Inderdaad, het was een plotse opstoot. Nu Italië, ik zei het al in de inleiding, reageerde het strengst, maar ook veel andere landen hebben al laten weten dat ze verwachten dat Spanje meer doet. Hè? Wat zou dat dan kunnen zijn?
1: Ja, dat is een beetje de vraag, want als het gaat over illegale migratie, dan hebben landen zoals Italië, ook Griekenland, zitten met een grotere illegale instroom dan Spanje. Dus wat dat betreft lijkt het er misschien een beetje op dat Italië wat de aandacht daarvan probeert weg te duwen. Kijk, wat je ziet is dat politieke partijen van het noorden tot het zuiden in Europa de voorbije periode vaak campagne hebben gevoerd met de boodschap, als wij het voor het zeggen hebben, dan gaan wij komaf maken met illegale migratie. En Meloni die zei van ik zal zorgen voor een blokkade van de Middellandse Zee. In de realiteit merk je dat het allemaal toch wat weerbarstiger is, dat er dynamieken spelen waar je geen grip op hebt. En ook die partijen die in vele landen intussen aan de macht zijn, stellen dat vast. En ik denk dat het voor een stuk uit een stuk frustratie is. Een gevoel van wij botsen zelf ook op de hardnekkigheid van het probleem en op de grenzen van de aanpak. En dat men dan springt op dit soort van situaties die dan heel veel aandacht wekken en probeert daarmee de aandacht wat af te leiden van het falen voor een stuk van de eigen aanpak.
0: Ja, nu als die grenscontroles opnieuw worden verscherpt, concreet betekent dat bijna dat een land uit de Schengenzone wordt geweerd. Kan dat eigenlijk zomaar?
1: Ja, of als er echt een acuut probleem is, als landen hun Schengen-verplichtingen niet nakomen, moedwillig de grens openzetten, dan kunnen buurlanden, daar is een vaste procedure voor, maar dan kunnen buurlanden of landen die wat verderop gelegen zijn, zeggen van wij gaan de binnengrenzen weer controleren. Alleen in dit geval is dat flauwekul. Hè. Mensen die in Ceuta daar aankomen, die raken niet plots op het Spaanse vasteland, laat staan dat die dan meteen op een vliegtuig zouden stappen en in Rome zouden weer uitstappen. Dus dit is zo van de pot gerukt. Hè. Ook het idee dat er mensen zouden doorreizen dan vanuit Ceuta naar Frankrijk of Portugal is op dit moment totaal niet aan de orde. Hè. Er is voor zover we weten nog niemand vanuit Ceuta dan verder naar het Spaanse vasteland geraakt.
0: Nee, want daar zijn controles op. Hè. Daar zijn uitzonderingen op de Schengenregels.
1: Ja, precies. Dat is zo. Die Schengenregels zitten wat dat betreft wel wat robuuster in elkaar. En moest er echt iets mislopen? Goed, Dan zijn er ook procedures om daar dan komaf mee te maken. Ja. Maar ik heb het gevoel dat die plotse aankondigingen die dan bij ons ook soms gesteund werden, Spanje moet misschien uit die Schengenzone. Dat toch ook vooral symboolpolitiek is voor een stuk de eigen onmacht.
0: Er wordt nu naar Italië gewezen omdat die Spanje uit de Schengenzone zouden willen, maar Duitsland heeft toch ook al eens van die verscherpte grenscontroles met ons land zelfs ingevoerd, dacht ik, vorig jaar geloof ik.
1: Ook Frankrijk, ook Nederland doet dat bij momenten. Dus in de Schengen-code zijn er procedures voorzien om tijdelijk weer grenscontroles in te voeren. Alleen zie je dat landen dat ook wel aankondigen, maar dat in de praktijk daar niet veel van in huis komt. Hè, omdat wij zijn zo aaneengeklonterd in die Europese

0: Unie. Economisch zijn we ook zo van elkaar of met elkaar verbonden dat als je echt weer die binnengrenzen gaat controleren, en zeker vandaag ook in het toeristische seizoen, dat zal zo een probleem logistiek met zich meebrengen dat bijna niet te doen is. En dus gebeurt dat ook niet. Het wordt wel aangekondigd soms, maar in de praktijk gebeurt het niet omdat het weinig realistisch is.
1: Het blijft meestal bij een aankondiging en dus ook symboolpolitiek. Zoals je eerder al zei. Spanje is sowieso een buitenbeentje in Europa. Als het op migratie aankomt, worden ze daar nu voor afgestraft? Want ook president Trump in de Verenigde Staten wijst dat aan als de grote schuldige van wat er nu allemaal gebeurd is.
0: Ja, Spanje probeert op een beetje een andere manier aan te pakken. Hij heeft recent ook een hele grote regularisatiecampagne gelanceerd. En dan zie je dat een andere benadering is dan die de meeste andere landen in de Europese Unie proberen te hanteren.
1: Ja, men zegt dan wel eens dat heeft een aanzuigeffect.
0: Ja. Maar de vraag is of die mensen die vanuit Marokko nu die oversteek gewaagd hebben, of die vanuit die redenering hebben gewerkt.
1: Ja, daar spelen andere zaken, zeg je.
0: Ja, ik vraag me zelfs af of ze ervan op de hoogte waren dat in Spanje recent dit soort van zaken beslist zijn. Ik denk dat dit meer te maken heeft met de spanning met Marokko, die de voorbije periode tussen Spanje en Marokko wel wat omhoog is gegaan. Hè. Marokko gaat nogal driest te werk bij het onderdrukken van de onafhankelijkheidsbeweging in de westelijke Sahara. Ja. Spanje heeft daar voorzichtig een aantal kanttekeningen bij gezet. Spanje heeft ook zijn relatie met Algerije. En Algerije steunt dan de westelijke Sahara. Dus Spanje heeft die relatie met Algerije wat verbeterd. En dat leidt tot diplomatieke wrijvingen. En dan krijg je natuurlijk dat in Marokko de grenspolitie tijdelijk en selectief wat begint weg te kijken. Ja. En op die manier probeert druk te zetten op Spanje. En wat dat betreft zie je dat het uitbesteden van je migratiebeleid aan landen rondom Europa, dat je je daar kwetsbaar mee maakt. Hè? Want als die landen zeggen van kijk, wij werken niet meer mee en wij laten onze grenspolitie nu wegkijken, dan zit je in de problemen en dat zie je dan gebeuren. En ik denk dat dat een belangrijkere reden is waarom dat Spanje met dit probleem de voorbije dagen geconfronteerd werd.
1: Tot slot, als je nu ziet welke wanhoop er blijkbaar is bij zoveel Marokkanen, moet de Europese Unie daar dan misschien ook niet een beetje een prioriteit van maken? Het is toch een naaste buur, of is dat nu een te naïeve vraag?
0: Nee, de mensen die nu vanuit Marokko naar Ceuta zijn gegaan, of de meeste zijn al terug intussen, maar zelfs als ze dat niet zouden doen, de kans dat zij asiel zouden krijgen in Europa en hier echt als vluchteling zouden erkend worden in Spanje of elders, is denk ik bijna onbestaande. Goed, dossier per dossier bekeken worden, maar Dus zij zouden hoe dan ook worden teruggestuurd. Maar wat het wel illustreert is dat je rondom de Europese Unie met veel instabiliteit zit. Ja. Met veel mensen die in diepe miserie zitten. En dat daardoor altijd een druk zal blijven komen op die Europese grenzen. En dat als je niet echt structureel gaat werken met die landen ook om voor een stuk aan armoedebestrijding te doen. En de klimaatrampen zullen alleen maar tot meer ellende leiden in gebieden rondom Europa. Niet alleen binnen Europa, maar ook rondom. Het illustreert vooral dat die migratieproblematiek heel diep zit en heel, heel fundamenteel is. En dat je met een paar slogans van wij timmeren alles hier dicht, dat je op die manier niet dat probleem gaat aanpakken.
1: Dankjewel, Hendrik Vos, professor Europese politiek aan de Universiteit van Gent.

0: Is Your Love Big Enough van Liana La Havas. In Zwitserland gaat vandaag de Tour de France Femme van start. De beste profrensters vechten de komende 9 dagen om de gele trui. En we proberen nu Inne Bijen aan de lijn te krijgen, want zij is co-commentator. En ze is nu inderdaad aan de lijn. Goedemorgen, Inne.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent analiste en dus ook co-commentator voor Sporza. Zoals ik al zei, ja, 9 dagen Tour de France Femme zonder rustdag. En op een stevig parcours, hè?
1: Ja, toch een pak lastiger nog dan vorig jaar. Daar zit ook weer een individuele tijdrit in. Dus het is weer een volwaardige Tour. Al is dat we geen 3 weken gaan rijden met de vrouwen, maar inderdaad 9 etappes. Maar best wel pittiger dan vorig jaar. Dus het belooft heel spannend te worden.
0: Maar 9 etappes, dat kan volstaan inderdaad om een fantastische koers te kijken. Naar welke rit kijk jij eigenlijk het meest uit?
1: Goh, ik denk dat we etappe 4, de individuele tijdrit, al een heel mooi zicht gaan krijgen op wie echt goed is na 4 dagen. En dan wordt het eigenlijk spannend, zeg maar, tot aan de laatste etappe. Want dan krijgen we ook een hele pittige laatste rit rond Nice, waar het constant op en af zal gaan. En waar eigenlijk het klassement op dat moment zelfs nog veranderd zou kunnen worden. Ja. Dus ik kijk uit naar elke rit.
0: Elke rit, maar je hebt het nog niet gehad over die rit naar de Mont Ventoux. Dat lijkt me toch ook wel een topper.
1: Ja, ik heb daar persoonlijk heel veel herinneringen aan. Ik denk dat altijd mooi is. Goeie en ook minder goeie, uiteraard, als je een berg beklimt. Maar ik heb hem ooit eens beklommen met mijn dochter, die toen nog maar 8 jaar was. Een heerlijk moment. Dus ik kijk er wel naar uit om die vrouwen daar te zien oprijden. En ik denk dat ze het ook verdienen om echt die grote hellingen, die grote klims, die bekende klims, waar elke wielertoerist zich mee kan identificeren, dat ze die ook kunnen oprijden, waardoor dat de mensen die ooit ervan toe hebben opgereden, zeggen van, oeh, het gaat er best wel snel aan toe daar.
0: Ja, en ze hebben intussen bewezen dat ze dat best aankunnen. Wie zijn voor jou de topfavorieten voor de eindzege?
1: Goh, ik denk dat we dan uiteraard richting een Vollering kijken, richting een Elisa Longo Borghini, richting een Ferrand Prévot. Ja, die altijd zo'n beetje, daar hangt altijd zo'n beetje een wazige schijn rond van, ja, hoe goed is ze nu uiteindelijk? Want we hebben haar nog niet zien schitteren dit jaar, maar dat was vorig jaar ook nog niet het geval. Nee. En dan plots in de Tour is die keigoed. Dus ik denk dat we vandaag wel een beetje een glimp gaan zien van wie er echt goed in vorm is.
0: Ja, Tolien Ferrand-Prévot, die spaart zich misschien een heel jaar voor die Tour de France, dat zou wel eens kunnen. Ja. Wie we al wel hebben zien schitteren dit jaar, een heel voorjaar eigenlijk, dat is Demi Vollering. Hè. De Tour, is dat dan toch misschien nog een klein beetje anders?
1: De Tour heeft het een beetje anders aangepakt van dit jaar. Dat sowieso. Ze heeft veel minder gekoerst, waardoor ze frisser aan de start staat. Bijvoorbeeld geen rondes als Zwitserland.

0: Westerland gereden, die ze eigenlijk heel graag wel had willen doen, maar haar ploeg en haar trainster, Lieselotte Kwa uiteraard, die hebben ervoor gezorgd dat ze een beetje extra rust en een beetje extra training inlasten op dat moment, waardoor ze een pak frisser nog aan de start staat dan de vorige jaren. En dat zou moeten de sleutel zijn tot succes voor Demi Vollering. Eigenlijk elke wedstrijd die ze al heeft gereden dit jaar, is het nu de omloop, is het nu de ronde, ja, staat ze waar ze wil staan, is op topniveau, wint ze. Dus ze heeft er ongetwijfeld alles aan gedaan om dat tijdens deze Tour ook opnieuw te doen.
1: Ja, Vollering was inderdaad indrukwekkend een heel voorjaar lang al. We hebben dat al gehad over Vollering, over Pauline Ferrand-Prévot, over Elisa Longo-Borghini. Zie jij nog andere outsiders voor het klassement?
0: Ja, een Reusser bijvoorbeeld. Er zit een tijdrit in. We weten dat Reusser heel goed kan tijdrijden. Een Paula Blaas. Ja, voilà. Een Paula Blasi kan ook opnieuw verrassen, wat ze eigenlijk al een heel voorjaar aan het doen is. Is niet echt de kopvrouw naast Longo Borghini, maar kan zich wel manifesteren tot kopvrouw na een paar dagen. Dus meerdere namen. We hebben toch zo'n schaaltje van 8 à 9 namen die aan elkaar gewaagd zijn. En dat maakt het vrouwenwielrennen echt wel spectaculair om naar te kijken.
1: Ja, en veel spannender eigenlijk dan het mannenwielrennen, dan Tadej Pogacar, die toch alles wint. Je hebt nog niet gesproken over Anna van der Breggen. Die komt misschien ook wel in aanmerking, is al wat ouder, maar toch?
0: Ja, die zit wel in het kransje van 8 à 9 rensters die met de eindoverwinning aan de haal kunnen gaan. Van der Breggen heeft ook een sterke ploeg rond zich. Ja. We hebben onder andere een Lotte Kopecky daarbij. En die heeft tonnen ervaring. Dat is een renster die zich nooit zal laten opjagen. Dat is iemand die zich doorheen de koers beter en beter voelt. En die zich die mentaal ook zo sterk is. En dat heb je natuurlijk ook wel nodig tijdens zo'n lange rit. En tijdens een etappekoers van 9 dagen. Moet je zo sterk zijn in je hoofd. En daar heeft Anna van der Breggen dan bijvoorbeeld weer een streepje voor op bijvoorbeeld een Vollering.
1: Ja, die heeft inderdaad veel meer ervaring. En ze kan, zoals je al zei, ook rekenen op Lotte Kopecky. Ja, we verwachten natuurlijk altijd heel veel van Kopecky, maar ze heeft eigenlijk al een beetje laten uitschijnen. Ja, ik rij vooral in dienst en van Anna van der Breggen voor het algemeen klassement en voor Lorena Wiebes voor de ritzeges.
0: Ja. Ja, maar dat kan ook een beetje, pas op, ik geloof dat 100%, maar dat kan ook een beetje zo niet verstoppen zijn, maar
1: een afleidingsmanoeuvre,
0: minder druk opleggen.
1: Denk je?
0: Ja, minder druk opleggen. We hebben vorig jaar gezien dat, toen zei Lotte echt van, ja, ik ben hier niet meer graag, maar ik rij hier nog uit voor de ploeg, om de ploeg te ondersteunen. En ik denk dat ze zichzelf vooral geen druk wil opleggen. Ik denk dat de ploeg haar geen druk wil opleggen, maar er zijn best wel wat etappes, zoals bijvoorbeeld vandaag, die op haar lijf zijn geschreven. We hebben een pittig, korte helling vandaag, morgen, aan de finish. Dus ja, Kopecky, als ze goed is, gaat ze zich toch weer tonen, hoor. Ja. Maar ze zit natuurlijk ook met een Wiebes in de ploeg. En dan als we gaan sprinten, ja, dan weten we ook dat de kaart Wiebes wordt getrokken. Ja. Maar ik denk dat het vooral een tussenaanhalingstekend afleidingsmanoeuvre is.
1: Laat ons hopen dat het inderdaad een afleidingsmanoeuvre is en dat ze nog mooie dingen laat zien. Andere Belgen, dan kijken we bijvoorbeeld naar Sandrine Tas. Ja, ja. Enkele maanden geleden nog net naast het Olympische winterpodium gevallen. En nu al een toerdebuut, dat is wel fantastisch.
0: Ja, ik denk dat het nog nooit eerder gebeurd is. Olympische Spelen en een Tour de France rijden in één en hetzelfde jaar. Eerst en vooral, Alessandrine Tas is een op- en top professionele topsportster. Zij heeft zoveel ervaring, niet om in een peloton te rijden, niet om een Tour de France te rijden, maar wel om met dat lijf als topsporter om te gaan. En zij kan zoveel druk aan. Zij blijft heel rustig. Op de een of andere manier heeft zij heel snel de koerstactiek door. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Ze kan zich manifesteren in een sprint. Ze heeft geen schrik op de fiets. Ze heeft geen schrik om haar ertussen te smijten. Dus ik denk dat Sandrine Tas met een open vizier naar de Tour mag vertrekken.
1: Dat is iets om naar uit te kijken. Dankjewel, Ine Beye. Nog veel plezier deze week met de Tour de France Femme. Live op VRT. T1 en ook op Radio 1 en sporza.be.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanuit het MAS in Antwerpen, als voorbeschouwing op de Museumnacht. Straks, van 11 tot 1, op Radio 1.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2.

0: dat kan tellen.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 8:58 alreeds. Dit zijn de hoofdpunten van het ochtendnieuws. FIFA-baas Gianni Infantino gaat dan toch niet door met zijn plan om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn voorstel kreeg deze week veel kritiek en vooral de Europese Voetbalbond was radicaal tegen. Infantino zegt nu dat de Wereldvoetbalbond het plan schrapt. De meeste migranten die sinds eergisteren de Spaanse stad Ceuta waren binnengedrongen, zijn zelf teruggekeerd naar Marokko. Ceuta is een stukje Spanje om de Noord-Afrikaanse kust. Donderdag kwamen ineens tienduizenden migranten al zwemmend naar daar of door over het grenshek te klimmen. Verschillende Europese landen hebben daarop hun grenscontroles verscherpt. En Union heeft de Supercup gewonnen van Club Brugge. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar Union en de landskampioen Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Union won na de strafschoppen. Goedemorgen Bram.
5: Goedemorgen, dag Jan.
4: Ik zie maar enkele wolkjes aan een hemel die voor de rest heel blauw ziet. Dat ziet er dus goed uit.
5: Ja, het wordt een hele mooie dag. Inderdaad, een paar hoge wolkenvelden. Straks ook wel wat stapelwolken. Maar vooral de zon in een hoofdrol. Er kan misschien in het uiterste zuiden van ons land, in de provincie Luxemburg, een enkel buitje vallen. Maar op de andere plaatsen blijft het droog. En het wordt aangenaam warm. 25 of 26 graden in het binnenland. 24 graden aan zee. Bij een zwakke tot aan zee matige wind uit het noorden. Nu vanavond en vannacht gaan de stapelwolken verdwijnen. Er schuiven wel wat hoge wolkenvelden ons land binnen. Bij minima van 9 tot 16 graden. En dan morgen zeer zonnig opnieuw met enkel wat hoge wolkenstuiers en een paar stapelwolkjes. Droog weer en wat warmer. We gaan naar 25 graden aan zee en 29 of 30 graden in het binnenland. Maandag dan zwoel weer tot 31 graden met stapelwolken en dan 's avonds een aantal onweersbuien. En ook dinsdag, woensdag en donderdag zitten we in het wisselvallige weer met af en toe toch wel een aantal buien.
4: Dankjewel Bram.
3: Radio 1.
2: De ochtend.
3: Met Jan van Delm.

0: Another Life van Alabama Shakes. Tussen Kortrijk en Gent op de E17 moet u aanschuiven tussen Deerlijk en Waregem. Daar is een ongeval gebeurd. Er staat 1 kilometer file en u moet rekenen op 11 minuten vertraging.
1: De ochtend.
0: Een uurtje geleden zaten we nog in Australië. Nu blijven we voor het mediaoverzicht veel dichter bij huis. We gaan naar Duitsland. Goedemorgen, Gim Balduk.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt een drukke week achter de rug, kan ik me voorstellen, met die aanslag op de Berlijnse Pride vorige zaterdag, hè?
2: Ja, dat heeft eigenlijk de hele week wel alles hier bepaald. Natuurlijk ook met alle vaste vragen die dan opkomen. Hoe is dit kunnen gebeuren? Wat is er misgegaan? Wat hebben de diensten wel niet met elkaar besloten? Gedeeld? Wie was precies die aanslagpleger? Al die vragen die hebben de afgelopen dagen erg langzaam beantwoord zien worden, ook in de Duitse pers.
0: Ja, en dat is een onderwerp dat wellicht nog wel vaker aan bod zal komen, vrees ik. Daarnaast is er ook nog de herschikking van de Duitse regering. Wat is daar juist gebeurd?
2: Ja, dat is een beetje op de achtergrond geraakt door die aanslag. Maar eigenlijk kort voordat dat gebeurde was Merz bezig met zijn regering op te schudden. En vooral zijn eigen ministers van de christendemocratische CDU te vervangen, één voor één. Dat begon allemaal omdat hij een nieuwe fractievoorzitter nodig had. En daar koos hij vervolgens iemand voor die op zijn kantoor werkte. En dat zette vervolgens een stoelendans in beweging. Die eigenlijk begon met allemaal promoties. Dus op dat vlak waren het eigenlijk steeds goede berichten voor zijn eigen partijgenoten. Maar vervolgens greep hij dat moment aan om ook afstand te nemen van een aantal ministers waar hij wat minder tevreden over was. Oh ja. En die te wijzen. Nou ja, dat moet je natuurlijk subtiel aanpakken. En daar staat Merz nou niet echt onbekend. En zo kon het gebeuren dat bijvoorbeeld al het ontslag van de minister van Verkeer op straat lag. Terwijl er nog geen vervanger was geworden omdat de beoogde vervanger toch had afgezegd. En dat leidde op dat moment al tot felle kritiek. Want zo ga je toch niet met een collega om. Vervolgens werd er een minister aangewezen die vorig jaar ook al genoemd werd als minister, Karsten Linneman. Maar hij werd het toen niet. Hem werd hem toen gevraagd van waarom is het niet gelukt om minister te worden. En toen zei hij, ik hoef niet per se minister te worden om maar minister te zijn. Want zo zei hij toen letterlijk, stel je voor dat ik minister van Volksgezondheid zal worden. Niemand gelooft dat, want ik weet er helemaal niks van. Ja. Nou ja. Die positie heeft hij deze week gekregen.
0: Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk een opvallend feit. Maar wat ook wel opvalt, blijkt nu uit allerlei ook achtergrondstukken vanuit de Duitse kranten op basis van ingewijden in de partij, dat Merz niet echt heel tactisch te werk is gegaan en ook niet echt goed heeft nagedacht over alle flanken binnen de CDU. Ja, het is een partij, het conservatieve, liberale, je moet naar de deelstaten kijken, naar de vrouwenfuncties bijvoorbeeld. En hij heeft eigenlijk bijna iedere flank tegen zich in het harnas.
0: Ja, is niet alleen tactisch niet erg goed, ook tactvol is hij niet echt, hè, als ik het zo hoor.
2: Nee, exact. En dat leidt er eigenlijk toe dat hij dus bijna iedereen in de partij nu voor de schenen heeft getrapt. Onder meer de Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft een cartoon beschreven. Die wordt gedeeld in allerlei CDU-groepen. Waarbij je een stripfiguur een schilderij ziet ophangen. Maar ondertussen alles ziet omgooien en omvallen. Omdat alles kapot gaat.
0: Okay.
2: En hij volgt op het einde zegt, maar het schilderij hangt, toch?
0: Ja. Ja, maar dat zegt alles natuurlijk. Zo'n cartoon kan soms meer zeggen dan 1000 woorden. Hè. In de deelstaat Hamburg wordt iedereen die solliciteert voor een publieke functie voortaan gecontroleerd op antidemocratische ideeën. Ja, hoe gaan ze dat doen?
2: Ja, dat is een maatregel die vanaf vandaag in is gegaan, met maandenlang discussie voorafgaand. Het komt er eigenlijk in principe op neer dat iedereen die ook maar iets in de publieke dienst wil gaan doen, dus een leraar wil worden, een IT'er bij de overheid bijvoorbeeld, of gewoon een ambtenaar, die wordt vervolgens gecheckt door de Veiligheidsdienst of iemand antidemocratische ideeën heeft. En daarbij wordt vooral gekeken of bijvoorbeeld iemand lid is van een extremistische organisatie. Dat kan een neonazistische groep zijn, een uiterst linkse beweging, de Koerdische PKK. AK bijvoorbeeld valt daar ook onder. Maar saillant is wel dat ook de AfD deels als extremistisch geldt. De rechtsradicale partij is in maar liefst 5 deelstaten als extremistisch bestempeld. Onder meer ook de deelstaat Neder-Saxen, waar Hamburg tegenaan ligt. En dat zou dus gaan betekenen dat vanaf vandaag AfD-leden uit die deelstaat, als ze gaan solliciteren in Hamburg, geweigerd kunnen worden met het beroep op dat zij een antidemocratische gedachten erop nahouden. Ja. Dat leidt natuurlijk tot felle kritiek. Ook wel van linkse partijen bijvoorbeeld. Want die vrezen dat deze maatregel bijvoorbeeld ook kan gaan gelden voor klimaatactivisten. Ja. Of jongeren die in het verleden wel eens misschien deel hebben uitgemaakt van een protestbeweging of gekraakt hebben bijvoorbeeld. Ja. En daar dan de rest van hun leven last van kunnen gaan krijgen.
0: En het zou ook wel eens averechts kunnen werken. Hè? Dat daardoor die mensen juist veel sympathie gaan krijgen misschien.
2: Dat kan ook nog inderdaad een reden zijn. En daarnaast zeggen de vakbonden ook nog dat bijvoorbeeld in het onderwijs er nu al heel veel arbeidstekorten zijn. Dus dat dit soort remmingen om te gaan solliciteren ook alleen maar averechts kunnen gaan werken.
0: Ja.
2: En bijvoorbeeld juist in het onderwijs ook het belangrijk is dat je een beetje kritisch denkt. En misschien af en toe wat een beetje op snerps van de schreden doseert. En dat je volgens dus te maken kunt hebben met een beroepsverbod.
0: Ja, dat is inderdaad misschien niet de juiste oplossing. Maar dat valt nog af te wachten. Tot slot, het is bijzonder droog. Dat heeft allerlei negatieve gevolgen voor de scheepvaart om de Rijn. Maar daardoor verschijnt er blijkbaar ook van alles aan de oppervlakte wat je niet meteen had verwacht.
2: Nee, exact langs de Rijn staat het water nu historisch laag. En er duiken inderdaad allerlei objecten op. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om bommen en granaten, waardoor dan weer stukken gebied moeten worden afgezet om die bommen en granaten te verwijderen. Dat kennen we helaas nog altijd heel vaak in Duitsland. Maar er zijn ook een aantal opvallende vondsten. Bij Emmerich bijvoorbeeld, vlak voor de Nederlandse grens, is een vrachtschip uit de 19e eeuw opgedoken. Die is daar 130 jaar geleden gezonken doordat er een explosie had plaatsgevonden. Dat schip zou ook dynamiet hebben vervoerd. En dat is nu zichtbaar geworden dus aan de oever. En dat trekt op zijn beurt natuurlijk ook veel toeristen. En ik lees ook onder meer bij de Rheinische Post en de WDR, allemaal West-Duitse media, dat ook weer toeristen op zijn beurt trekt. Die bijvoorbeeld gaan schatzoeken langs de oevers van kleine riviertjes of kleine beekjes. Lees ik in die media dat het vooral toch teleurstellende opbrengsten zijn vaak. Dat bijvoorbeeld een fiets of een straatnaambord wordt gevonden die in een riviertje is gegooid. Maar dus ook echt opvallende vondsten, zoals soms scheepswrak.
0: Ja, en zo heeft elk nadeel weer zijn voordeel, zoals een belangrijk Nederlands filosoof die ook een beetje kon voetballen ooit heeft gezegd. Dankjewel, Gien Balduk vanuit Berlijn. Tot ziens.
2: Ja, tot ziens.

Don't Be Cruel, The Machines. Er wordt gefeest in de straten van Amsterdam vandaag, want daar staat de wereldberoemde Canal Pride op de agenda. Het feest komt er één week nadat een auto op de Pride in Berlijn was ingereden op een aantal feestvierders. Daarover hadden we het zo net nog. Bij dat incident viel één dode.

0: 29 anderen raakten gewond. Goedemorgen, Suzanne van der Laar.
1: Goedemorgen.
0: U bent voorzitter van de Pride in Amsterdam en duidelijk al zeer wakker. Ja, ik had het net over die Pride in Berlijn, eindigde jammer genoeg in mineur. Zet dat de beveiliging bij jullie in Amsterdam op scherp?
1: Wij zijn eigenlijk altijd druk bezig met onze beveiliging. Dat verdient altijd alle aandacht. En daar doen wij verder geen uitlatingen over vanwege de veiligheid.
0: Nee.
1: Maar we staan eigenlijk gewoon op scherp om hier een fantastisch evenement vandaag van te maken. En de komende week ook nog met de Human Rights Conferentie en vandaag de Canal Parade. Met een groot stadion in de Prinsengracht. Waar mensen dus gewoon eigenlijk een soort van een stadion binnenvaren op een boot. Ja. Als allereerste keer fantastisch.
0: Het wordt fantastisch en u wil het niet te veel hebben over die beveiligingsmaatregelen. Maar ik wil er toch een beetje op terugkomen. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, die heeft die extra beveiligingsmaatregelen aangekondigd. Hè? Welke boodschap heeft u dan voor mensen die zich misschien toch wat zorgen maken?
1: Dat als we met z'n allen proberen gewoon te laten zien dat liefde alles overwint. En dat we ervoor zorgen dat we het zo veilig mogelijk laten gebeuren. Dat iedereen natuurlijk op moet letten, op zichzelf, op elkaar moet passen. Maar dat we echt zo'n actie niet onze pride moeten laten verpesten. Nee. Want het recht om jezelf te zijn en te vieren waar we staan. En ook aandacht te vragen voor wat er nog moet komen. Dat is het grootste goed op dit moment.
0: Dat is inderdaad een zeer groot goed. Maar heeft dat toch niet een klein beetje invloed op de sfeer? Of zit die sowieso goed?
1: Ik merk eigenlijk meer dat mensen gewoon op dit moment elkaar meer vasthouden dan anders. Het heeft de community versterkt. Mensen zoeken elkaar op. Mensen zeggen, we laten ons niet kisten. We gaan juist nu laten zien dat we niet bang zijn en dat we er gewoon zijn. En dat is eigenlijk wat ik continu terugkrijg van de community.
0: Ja, dat is heel mooi. Maar die gebeurtenissen in Berlijn die tonen wel aan dat het misschien wel belangrijk blijft om zo'n Pride te blijven organiseren.
1: Nou, niet alleen de gebeurtenissen in Berlijn. Als je kijkt naar Amerika, waar transrechten onder druk staan. Als je kijkt in 67 landen in de wereld, waar het nog steeds verboden is om te houden van wie je wilt houden en om te zijn wie je bent. En in sommige landen staat er zelfs de doodstraf op dat jij gewoon van iemand houdt. Dat is toch bizar?
0: Dat is inderdaad bizar. Nu, Madonna die treedt vanavond op. Wordt dat het hoogtepunt van de avond?
1: Nee, dat wordt niet het hoogtepunt van de avond. Het hoogtepunt van vandaag is de Canal Pride. En dat iedereen zichzelf mag zijn. En we hebben de straatfeesten in Amsterdam. We hebben op de Dam Square een groot evenement. Eigenlijk door de hele stad heen straatfeesten die vrij toegankelijk zijn, waar mensen naartoe kunnen. En inderdaad, Madonna treedt op in het AFAS. Maar dat is door een andere organisatie dan Stichting Pride Amsterdam georganiseerd.
0: Ah ja, daar hebben jullie dus eigenlijk au fond niet echt iets mee te maken.
1: Nee.
0: Maar ze draagt de LGBTQ-beweging wel een warm hart toe. Hè? Dat is dan toch wel belangrijk ook voor jullie gemeenschap, neem ik aan.
1: Dat is waanzinnig belangrijk, want hoe meer allies we hebben en hoe meer zichtbaarheid er is dat mensen ons ondersteunen en dat mensen er voor ons zijn, ja, dat geeft zoveel kracht aan onze community en zoveel liefde. En hoe meer we dat krijgen, hoe beter.
0: Ja, hoeveel mensen verwachten jullie eigenlijk vandaag?
1: Ik durf het niet te zeggen, maar honderdduizenden.
0: Honderdduizenden, oké. Ik wens jullie heel veel succes en vooral een veilige Canal Pride straks in Amsterdam. Dank je wel, Suzanne van der Laar. Tot ziens.
1: Dank je wel, tot ziens.

0: Sweet Talking Woman van Electric Light Orchestra. We hadden het daarnet al over de Europese reacties of wat er zich de voorbije dagen heeft afgespeeld in Ceuta, de Spaanse enclave aan de Marokkaanse kust. En intussen is onze verslaggever Mieke Strings daar aangekomen. Goedemorgen, Mieke.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent letterlijk net van de ferry gestapt die je van het Spaanse vasteland naar Ceuta heeft gebracht. Ja, wie zat er op die ferry?
1: Wel, eigenlijk heel weinig mensen, moet ik zeggen. En ik vermoed vooral bewoners. Dus ik heb zowel Spanjaarden gezien als Marokkanen. Maar in Ceuta wonen niet alleen Spanjaarden, maar ook Marokkanen. Dus ik vermoed dat het gewoon mensen waren die naar huis kwamen of die om een of andere reden naar het vasteland waren gegaan en nu weer terugkwamen. Dus, maar zeker geen massale opkomst op die boot. Ook geen massale persaanwezigheid. Geen veiligheidsdiensten of zo. Dus het was eigenlijk heel rustig.
0: Heel rustig. En de situatie in de haven daar ook heel rustig?
1: Ja, dus ik ben net het havengebouw uitgestapt en ik zie wel heel wat politiewagens hier staan. Dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Nee. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policia Nacional. Dus er is echt wel veel politie en veel toezicht hier in de stad. En dat zal ongetwijfeld in de rest van de stad nog meer zijn.
0: Misschien ook om te bewijzen aan de rest van Europa dat het wel menens is met die controles.
1: Ja, die controles zijn er sowieso altijd. Hè. Dus ja, Ceuta heeft eigenlijk een uitzondering op de Schengenregels. Het is wel Spaans gebied, Spaans grondgebied. Maar er zijn wel degelijk grenscontroles. Dus voor iedereen, alsof je aan de Europese buitengrens staat. Dus iedereen moet door de paspoortcontrole. En die worden echt wel, we hebben het zelf nu ook gehad, hè, die worden echt wel goed gecontroleerd. Dus er zijn wel degelijk controles.
0: Ja, de meeste van die 10.000 Marokkaanse migranten zouden intussen alweer terug op weg naar Marokko zijn. Hè. Hoe doen ze dat dan? Is dan te voet, overweg, over zee? Heb je daar iets van gemerkt?
1: Ja, dus daar hebben we hier, van hieruit kan ik dat niet zien, maar ik weet wel dat er vooral gisteren heel veel teruggekeerd zijn, met honderden tegelijk. En ze zijn gewoon langs de grensovergang waar langs ze gekomen zijn, maar de meesten al zwemmend was dat toen, zijn ze gewoon te voet weer buiten gegaan. De Marokkaanse politie helpt daar ook aan mee. Maar veel van die migranten waren eigenlijk helemaal ontmoedigd, omdat ze blijkbaar gehoord hadden dat hier opvang zou zijn, want hier is een opvangcentrum voor migranten die hier binnenkomen en die niet meteen worden teruggestuurd. Hè. Maar die opvang was er helemaal niet. En erger, er waren ook geen winkels open, geen bars, geen restaurants. Ze werden slecht bejegend door sommige mensen met stenen bekogeld, met pistolen weggejaagd. Dus veel mensen, ze konden zelfs niet aan water komen. Dus veel mensen zijn gewoon van honger en dorst eigenlijk, van ellende, terug naar huis vertrokken en dat is dan begeleid door de Spaanse militairen en door de Marokkaanse grenspolitie. Dus op die manier zijn eigenlijk de meeste mensen weer vertrokken.
0: We gaan jou vandaag en morgen nog veel vaker horen met verslagen van wat er allemaal aan de gang is. Maar voor we nu gaan we jou laten. Bedankt voor deze indruk vandaar. Mieke Strings, tot ziens.

0: Warwick Avenue, dat was nog Duffy aan het eind van deze ochtend. Zometeen is Max er weer met Vox en uw platen. En vanmiddag is het weer feest voor de wieletliefhebbers met de Classica San Sebastian. Dat wordt weer uitkijken naar Remco Evenepoel. En uiteraard ook de Tour de France Femme.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France Femme?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: In Nederland.
5: Doe.
4: Italië.
5: Ciao.
4: Frankrijk.
5: Salut.
4: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
6: Lotto is op zoek naar tenen.
7: Tenen?
6: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
7: Oh.
6: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
8: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA, schrapt zijn plan om het WK voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Zijn voorstel kreeg meteen veel kritiek deze week en Infantino kon niet verder met zijn commerciële plannen, zegt Olivier de Wilde.
14: Nu is hij toch gezwicht. De massale tegenkanting is zelfs voor de FIFA-zonnekoning te veel geworden. Midden in de nacht, hij zit duidelijk in Amerikaanse tijdzone, kondigde de FIFA-baas aan op zijn sociale media dat hij het ophoudt met de uitrol van zijn controversiële plan om die FIFA-toernooien, zoals het WK, open te stellen voor privé-investeerders. Erg lang heeft hij het ook niet kunnen uitrollen, want van overal ter wereld waren de voetbalfederaties misnoegd. UEFA dreigde zelfs met een Europese boycott van de volgende wereldbeker. En als ultiem teken aan de wand nam Infantino's rechterhand.

0: energie. Steven Rombout, wat betekent de verandering nu voor gezinnen?
1: De accijnzen op aardgas en stookolie stijgen geleidelijk aan, waardoor het de eerste jaren om enkele tientallen euro's gaat. Maar tegen 2029 zal aardgas voor een gezin met een gemiddeld verbruik 77 euro per jaar duurder worden. Voor wie met stookolie verwarmt, stijgt de factuur met 22 euro per jaar. Tegelijk dalen de accijnzen dus op elektriciteit. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal tegen 2029 42 euro per jaar minder betalen. Lagere accijnzen op elektriciteit moeten duurzaam verwarmen met een warmtepomp aantrekkelijker maken.
0: Dankjewel, Steven. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend. Dat incident gebeurde aan het metrostation Beurs in het centrum van Brussel. Er vielen twee gewonden en één van hen was een tijd in levensgevaar. De andere gewonde is één van de twee verdachten die nu aangehouden zijn. Wat de aanleiding was voor de mesaanval is nog niet bekend. De meeste migranten die sinds eergisteren Ceuta waren binnengedrongen, zijn alweer naar Marokko teruggekeerd. Ceuta is een stukje Spanje dat aan Marokko grenst. Donderdag stroomden ineens tienduizenden migranten Ceuta binnen om zo op Europees grondgebied te komen. Ze waren gezwommen of over grenshekken geklommen. Verschillende Europese landen hebben daarop hun grenscontroles verscherpt. Maar de migranten raken niet zomaar de zee over naar het Europese vasteland, zegt Mieke Strings in Ceuta.
2: Ik ben net het havengebouw uitgestapt en ik zie wel heel wat politiewagens hier staan. Dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policia Nacional. Dus er is echt wel veel politie en veel toezicht hier in de stad. En dat zal ongetwijfeld in de rest van de stad nog meer zijn.
0: In de buurt van Napels in Italië is er gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Er zijn 21 mensen gewond geraakt. Door de schok is er ook schade aan gebouwen in en rond Napels. Er waren ook nog tientallen naschokken. Napels ligt in vulkaangebied, waar wel vaker bevingen zijn. Maar dit was toch de krachtigste in de regio van de laatste 40 jaar. In de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn 2500 mensen moeten wegvluchten voor nieuwe bosbranden. Door de felle wind en temperaturen boven 40 graden kon het vuur zich gisteren snel verspreiden. In Griekenland is de hoogste alarmfase afgekondigd voor verschillende regio's, onder meer rond Athene. Daar moesten honderden mensen per boot geëvacueerd worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden en bijna 30 gewonden gevallen bij Russische raket- en droneaanvallen. Rusland vuurde opnieuw ballistische raketten af op Kiev en die zijn heel moeilijk te onderscheppen. Na de inslagen brak er brand uit in een flatgebouw van 6 verdiepingen. Rusland zegt dat het alleen militaire doelwitten wilde treffen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union trapte ze allemaal binnen, maar bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
3: Ik heb 1 penalty gepakt. Ik had er 3 kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie, want uiteindelijk moeten zij ook die 5 penalties binnentrappen. Dus ik ben heel blij met de teamprestatie.
0: Vooral zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. Maandag zwoel weer tot 31 graden. En vanaf de avond dan onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Ik heb voor u de resultaten van de nationale loterij van gisteren, 31 juli. Euromillions, dat is 10, 24, 25, 31, 45. En de sterren zijn 4 en 5. En Joker Plus, dat is 6. 7, 4, 1, 3 en 5. Het symbool is stier. U zou normaal alles kunnen nalezen op lotto.be, maar die website die ligt even plat. Dus ga naar nationale-loterij.be en u komt op exact dezelfde website terecht.
5: Radio 1. Vox.
6: Met Max Vrijens.
4: Goedemorgen en welkom bij die eerste zonnige uren van je zaterdag. Die wordt hopelijk bevolkt met vrienden en met leuten en met familie en met kinders. En als dat niet zo is, dan kan je ook gewoon de volgende 2 uur rustig naar Vox luisteren. En dat is misschien nog wel beter. Dit is Jungle.

0: Het is tegelijk een hele mooie en ook een beetje een zure plek in een radiolijst, die laatste plaats. Maar Jungle komt wel met veel gemak binnengehuppeld op plaats 30 met deze Someday, Somewhere. En je kan ze trouwens altijd naar boven stemmen, hè, als je 30 te laag vindt. Gewoon op het Radio 1 kanaal van VRT Max.
1: Vox.
0: We gaan aftellen van 30, dat was die Jungle dus, naar 1, om iets voor 11, dan weten we wie bovenaan de lijst staat. Zo werkt het hier in Vox elke zaterdag. En om je geheugen al een beetje op te frissen en misschien al een kleine tip te geven, luisteren we nu gezamenlijk naar de top 3 van vorige week.
2: 3.

Ja, vorige week dus op die derde plaats in Vox Moven van Sella Sou. Dan Wolfje van Floris Francis. Arthur stond de twee weken ervoor op de eerste plaats. En In the Stars van de hipste bejaarde die je aan deze kant van het heelal zal vinden. De Rolling Stones. Voor die nieuwe top 3 is dus nog even wachten, maar dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws. Want wat is wachten nu als je zo'n wachtmuziek hebt? Op 29 vandaag, schromelijk laag, Helena Casella en Forsaken Soul.

0: veilig en wel, zo voelen S10 en Oscar en de Wolf zich bij elkaar. En ondertussen zullen ze zich ook zo wel voelen in Vox, denk ik. Vermoed ik toch, want ze kamperen hier al 8 weken na elkaar met Safe and Sound. Dat is 1 weekje meer dan Papa ZG en Kim Kleisters. Het is geen duet, maar het is wel de titel van een nummer dat verder niks te maken heeft met tennis.
1: Prikken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet, ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen, moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: zit geen nieuwe club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

Mark Oliver Everett, a.k.a. E, a.k.a. de frontman van het schitterende Eels, schittert alweer in de rol van de weemoedige troubadour. En het is een rol die hem ongelooflijk goed ligt, hè, en die hij van mij tot het einde der tijden mag opnemen. Cap in hand staat op 27 vandaag in Vox. Rosalía is ondertussen een wereldster, maar een paar jaar geleden was ze nog een tikje kleiner. En toen zag ik ze op Primavera Festival in Barcelona, maar dat was toen al ongelooflijk. En het helpt ook dat ze van de streek is natuurlijk. Maar ondertussen een wereldster met wereldnummers die eigenlijk heel ver af liggen van waar ze ooit mee begon. Ik denk aan Chicken Teriyaki. Dit is Fokurani. MUZIEK

Focurani van de onovertroffen koningin van de flamenco. En veel meer natuurlijk, hè. Rosalía. Van flamenco maken we een brug tussen wat werelddelen. En we gaan meteen naar de soul van Leon Bridges. Die steekt zijn licht op in de lijst vandaag. Want heeft er een nieuwe single binnengebracht. Light the way.

0: kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Helemaal tot het einde. Je zou het niet zeggen, maar Klaas Delru die had 6 jaar aan een stuk last van een writersblok. Corona deed daar zeker niet goed aan. En onder andere, dat verwerkt hij op die laatste soloplaat. Deze staat daar op Zeven Tuinen. Op zaterdag 11 juli stond Kevin Morby op het Cactus Festival in Brugge. En de dag nadien stond hij in Vox. Dat kan dus absoluut geen toeval zijn. Dankjewel aan alle cactusgangers voor deze 100.000.

Wat een nummer toch, hè? Kevin Morby, 100.000. Muziek kan therapeutisch werken en daarmee trap ik geen open deur, maar een open poort in, denk ik. Want je weet dat, als je naar luistert. Muziek kan een gebroken hart helen, kan je eens goed doen huilen, maar als maker van muziek werkt dat dus ook. Roos Rebergen die heeft er een zware periode op zitten. Roos Rebergen ken je beter als Roos Beef, maar ze maakt weer muziek en we kunnen alleen maar hopen dat het haar ongelooflijk goed doet. Binnensmonds staat op 21 in Vox.

0: Beetje een therapeutische plaat, vermoed ik, van deze roastbeef. Binnensmonds staat op 21. Dat betekent dat we even een stapje terugnemen en kijken hoe Vox vandaag begon.
1: 30.
0: Met een nieuwe van Jungle begonnen we. Someday, somewhere. Op 29 dan Helena.

0: Casella met Forsaken Soul. En op 28 de samenwerking tussen S10 en Oscar en The Wolf. Safe and Sound.
1: 27.
2: Die aan het omlet, spitten de winst en omzet. Dat je nu oplet, in je face als portret.
0: Het nummer is wel naar haar genoemd, maar verder heeft het dus niks te maken met de tennislegende Kim Kleisters op 27 door zwangere Guy. Op 26 Eels met Cap in Hand en op 25 Rosalía met Fokurani.
3: 24.
0: Leon Bridges laat zijn licht op ons schijnen en dat schijnt heel erg warm. Light the Way op 24. 23 dan was voor Klaas Zeven Tuinen. Op 22 Kevin Morby met het schitterende 100.000. En 21 hoorde je net, dat was Roast Beef met Binnensmonds. Dan gaan we meteen door naar 20. Daar zien we Jost Zwegers, ofwel Novastar. Met een nummer dat hij allang live speelde, maar nu dus als single. Today, Yesterday, nieuw in Vox.

Kids with Buns. Al 8 weken op rij present in Vox. In augustus gaan ze ook veel spelen in België. Onder andere op Pukkelpop Downtown zullen ze staan. 8 weken zei ik net bij Kids with Buns. Nou, dat is niks vergeleken met deze Célasou en de Galants. 13 weken aan een stuk al met Move In.

voorlaatste plaat van dit eerste uur van Vox. Jealous Lover van The Rolling Stones. Over die Rolling Stones gesproken trouwens. Mick Jagger is op zijn 82 bezig aan een hele promotour voor die plaat. Is overal interviews aan het geven in podcasts en bij magazines. En die is ongelooflijk goed in vorm. Dus ik zou zeggen, als ze nog eens naar België komen, ga gewoon opnieuw. Ook op 82 gaat hij gewoon nog ongelooflijk veel zin hebben erin. Dit is nummer 16 in je lijst. Mauro Pawlowski, die een prachtige 80s popplaat gemaakt heeft. En dit is misschien wel het beste nummer erop. Maintained Love. Goedemorgen.

0: Dat was het voor uur 1 van Vox op deze prachtige zonovergoten zaterdag. Want dat mogen we ook nog eens zeggen, dat het een mooie zaterdag is. Tussen alle miserie door, die miserie ga je al genoeg horen in het nieuws van 10. Tot zo met meer Vox en meer muziek.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De meeste migranten die sinds eergisteren Ceuta waren binnengedrongen, zijn alweer naar Marokko teruggekeerd. Ceuta is een stukje Spanje dat aan Marokko grenst. Donderdag stroomden plots tienduizenden migranten Ceuta binnen, omdat ze dan op Europees grondgebied zijn. Velen hopen op werk in de EU, maar komen tot de vaststelling dat ze vanuit Ceuta niet zomaar op het Europese vasteland geraken. Mieke Strink staat aan het havengebouw in Ceuta.
13: Ik ben net het havengebouw uitgestapt en ik zie wel heel wat politiewagens hier staan. Dus het gebouw wordt duidelijk wel bewaakt om te zorgen dat er niemand zomaar kan wegkomen. Maar hoe dan ook moet je sowieso door een grenscontrole passeren om de veerboot te nemen. Dus je kan hier niet zomaar weg. Maar Spanje heeft wel militairen ook gestuurd naar Ceuta en die patrouilleren wel in de stad en op de stranden. Maar die zien we hier nog niet. Maar ik zie wel bijvoorbeeld de havenpolitie, de Guardia Civil, de Policia Nacional. Dus er is echt wel veel politie en veel toezicht hier in de stad. En dat zal ongetwijfeld in de rest van de stad nog meer zijn.
12: Vanaf vandaag stijgen de accijnzen op aardgas en stookolie en die

op elektriciteit gaan naar beneden. Dat besliste de federale regering eerder al. De accijnzen zijn een vorm van belasting en ze zitten als vast bedrag in de prijs die we betalen voor bijvoorbeeld energieproducten. De accijnzen op

0: In de Var, in het zuiden van Frankrijk, zijn 2500 mensen moeten wegvluchten voor nieuwe bosbranden. Door de felle wind en temperaturen boven 40 graden kon het vuur zich gisteren weer snel verspreiden. In Griekenland is de hoogste alarmfase afgekondigd voor verschillende regio's, onder meer rond Athene. Daar moesten honderden mensen per boot geëvacueerd worden. De baas van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, heeft zijn plannen afgevoerd om een deel van het WK-voetbal te verkopen aan externe investeerders. Hij was op veel verzet gebotst, vooral van de Europese Voetbalbond, die hiermee dreigde om FIFA-toernooien te boycotten als zijn plannen zouden doorgaan. En een adviseur van Infantino was ook al opgestapt. Nu zegt de FIFA-baas dus dat hij zijn plannen niet gaat doorzetten. Voetbalclub Union heeft de Supercup gewonnen. De wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de kampioen, Club Brugge. Na 90 minuten stond het 1-1 en volgden er penalties. Union trapte ze allemaal binnen, maar bij Club Brugge werd er één gestopt door Union-doelman Vic Chambare.
1: Ik heb één penalty gepakt. Ik had er drie kunnen pakken, ik zat er heel dichtbij. Ik heb gelukkig mijn bijdrage kunnen leveren. Ik zou nu niet zeggen penalty held. Ik vind het ook een teamprestatie, want uiteindelijk moeten zij ook die vijf penalties binnentrappen. Dus ik ben heel blij met de teamprestatie.
0: Vooral zon vandaag en op veel plaatsen rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer. Maandag zwoel weer tot 31 graden. En vanaf de avond dan onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. Vox.
3: Met Max Vrijens.
4: Uur 2 van Vox, dat is jammer, want het is bijna gedaan. Nog maar een uurtje, maar dat is ook topnieuws. Want de 15 beste platen van het moment, die komen eraan. Te beginnen met Jay Bernard en 4 in the Morning.

Ik weet niet wat Jay Bernard aan toen was om 4 in the morning, maar toen zat ik nog een flesje te maken en te geven aan mijn zoon. En dat plaatst dan toch even je leven in perspectief. Hij staat ermee op 15 vandaag in Vox. Deze man staat dan eentje hoger. 14 dus voor Frans Kalf en Now &

0: blij.
1: Hetzelfde als jij, maar een heel klein stukje minder blij. Dat is toch ook niet zo erg, hè? Frans Kalf. Dit is Salassou samen met de Galants.

Selassou was muzikaal gezien al redelijk cool natuurlijk, maar ze heeft toch een nieuw niveau gevonden, lijkt me, op die nieuwe plaat Movin'. Staat er twee keer mee in Vox. Hier met In A Minute. Op de E313 naar Antwerpen vertraagt het verkeer in Rans door een defecte vrachtwagen. Op de A12 naar Brussel is er een aardselaar hinder door een ongeval. En op de E40 richting kust is er wat vertraging tussen Zwijnaarden en Nevelen. Tussen Mechelen en Leuven zijn er problemen voor het treinverkeer.

0: Ik heb al eens vaker de loftrompet opgestoken over Mayway Records. Wel, deze zit daar ook bij Mayway Records. Siska, Siska en Utopia op 11. En voor we naar de top 10 doorgaan, gaan we even achterom kijken. Want wie stond er weer op die 20ste plaats?
1: 20.
0: Today, yesterday, tomorrow. Van Nova Star, uiteraard. Dan moet ik eigenlijk even de lijst erbij pakken, want ik weet niet meer goed wie er dan weer op 19 stond en wie er dan weer op 18 stond. Zometeen meer daarover. 17.

0: ga het nog eens even zeggen. 20, Nova Star met The Day Yesterday. 19 was voor Kids with Buns. En Car Crash. 18, Salasu en The Gallants met Moving. Dat was het. Was hier even mijn lijst kwijt. Goed, 17 was dus voor The Rolling Stones en Jealous Lover. Op 16, Maro Pavlovski en Maintained Love. En op 15, Jay Bernard. Die het heeft over 4 in the morning. Een goed uur om op te staan.
1: 14. Van One Night Stands. Je moet me eerst wel leren kennen. Om te weten wie ik ben.
0: En wie is zij? Nou, het is Frans Kalf met Now N op plaatsje 14. 13 voor Salasu en The Gallants met In A Minute. Op 12 dan De Mens en Helena Kazerk. Die spreken heel erg duidelijk Nederlands. Dat laten ze ook merken. En op die 11e plaats Siska Siska. Die hoorde je net met Utopia. Dan gaan we door met die top 10. En daar staat deze nog altijd in.

persoonlijk vooral fan van de... En van al de rest natuurlijk ook. Hè. Tove Lo samen met de grote Stromae, De Fleur. Op de E40 richting kust is er een kwartier vertraging tussen Merelbeke en Nevelen. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er een aartselaar hinder door een ongeval. Dat is het eigenlijk, buiten dat er tussen Mechelen en Leuven nog problemen zijn met het treinverkeer.

stijgt van 14 naar 8 deze week. Phoebe Bridgers met Lost Boys, haar solo comeback single. Hè. Een nummer

een beetje over mannen in de hedendaagse maatschappij en hoe het lastig is om los te komen van je scherm. En ja, daar kan ik alleen maar over meespreken. Jammer genoeg. Op 7 vandaag, Ertebrekers en Zuiden.

Gitaar spelen in de tuin van God. Alleen al daarvoor verdienen ze toch die zevende plek in deze lijst. Ertebrekers. Eentje onder die andere Zuiderse Belgen. Niet in Frankrijk, maar een paar honderden kilometers lager. En een beetje meer naar het westen, naar Portugal. Daar vind je Ao. Met deze Cadavage.

Hedwig laat weten in de app. Ik wil naar Au. Wel, ik heb zeer goed nieuws voor je, Hedwig. Want op 4 augustus dan spelen ze op de Lokerse Feest. Dus je kan daar gewoon naartoe, want er zijn tickets voor. Deze staan niet op de Lokerse Feesten, dat kan ik je wel zeggen. Maar wel in deze lijst dus. Grof geschud en dan alles.

Het is een verwijzing naar de jaren 80 toen Madonna in de clubscene van New York niet alleen overal stond te dansen, maar ook probeerde om popster te worden. Deze Danceteria staat op 4 in je lijst. Komt

helemaal van 15 vorige week. Dat betekent dat we al aan de top 3, de illustere top 3, durf ik soms zelfs te zeggen, van Vox zijn gekomen. En die derde plaats is voor iemand die vorige week op de vijfde stond. Ja, je herkent ze al uiteraard, hè. Angèle, op 3 met Dylan.

vind het een mooi contrast, die techno-vibes in het begin en dan zo'n piano-uitloper. Angèle, terecht op plaats 3, mogen we zeggen, met deze dealen. De top 2 dan, die is niet veranderd sinds vorige week. En dan weet de aandachtige luisteraar van Vox ook wie er op 1 staat zometeen. Maar voor we daar zijn, dus deze. Floris Francis Arthur, die held.

Wolfje is voor de tweede keer op een rij, of de tweede week op een rij, tweede in Vox. En nummer 1 blijft deze week ook dezelfde. Daar ben ik blij om. Al vind ik Jealous Lover ja, ook geen slecht nummer eigenlijk. Dat is dat andere nummer in je lijst van The Rolling Stones. Ze hebben met Foreign Tongues een grote hit te pakken als album. En met deze dus een grote nummer 1 in Vox. In the Stars.

0: Dat was het alweer voor Vox deze week. Volgende week ben ik er niet, maar Vox wel. En dat is toch mooi in deze onzekere wereld.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad Inferos.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doot. Het wordt een drukke dag op de Europese wegen met veel vakantiegangers die vertrekken of terugkeren. Vooral in Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
13: We zien vooral in Zuid-Frankrijk voor de terugkeerders, de steden rond Lyon, al wat dat richting het noorden teruggaat. Daar zien we dat toch wel het drukker wordt. Er zijn nog geen heel grote problemen, maar we zien het verkeer wel toenemen. En ook op de ring rond Parijs, de periferiek, daar zien we ook de eerste drukte ontstaan, omdat daar zowel het terugkomend verkeer als het vertrekkend verkeer samenkomt.
12: Na een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht gisteren in de vooravond is één slachtoffer nog altijd in levensgevaar. Een persoon op een step schoot op iemand die in een auto zat en vluchtte daarna weg. In dezelfde buurt is vanmorgen vroeg ook brand uitgebroken. Eén slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Voorlopig is er geen verband vastgesteld tussen de schietpartij en de brand. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn verdronken of vertrappeld. Eergisteren begonnen plots tienduizenden migranten toe te stromen in Ceuta, omdat ze dan op Europees grondgebied zijn. Velen hopen op werk, maar stellen dan vast dat ze vanuit Ceuta toch niet zomaar naar het vasteland kunnen oversteken. De meeste zijn zelfs alweer teruggekeerd naar Marokko. Enkele EU-landen hebben hun grenscontroles intussen wel verscherpt. Maar dat zijn vooral politieke afleidingsmanoeuvres, zegt professor Europees

0: terecht Hendrik Vos van de UGent.
1: In dit geval is dat flauwekul. Mensen die in Ceuta daar aankomen, die raken niet plots op het Spaanse vasteland. Laat staan dat die dan meteen op een vliegtuig zouden stappen en in Rome zouden weer uit.

Het is een zonnige dag en op veel plaatsen halen we maximaal rond 25 graden. Morgen enkele graden warmer en maandag dan zoel weer tot 31 graden en vanaf de avond onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bent van Looijen.
1: Welkom in het MAS, Museum aan de Stroom op het eilandje in Antwerpen. Vanavond is het hier museumnacht. Dat, maar ook literatuur, theater en comedy in Culture Club vandaag. Kom erin.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
1: Tongue, back, pulse. Shot,
0: come take it to the flow now, ooh.
2: Texas Hold'em, dat was Beyoncé met een cowboyhoed op.
3: Culture Club Zomer.
2: Museumnacht vannacht in Antwerpen, dat vieren we nu al in het MAS met Culture Club Zomer. Stel het je voor, oog in oog staan met meesterwerken lang na sluitingstijd. In het holst van de nacht, heerlijk. Wat is er dan precies te zien? Antwerpen zit chockvol musea, dat is het probleem niet eerder. Keuzestress. Gelukkig is Anke van Meer erbij komen zitten. Anke, ik wil in de woorden van de grote Wannes deze nacht in de straten verdwalen. Waarheen?
4: Waarheen? Naar heel veel plekken, onder meer hier ook. En ik moet u vertellen, Bent, ik ben hier eigenlijk al geweest.
2: Ah.
4: Voor Museumnacht. Oh. Ik ben hier woensdagnacht al geweest bij volle maan.
2: Alleen
4: de drukte van Museumnacht. Niet alleen met Karin. Zij is nachtwaker.

0: maker van het MAS en heeft het privilege om hier elke nacht te mogen zijn. En 's nachts in een museum rondlopen is voor haar een van de mooiste dingen die er bestaan. Het is 12 uur 's nachts, het is pikken donker en wij zijn in het MAS, in het museum aan de Stroom. Op een moment dat er normaal gezien helemaal niemand in het museum is, behalve jij.
1: Dat klopt. Ik ben nachtwaker hier en ik doe dat al 4 jaar. En ik moet zeggen, de job van mijn leven, dat is gewoon geweldig.
0: We staan nu op de 8e verdieping. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik Antwerpen in de nacht. Allemaal lichtjes. Het is hier supermooi.
1: Ja, dat is mijn favoriete plaats. Of een van mijn favoriete plaatsjes hier in het MAS. Ik heb hier de rust van de stad, de zicht, de lichtjes van de Schelde. Ik zie de boten binnenkomen, de cruiseschepen, de vrachttransporters. Het is gewoon geweldig. En dan 's nachts die rust. Wonderbaar.
0: Kan je het museum eens proberen te omschrijven, zo in de nacht, als hier niemand is?
1: Het is heel stil, rustig, donker, heel donker. Dus de mensen zien alle zalen met licht. Ik zie ze allemaal in het donker. Sommige denken wel, het is een beetje spooky, maar dat is het absoluut niet.
0: Nee?
1: Nee, ik ben ook niet bang voor niks. En ben wel een keer verschoten, maar meer nog niet.
0: Waarvan schrok je?
1: Er is een beeld gekomen tijdens een tentoonstelling. Dezelfde groot of levensgroot iemand zonder hoofd die over een steen op zijn rug lag, geboren. Ja, en als je kort daarvoor nog een serie gezien hebt over een Seriekiller en opeens ligt er een onthoofd lichaam, is het even geschrikken. Ik begin dus om 11:30 's nachts. Ik zie eerst toe dat niemand in het gebouw is, samen met mijn collega's. Die vertrekken dan ook één na één en dan ben ik eigenlijk alleen. En midden in de nacht ergens vertrek ik op een ronde door heel het museum. Dat wil zeggen, alle museumzalen, alle technische ruimtes worden controleerd.
0: Dat is superveel, toch? Want het MAS is groot.
1: Het duurt ongeveer 2 uur.
0: Ja, en dan ga je echt elke zaal binnen?
1: Ja, elke zaal. Soms duurt het ook langer als ik nog iets bezie, maar dan is het ook goed gecontroleerd.
0: Ja, want doe je dat? Zo in de nacht naar kunst kijken?
1: Ja, heel graag. Alleen, rustig. Licht heb ik niet veel, maar ik weet wat er is en ik heb een zaklamp. Ik ben hier ook overdag soms als Besucher. Maar 's nachts, je staat alleen voor die Schilderijen. Je weet, die is zo oud. Das Stück, wat je bekijkt, is zo oud. En jij hebt de kans om da alleen te bezien. Dat is onbeschrijfelijk.
0: Normaal ben jij de enige, hè, die hier in de nacht is. Maar ja. Straks is het museumnacht. Dan mogen bezoekers hier wel binnen.
1: Ja.
0: Is er een bepaalde plek die je hen kan aanraden? Van, oh, ga daar zeker naartoe, want die ziet er extra mooi uit in de nacht.
1: Ja. Daar is de 4e. Stad in Oorlog, Oorlog in Stad. Die tentoonstelling is gewoon geweldig. Is een beetje, ja, dubbelzinnig Oorlog. Maar daar hangen heel veel mooie stukken.
0: Zullen we daar eens naartoe gaan?
1: Ja, graag.
0: Neem mij mee door die donkere MAS. En gebruik vooral je zaklamp, want die kan niet veel zien.
1: Zo, we zijn op 4e Tobeland. Zo ziet dat uit als ik in de nacht door de zalen ga.
0: Ik zie al niet waar ik mijn voeten moet zetten.
1: En hier is ergens een deur open. Ik hoor het al piepen. Het gaat om een kleine brief, of 2 kleine brieven, die ze gevonden hebben bij een restauratie in een kerk. Dat staat op hoe de mensen afgezien hebben met het einde van de oorlog. Maar het is gewoon geweldig om een keer te lezen. Het is een kippenvelmoment. Zeker in de nacht, ja.
0: Waarom?
1: Wer spiegelt so het leid van de mensen toen? Niet meer tijdens de oorlog, maar in naloop van de oorlog. Je moet die tekst echt lezen als je hier bent.
0: En daar is het zaterdagnacht de ideale nacht
1: ja,
0: voor.
1: Ja, absoluut. De nacht is sowieso mijn leven. Ik ben al zo lang nachtwaker. En ene keer dat je daar begonnen bent, je komt daar niet meer uit. Dat is een verslaving nachtwerk. En ik vind het gewoon leuk hier alleen te zitten. Niet dat ik graag alleen ben. Ik ben liever onder mensen, maar die rust die daar uitstraalt hier en die je vindt daarbij, dat is gewoon geweldig. Ik ben hier zo graag. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik sta dicht voor de pensioen en ik wil niet stoppen. Ik wil hier niet weg.
0: En als je met pensioen bent, dan kom je toch gewoon binnen?
1: Och ja, dan laat ik me opsluiten. Nee, das würde mein Kollege direkt sehen. Niemand heeft kans om je opgesloten te worden op den duur. En nee, het is gewoon een heel leuke ervaring om dat hier te doen. Echt waar.
0: Ja, je laten opsluiten kan niet. Hè?
2: Blijkbaar niet.
0: Maar vannacht is wel. Vanavond mag dat. Tenminste tot 1 uur. Karin tipt vooral verdieping 4 en verdieping 8.
2: Ja, daar zitten wij.
0: Ja, ja. Zot, hè? Voilà, dus dit was het zicht dat we hadden, maar dan... Ja, zonder daglicht. Ja,
2: de lichtjes van de Schelde.
0: Ja. Ja. ik vond, wat ik echt een tip vond hier in Mas, is gewoon 's nachts naar buiten kijken door die golvende ramen en dan zo de lichten zien reflecteren in het raam. Dat is prachtig. Maar er zijn hier ook nog vanavond en vannacht heel wat andere dingen te zien. En niet alleen hier in het Mas, maar in heel Antwerpen is het museumnacht. Op 33 plaatsen kan je 's nachts genieten van kunst en cultuur. Het is te veel om op te noemen. Ik noem maar een paar dingen. Er is bijvoorbeeld een feestje.
2: Oh.
0: In Brouwerij de Koning met verschillende DJ's. Je kan naar een concert of kunstinstallatie gaan kijken. In Cinema Lumière, in Museum Meijer van den Berg kan je 's nachts een workshop theekopjes maken. Helemaal in Bridgerton-stijl. In Diva kan je een tandjuweel laten zetten.
2: Okay.
0: Ook een van de dingen. In Red Star Line Museum is er een initiatie trapeze. Er is middernachtyoga in het KMSKA. Er is dus waanzinnig veel te doen, los van alle expos die ook gewoon lopen. Er zijn workshops, feestjes, performances, expos. En je hebt maar 1 ticket nodig om alles te kunnen zien.
2: Hey,
0: zot, hè? Het hele programma kan je vinden op museumnacht.be. En daar zijn zelfs een aantal routes uitgestippeld voor wie niet kan kiezen en denkt, ah, ik wil een avontuurlijke route, ik wil een erfgoedroute, ik wil dit, die kan het allemaal daar vinden.
2: Vanavond dus?
0: Yes.
2: Vanaf sluitingstijd?
0: Ja, vanaf 7
2: Vanaf 7 uur. Gaan heel even
0: maar je moet een keer online kijken wat de exacte openingsuren per item zijn. Ja.
2: Museumnacht vanavond in Antwerpen. Dankjewel, Anke van Meer.
0: Heel graag gedaan.
2: Live muziek nu in Culture Club Zomer. Vorige keer dat wij hier in het Mas zaten, kwam er een schuchtere debutant muziek spelen. Hij heette Dressed Like Boys. En kijk, vandaag hier, volgend jaar, wie weet ook, keihard ontploft, Emma Hessels. Dit is I Wish It Was Me.

0: Luid applaus voor Emma Hessels. I wish it was me. Emma Hessels, hallo.
1: Hallo.
0: Wacht, de microfoon zit nog onder hallo. De stoel. Hey, hey. Hey. Hoe is jouw zomer?
1: Heel fijn. Warm. Ik kom net terug van vakantie.
0: Ja, ik vroeg het mij af, want is dit dan een soort van eerste schooldaggevoel of ben je net helemaal uitgerust?
1: Nee, het is wel echt een beetje eerste schooldaggevoel. Ja. Ja. Ik zit nog mijn halfbeen in de vakantie.
0: Oké. Je speelt vanavond niet alleen hier, maar ook op de museumnacht. Hè?
1: Klopt, in het Letterenhuis om 8:30.
0: Wat ga je doen?
1: Een showtje.
0: Een showtje.
1: Zingen.
0: Oké. Dat is een goede opwarming hier dan.
1: Ja, exact.
0: Ja. I Wish It Was Me, dat is geen nummer van jou. Dat is een nummer van iemand anders.
1: Klopt, dat is een cover van Obong JR. Een artiest waar ik heel erg naar opkijk.
0: Wat doet dat nummer met jou?
1: Heel veel. Het is een nummer dat ik vooral een beetje deel met mijn mama. En dat voor mij ook heel hard over onze band gaat. En dat ik daarom ook elke keer als ik het zing aan haar opdraag... Het gaat over iemand bewonderen en heel trots zijn. En hoe dat die blik dan ook omgekeerd terugkomt. Dus het is ook gewoon een van mijn favoriete nummers. En ik vind het altijd een heel mooie eerbetoon ook aan Obong JR om het te brengen.
0: Speel je het altijd?
1: Ik speel het wel bijna altijd, al een tijdje.
0: Straks speel je nog twee liedjes hier bij ons in Culture Club Zomer. Onder andere een Nederlandstalig nummer.
1: Mm-hmm.
0: Hoe anders is dat om te schrijven in de taal die we nu spreken?
1: Heel anders. Vooral eigenlijk om het te brengen is het heel anders. Omdat mensen het toch wel veel sneller verstaan en meer vragen stellen bij de inhoud. En het schrijven is ook wel makkelijker ergens. Het gaat meer zo natuurlijk, omdat het mijn moedertaal is. Dus ik moet er minder over nadenken of zo. Dus het is wel een andere, minder gefilterde manier van schrijven en brengen ook.
0: Kwetsbaarder ook?
1: Kwetsbaarder, zeker. Er is een soort van sluier die eraf wordt genomen. Ja.
0: Ja. Je houdt van taal, je studeert taal en letterkunde.
1: Ja.
0: Word je dan geïnspireerd door wat je er allemaal te lezen krijgt?
1: Zeker. Ik ben ondertussen al afgestudeerd wel, maar er zijn heel veel teksten die ik in die 4 jaar heb gelezen, die mij heel hard hebben geïnspireerd. Ook gewoon continu bezig zijn met taal. Heeft mij altijd verder geholpen in meer ontdekken en meer leren spelen met taal en schrijven en zo.
0: Je bent net terug van vakantie. Ja. Was er een boek bij?
1: Er was een boek bij, maar ik heb niet zoveel gelezen eigenlijk. Ja,
0: is het dan een goed teken of een slecht teken?
1: Het is wel een goed teken, want ik heb gewoon vooral veel gezwommen en gezond. En zo. Maar het boek is wel heel goed, dus ik had er graag nog meer in gelezen.
0: Over welk boek hebben we het?
1: Ik heb het nu over Lotgenoten van Sabrine Ingabire. Daar ben ik in bezig, nog maar net. Dus ik kan er nog niet superveel over vertellen.
0: Maar zou je het toch al als een soort van tip durven bestempelen voor de zomer?
1: Zeker. Ja.
0: Oké, dus wat moeten we lezen?
1: Lotgenoten.
0: Heel goed, Lotgenoten, zoek het op. Er zijn veel mensen die vandaag nog vertrekken. Dus het kan nog net. Emma Hessels, zometeen speel je nog 2 songs.
1: Yes.
0: We kijken naar uit.
1: Dank je.
0: Dank je wel. Dit is Arrested Development en Mr. Wendell.

0: publiek van oogverblindende meerwaardezoekers heeft het hier op een hosse van je welste gezet. Hoe kan het ook anders met die Say She She en Disco Life?
1: Culture Club Zomer.
0: Vannacht kan je in heel Antwerpen allerlei musea aandoen, kijken naar kunst, dingen beleven, dansen, theekopjes leren maken. Vergeet evenwel de klassieke museumtour, want in Diva, dat is het museum voor juwelen, zilver en diamant in Antwerpen, mag er vanavond gelachen worden. Comedians Geron de Wulf en Dempsey Hendricks gidsen daar bezoekers tijdens de comedy speed tours langs de vaste collectie met humor als rode draad. Juwelen en humor, heren, dat is bijzonder.
2: Ja, dat klinkt briljant.
0: Ja.
2: Laat eens al een eerste mopje, Ben.
0: Ja, was het voor jullie makkelijk om met die juwelen iets te doen? Ik zie jij, Dempsey, bent wel een juwelenman.
2: Ik heb sinds kort één juweel. Ik heb er twee. Een ketting gemaakt van mijn dochter.
0: Ja?
2: En een ring met de duim van mijn dochter.
0: En allerlei armbandjes toch ook?
2: Ook van mijn dochter. Heb ik al verteld dat ik een dochter heb?
0: Ik geloof dat je een dochter hebt.
2: Ik hoop dat, want anders is het gewoon een meisje bandjes voor mij aan het maken. Wat super raar is.
0: Hey, wat moeten we ons voorstellen bij zo'n comedy speed tour?
3: De mensen die krijgen eigenlijk een rondleiding van een echte gids. En wij lopen mee en wij vertellen onzin over juwelen.
0: Ja. Dus jullie moesten jullie wel inlezen in het onderwerp of voorbereiden. Jullie weten wat daar staat.
3: Wij hebben zelf ook een rondleiding gekregen waar we zo niks van hebben onthouden en alles terug zijn vergeten. Om dan Alain Provist... We hebben het al ene keer gedaan en dat was keileuk.
2: Ja.
0: En ook in Diva dan?
3: Ja, ook in Diva, ja.
0: Want jullie zouden het eigenlijk overal kunnen doen.
3: Ja, dat zou kunnen, maar vanavond is het wederom in Diva. En ze hebben ons al gehad, dus ze weten wat ze gaan krijgen.
2: Ja. Alleen weten wij niet meer wat wij gedaan hebben. Dat is het probleem.
0: Hou het fris, zou ik zeggen.
2: Ja, want we hebben die rondleiding gehad, maar we zijn vooral improvisatie-comedians. Mm-hmm. Alleen ook andere comedians, maar we zijn heel goed in improvisatie.
0: Okay.
2: Maar wij onthouden niet heel goed. Dus we hebben die rondleiding gehad. Dit staat er. Cool. En dan zit je thuis. Welke moppen kan ik maken? En ik denk, wacht, maar waar was ik daarnet?
3: Dat is nu 3 maanden geleden en ik was echt aan het terugkijken. En ik dacht, ik weet niet meer wat ik gedaan heb. Dus dat gaat een verrassing worden vanavond.
0: Ik moet op mijn schande bekennen dat ik nog niet in Diva geweest. Ik ben wel in het Diamantmuseum van vroeger.
2: Mm-hmm.
0: Dat zal misschien vergelijkbaar zijn. Wat voor plek is dat? Wat staat daar? Wat kunnen we daar zien?
2: Ik kan niet te veel spoilen, maar er staan diamanten.
0: Juist.
3: Zilver, ook zilverwerk.
2: Zilverwerk staat er ook. Er staat een gigantische kluis,
0: mm-hmm,
2: waar je informatie vindt over
3: Ja, en ook over die roof die er ooit is geweest in de
2: diamantbuurt.
3: Dat wordt er ook uitgelegd.
0: Oké.
2: Okay. Ja, maar inderdaad dus ook...
3: Je kunt op ideeën komen.
2: Ja, er zijn inderdaad ook wat kandelaars, servies en dergelijke en zo van vroeger. Dus dat waren zo verschillende dingen.
0: Mm-hmm.
3: Ik was er ook nog nooit geweest, ik kan eerlijk zijn.
2: Ik ook niet.
0: Okay.
3: Het is de moeite, dus we maken nu reclame.

0: Reclame voor... laat het niet liggen.
1: En we gaan terug, dus het moet goed zijn.
2: Ja.
1: Enfin,
2: ja.
1: Het is ook omdat we moeten werken, maar ja.
2: Oké, okay, lachen met kandelaars vanavond. Ja. Geron, kan je overal comedy overmaken?
0: Ja.
2: Overal?
0: Overal. Er zijn eigenlijk geen grenzen, geen taboe. Het moet gewoon een goede grap zijn.
2: Is er zoiets als te vroeg een grap maken over iets? Dan heb ik het niet over een kandelaar.
0: Ja, ik heb een keer mijn stand-up optreden. De week na de aanslagen in Brussel. En je voelde van, oké, dit is heel gevoelig.
2: Ja.
0: En je voelde ook, het publiek was nog niet klaar om te lachen. Dat was een nationaal trauma, terecht. En je voelde ook, ik moet hier een grap over maken. En dat moet dan ook de juiste grap zijn. Dat is heel spannend.
2: Mm-hmm.
0: Maar dat is goed onthaald. En ik heb die grap eigenlijk nog heel lang gedaan. Gewoon echt om even te laten voelen van, oké, mensen...
2: En dat is misschien ook waar comedy echt het verschil kan maken.
0: Ja, en moet maken soms. Mm-hmm.
1: Ja, het is dingen openbreken, maar het is ook vooral, wil je het zelf doen of niet? En hoe voel je daar zelf bij? Is het voor jezelf te vroeg?
2: Ja.
1: En dan, als het voor sommige mensen...
0: Ja, voor ons is het zelden te vroeg.
1: Ja, wij behandelen emoties met humor.
2: Ja.
1: Dus, allee, denk ik. Allee, mijn therapeut zegt dat toch.
2: Ja. Dempsey, als we deze zomer hard willen lachen, waar moeten we naartoe?
1: Ja, ik speel nog een paar keer met de Willekeur. De Willekeur is ook een improvisatiegroep dat ik aan het starten ben. We gaan volgende week nog in Mechelen. We spelen in Weinigem. In september is ook nog zomer. Hè. Dat telt zo, tot waar?
2: Dat vind ik wel. Half september.
1: Half september. Ja. Ah, we spelen het tweede deel van september.
2: Oké. Okay.
1: Helemaal met aan het
2: einde. Herfstshowtje.
1: Ja. Herfstshow. Voilà, inderdaad. Gaan we in première met onze voorstelling naar Narenberg. En daar spelen we dan nog een aantal keren. Dus de Willekeur. Ja, voilà.
2: Klopt het dat er ook een Netflix-reeks is?
1: Er is een hele goede Netflix-reeks, maar over comedy, maar ook een hele grappige Duitse reeks.
2: Oké.
1: Maar ik ben een...
0: Grappig en Duits, dat is...
1: Oh wel, dus dat dacht ik ook. Maar
2: het is bijna even logisch als grappig en juwelen.
0: Ja.
1: Oh wel. En het, toch kan het. Zo geslepen zijn ze wel. De juwelen dan.
2: Ja.
1: Het is een Duitse reeks. Ik ben de titel weer kwijt. Kachen aan den Havel. Ja, inderdaad.
0: En dat gaat over comedy.
1: Nee, dat is heel grappig. Dat is een dude, maar die is zo wat eind de 30 en die wil zo'n hele coole hiphopper worden.
2: Okay.
1: Zo, die is gelijk super wit en dik. Wat kan, maar allee, zo, ja,
0: okay.
1: zo'n papa die ontdekt een papa wordt. Maar dat is fucking funny. En niemand zegt dat, maar dat is heel grappig.
2: We hebben een fragment.
3: Seit Toni Fleischer denken konnte, wollte er nichts anderes sein als großer Rapstar.
4: Und jetzt, Toni!
3: Aber auch nach 18 Jahren Berlin macht er statt Hits nur Pizzateig.
5: Ist gleich dran?
6: Ja, ich komm gleich.
7: Mama ist heute gestorben.
8: Kacke.
7: Aber du musst zur Beerdigung kommen.
9: Zur Endstation, Kacke und Hoffel!
3: Woher der unvorteilhafte Name Kacken kommt, ist historisch nicht belegt. Aber für Toni stand immer fest, dass seine Heimat ihm mehr als verdiente.
10: Deine Mutter ist tot.
11: Sie war so...
2: Heiß.
10: Hast du was gesagt?
1: Voilà, ja. Dus voor de mensen die Duits kunnen...
2: Ja.
1: Grappig.
0: Ja, ik vind het leuk.
1: Voor de mensen die geen Duits kunnen... Ha, dat is een grappige taal Duits. Ja. Dus ook grappig.
2: Oké, okay, Kacken aan de Havel, ik neem het mee. Jeroen.
0: Jeroen,
2: sorry.
0: Ja,
2: Entschuldigung, wat raad jij nog aan?
0: Volgende week is er een heel leuk festival in Ekeren met een beginnende band, Das is Pop. Misschien eens checken.
2: Yes.
1: Das
2: is
1: Pop is het eigenlijk.
0: Das
1: Pop, denk ik.
0: Das Pop.
2: Ja, dat gaat gebeuren, dat is waar. Heel veel plezier vanavond.
0: Dank u wel.
1: Ja, merci.
2: Dat diva, wie allang is wilde schudden buiken bij een halsketting, dat kan.
0: Ja.
1: Ja, en vooral denkt, wat doet hij nu? Zo dat. Als je dat wilt denken, wat doet hij nu?
0: En hoe snel is dat hier gedaan?
1: Ja. Drie kwartier.
2: Oké.
1: Het kan ook anderhalf uur worden.
2: Vanavond, hoe laat?
1: Het gesprek.
0: Het begint om 7 uur in je schut.
1: Ik ga antwoorden met ja.
2: Oké, heel goed. Ja. Tot dan. Heel goed. Emma Hessels, wil jij nog iets spelen?

Emma Hessels en Insular. Op de E40 richting kust is er 20 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.

0: Michael Kiwanuka en Bones.
1: Culture Club.
2: Zomer.
0: De hele week is er in Oostende natuurlijk theater aan zee. De kenners noemen het Tales, maar er is ook een nieuw festival, TIS, Theater in de Stad. Dat brengt theater terug naar het hart van Antwerpen. Niet in een klassieke zaal, maar wel hoog boven de stad, op een dakterras dat grenst aan het Mechelse plein. Daar kan je gaan kijken naar Meug, een co-productie van Skagen en de studio. Matthijs F. Schepers regisseert de voorstelling en staat zelf op het podium als directeur du Châtelet. Een man bij wie alles netjes op orde lijkt, tot één onverwachte ontmoeting zijn leven helemaal op zijn kop zet.
3: Het gaat over directeur du Châtelet, die in aanraking komt met het artistieke milieu, omdat hij Engelse lessen moet volgen. En dat is een ongelooflijk goede actrice, maar die niet zoveel werk heeft, zoals er wel meerdere zijn. En dus die geeft ze wat Engelse lessen om bij te verdienen en daardoor komt hij in contact met haar. Hij gaat naar een toneelstuk kijken en zij speelt daar toevallig de hoofdrol en hij is helemaal betoverd. De voordien had hij niet zoiets van, oh theater, oh my god, moeten we er naartoe? En hij ziet dat stuk. Zij speelt Hamlet trouwens, als vrouw speelt zij Hamlet. En hij is gewoon helemaal flabbergasted.
0: Ja, je volgt dus de ontmoeting tussen du Châtelet en de Engelse lerares, gespeeld door Evelien Bosmans, zijn zorgvuldig opgebouwde wereld aan het wankelen brengt. Twee totaal verschillende werelden botsen met elkaar, wat niet alleen grappige situaties oplevert, maar ook vragen oproept over hoe we naar elkaar kijken. Meug is een geestige voorstelling over verlangens, over misverstanden, over vooroordelen. Want volgens Matthijs kijken we allemaal, bewust of onbewust, met een gekleurde bril naar elkaar.
3: Het centrale thema van Meug is eigenlijk vooroordeel. Je ziet een heel aantal verschillende mensen met elkaar in contact komen. En het hele schone en ook grappige, want het is echt wel een lichtvoetige voorstelling, is dat iedereen, zelfs een aantal mensen die van zichzelf pretenderen dat ze geen vooroordelen hebben, dat die dat dan op een bepaald moment toch heel hard hebben ten opzichte van één iemand.
0: Maar niet alleen het verhaal maakt Meug bijzonder, ook de locatie is een belangrijk onderdeel van de voorstelling. Voor TIS, of TIS, Theater in de Stad, trekt de cast naar een verborgen dakterras in het hart van Antwerpen. Sterker nog, de voorstelling werd speciaal voor die plek gemaakt en is helemaal afgestemd op het uitzicht en de sfeer van de stad.
3: We spelen op een fantastische locatie. Aan het Mechelsplein is er in de Antwerp Management School, wat de meest onpoëtische naam is die je kunt vervangen, is er eigenlijk een verborgen parel. Dat is een binnenterras, binnenplein, binnenterras op de eerste verdieping, met een hele mooie tuin en zicht op de Oudaan, op de Onze Lieve Vrouw Kathedraal, op de Boerentoren tegelijkertijd. En daar zetten wij een tribune neer, 150 man. De fantastische akoestiek, het is er ook heel stil. Echt, je komt er binnen en eigenlijk het is buiten, want het is buiten. En je denkt echt, wow, waarom gebeuren er niet meer dingen? Ja, we zijn heel blij dat we die plek gevonden hebben.
0: Bent u benieuwd geworden? Ik ook. Actrice Clara Kleijmans, die ook een rol speelt in Meug, nodigt je graag

0: zelf uit.
1: Heb je misschien altijd al eens naar theater willen gaan in open lucht, met zicht op de politietoren van Oudaan, de Boerentoren en de Onze Lieve Vrouwenkathedraal? Wel, dat kan. Kom gewoon van 10 tot 13 augustus naar het TIS-festival. Theater in de stad brengt zowel gevestigde waarden als jong talent naar het dakterras van de Antwerp Management School. Boek vooral je tickets op destudio.com.
0: Voilà, een voorstelling die doet lachen en je tegelijkertijd ook een spiegel voorhoudt. En dat allemaal op een van de mooiste verborgen plekjes van Antwerpen. Dat is Mug alle daarheen

0: in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik: schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: Ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Snapte?
1: Aerobics doen we tegenwoordig op Kaat van Stralen. Vroeger op Radio 1 deden we dat voor de dag begon op de tonen van Donald Fagen natuurlijk.

0: New Frontier van Donald Fagen.
1: Culture Club Zomer.
0: Culture Club Zomer, inderdaad, live vanuit het MAS. En we vieren de museumnacht, de 20e editie die straks losbarst hier in Antwerpen. Eén tip heb ik nog. In de studio zorgen Vonk en Zonen voor plezier. Zo is er de dragshow van Dwaas Collectief. Een feestje met dragartiesten Haas en Idiot the Clown. En er wordt vannacht live radio gemaakt. Ook dat nog door actrices Mona Mina Leon. Die ken je misschien van de televisieserie Holy Shit. Samen met Zoe Heining. Ze maken nachtradio met muziek en teksten rond het thema moeders. Maar je kan ook gewoon naar het Rubenshuis vanavond voor een speeddate. En niet zomaar een speeddate met Isabella Brandt, de eerste vrouw van Rubens. Je hoort daar hoe ze Rubens bleef inspireren, ook na haar vroege dood.

0: Trick Me van Kelis. Blijf alsjeblieft nog even hangen op de radio, want we hebben nog een vol uur Culture Club live vanuit het MAS in Antwerpen. Museumnacht hier.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is dat Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die langskwam was schrijver Erwin Mortier. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Ceuta worden de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven. De maand juli was volgens het KMI veel warmer dan normaal. En de vrouwen beginnen vanmiddag aan hun ronde van Frankrijk. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn de voorbije dagen verdronken of vertrappeld toen ze via de zee of het grenshek binnen probeerden te raken. In Ceuta zijn ze op Europees grondgebied en hopen ze op het vasteland te raken. Maar de meeste stellen vast dat dat niet zomaar lukt en zijn al teruggekeerd. Mieke Strings, jij staat aan de grens tussen Ceuta en Marokko. Wat gebeurt daar nu?
7: Wel, het leger is eigenlijk iedereen richting grens aan het drijven op dit moment. We stonden daar net op het strand. Veel migranten slapen daar, douchen daar, hangen daar rond. En plots arriveerden daar soldaten en die begonnen iedereen bijeen te drijven. En dus terug naar die grens te drijven. En daar sta ik nu. Blijkbaar zijn er diplomatieke akkoorden tussen Spanje en Marokko, waardoor wie geen asielaanvraag indient of praktisch geen kans maakt, na identificatie toch terug de grens over kan gezet worden. En we zien hier ook dat ze bezig zijn om een barrière te spannen in de zee bij die grenspost, zodat mensen niet meer kunnen overzwemmen.
6: En zijn daar nog veel migranten nu?
7: Ja, inderdaad. Hè. Niet tegenstaande wat de Spaanse regering zegt, zijn hier toch echt nog wel honderden migranten hier. We hebben met een aantal ook kunnen spreken. De meeste zijn jonge mannen uit Marokko. Maar soms ook vrouwen, zelfs kinderen heb ik gezien. En ze zeggen allemaal dat ze al 2 of 3 dagen niet meer gegeten hebben. En ze zeggen dat ze in Marokko geen toekomst hebben, dat ze gewoon een beter leven willen. Dat ze absoluut niet vervelend willen doen, geen criminelen zijn, maar ze klinken echt wanhopig.
6: Bedankt voor je verslag, Mieke. Na een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht gisteren in de vooravond is het slachtoffer nog altijd in levensgevaar. Een persoon op een step schoot op iemand die in een auto zat en vluchtte weg. In dezelfde buurt is vanmorgen vroeg ook brand uitgebroken. Eén slachtoffer moest naar het ziekenhuis, maar over zijn toestand is niets bekend. Volgens de politie is er voorlopig geen verband gevonden tussen de brand en de schietpartij. Het begint druk te worden op de Europese wegen. Het is een

weekend met veel vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. Hoe zuidelijker, hoe drukker op dit moment, zegt Gert Verhoeven van Mobiliteits

0: zien we dat we nu al met wachttijden zitten van een uur richting het zuiden en het terugkomend verkeer richting noordelijk, daar zit je aan 40 minuten.
1: De voorbije maand juli was de op één na droogste ooit. Er viel in Ukkel maar 11,1 mm neerslag. Er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Met 308 uur staat de maand die we achter de rug hebben op de derde plaats ooit. En het was ook veel warmer dan normaal. Uitleg van weerman Bram Verbrugge.
2: De voorbije maand juli brak geen record, maar toch was het een opvallende maand. Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld. Het was zeer zonnig. We kregen de zon 308 uur te zien. Een dikke 100 uur meer dan normaal. En het was ook zeer droog. Op de meeste plaatsen viel er minder dan 10% van de normale neerslaghoeveelheden.
1: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200, maar nu is het teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. Sport. Vanmiddag begint de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze vertrekken in Lausanne in Zwitserland. Jonas Maas blikt vooruit.
3: De Tour start met twee etappes in Zwitserland. Er is ook een tijdrit op dinsdag. In de koninginnenetappe op vrijdag moeten de rensters naar de top van de legendarische Mont Ventoux. En volgende week zondag is er nog een heel lastige slotetappe in Nice. De twee topfavorieten zijn titelverdedigster Ferran Prévot en de Nederlandse Vollering. En er staan ook 9 Belgen aan de start, met daarbij Lotte Kopecky. Ze heeft dit jaar geen klassementsambities en wil vooral zonder druk kunnen koersen. Vandaag krijgt ze al een hele goede kans met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
1: En nog geen week na zijn tweede plaats in de Tour kan Remco Evenepoel vandaag recordhouder worden in de Clásica San Sebastián in Spaans Baskenland. Hij heeft de wedstrijd al 3 keer gewonnen en kan de eerste worden die 4 keer wint. De vermoeidheid valt nog mee, zegt Evenepoel.
4: Ja, op zich, ça va. Ik was sowieso al met mijn hoofd behoorlijk snel bij deze wedstrijd. Zeker vanaf dat de Tour gedaan was. Dus op dat vlak is er nog heel veel motivatie en goesting om het nog goed te doen. Dus uiteindelijk ben ik de vermoeidheid een beetje aan het negeren en nog 1 keer alles geven. En dan vanaf morgen kan ik genoeg rusten.
1: Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer met vanaf de namiddag of de avond kans op onweer. Vooraan zat onze verslaggever in Ceuta, het Spaanse grondgebied waar tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. Ze ziet dat de overblijvende migranten nu richting Marokko teruggedreven worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio 1. Culture Club Zomer.
6: Met Bent van Looyen.

0: Tantalus, Emma Hessels, live in Culture Club Zomer.
1: Culture Club Zomer.
0: Live vanuit het MAS hier op het eilandje in Antwerpen. Zeer hoog, een beetje griezelig misschien voor mensen met hoogtevrees. Maar een van de allerspannendste kunstplekken in Antwerpen is toch Extra City Kunsthal. Een broedplaats voor opwindende radicale en blijkt ook griezelige kunst. Beeldend kunstenaar Tom Volkaert en tattooartist Matthias Canteros dompelen ons op Museumnacht. Dat is dus vanavond onder in horror. Tom, Matthias, welkom.
2: Thank you.
0: Wat gaan jullie vanavond precies doen, Tom?
3: Wij hebben een selectie. We hebben een selectie gemaakt van analoge horror movies. Er is een genre, een filmgenre, dat vooral bestaat op YouTube. Mm-hmm. En dat kent eigenlijk zijn beginselen of zijn oorsprong. Begin jaren 2000 op een internetforum 4chan en Reddit. Daar waren mensen eigenlijk verhalen aan het schrijven. Maar dat gebeurde anoniem meestal. Mm-hmm. Hey, of allee, op zo'n internetforum.
0: Het dan hetzelfde idee als fanfiction of zo?
3: Zoiets, ja. Ik denk het wel. Ja. En het zijn natuurlijk fictieve verhalen die aanvoelen alsof ze echt zijn. Mm-hmm. Hey, de lost FBI-files of zo zijn gevonden.
0: Ja,
3: zijn gevonden. X-files
0: achter
3: en zo. En dat is wel heel spannend. En het interessante is dat... Het is een soort van samenwerking. Mm-hmm. Eén iemand begint iets te schrijven en dan is er een volgende gebruiker dat daarop inspringt, op inspeelt. En zo krijgt dat verhaal eigenlijk vorm. Dat genre specifiek, dus dat geschreven gedeelte, heet creepypasta.
0: Ja.
3: En dat komt eigenlijk van copy-paste. Hè, dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het verhaal wordt gekopieerd en geplakt.
0: Ja.
3: Copy-paste, copy creepypasta.
0: Ja.
3: Die dingen, ja, die gingen de ronde. En dan begonnen mensen daar foto's bij te zetten, et cetera. En mensen begonnen dat ook te verfilmen. Dus aanhalingstekens, want dat is allemaal heel, heel erg low budget. En die vertaalslag gebeurde dan naar YouTube. En dus daar zijn wij in geïnteresseerd, in die analoge horror.
0: Wanneer kwam je daar voor het eerst mee in aanraking?
3: Goh, dat is... Het ding is... Creepypasta en analoge horror is iets dat heel erg verwoven is met internetcultuur en filmcultuur.
2: Mm-hmm. Dat zijn YouTube.
3: Ja, voilà, exact. En dat zijn dingen die komen tegen. Ik zit 100 uur per week op Instagram, jammer genoeg. En dat zijn dingen dat je tegenkomt. En dan begin je zo dan hadden er de oorsprong van zo.
0: Yeah. Matthias, you were fascinated by this creepy

0: pasta as well. When did this first come up between the two of you? First, maybe I should ask, where did you two meet?
1: I think we meet for like friend in common. Mm-hmm. And I do think like, we just come out with like this kind of memorabilia talk about like the videos that inspire us when we grow up, and we just got the first modern at home, the mm-hmm. computers, and watching the first videos on YouTube, the first mystery videos.
0: Yeah.
1: You at the beginning think it's real, and after a couple of weeks you discover, no, it's fake. Mm-hmm.
0: Matthias en Tom hebben elkaar ontmoet in die gemeenschappelijke interesse voor die subcultuur en die, ja, voor veel mensen verborgen wereld. Matthias, you're a tattoo artist. Tom, jij maakt beelden. Mm-hmm. Does your work kind of have anything in common with the others?
2: Ik denk wel dat je dat op zekere manier kunt zeggen. Wij zijn allebei een beetje gebeten door het horrorgenre. Dat is iets dat er bij mij al heel lang in zit. Dat gaat over de esthetiek van mijn beelden. Maar sinds een paar jaar ben ik ook bijvoorbeeld heel erg aan het werken rond vanitassen en memento moris. Allee, hoe kijken wij vandaag de dag naar de dood en hoe gaan we ermee om en zo?
0: Je maakt eigenlijk beelden in keramiek, hè?
2: Onder andere, ja.
0: Onder andere.
2: Ik ben snel verveeld, exact. Ja. Ik zou het willen kunnen, maar... Dus ik maak veel keramiek, ik maak epoxy-dingen, kunststofdingen. En ik maak ook kleine juwelen, bijvoorbeeld. Daar ben ik ook heel erg mee bezig. Mm-hmm. Ik wil mijn eigen bezighouden, gewoon in het atelier. En ik vind dat saai. Also.
0: Jouw beelden hebben een heel bepaalde lading. Soms iets occults, iets shamanistisch ook, klopt dat?
2: Ja. Dat is wel grappig, want dat is eigenlijk iets dat ik er zelf nooit heb ingestoken. Ik wil mij al meer en meer, sinds ik nu toch met die dood bezig ben en zo, mij toch gaan verdiepen in andere culturen en andere religies en zo. Ik denk dat ik eigenlijk eens moet gaan kijken naar boeddhisme of zo. Maar dat shamanistische, dat is er een beetje ingeslopen, omdat mensen dan een tekst over mijn werk schrijven en daar dan iets in zien. Hè? Want die keramieken inderdaad lijken op een soort van totempalen vaak, hè? Omdat ik een kleine oven heb, mm-hmm. Moet je die dingen op elkaar zetten en lijmen en zo. En dat gaat dan nogal in de hoogte zo.
0: Yeah.
2: En mensen zien daar een soort van portalen in en science fiction. Ik heb al van alles gehoord.
0: En dat mag.
2: Het ding is, vroeger verzette ik mij er zo wat tegen, maar ik heb eigenlijk ook een beetje het gevoel dat je kunst maakt om aan de wereld te geven of zo op de een of andere manier. En jij doet ermee wat je wilt. Mm-hmm. Journalisten schrijven dat dan en dan krijgt dat zijn eigen leven of zo. En ik vind dat best wel prima of zo. Het ding is, het is ook maar wat dat is natuurlijk. Het is maar kunst. Allee, het is niet zo...
0: So. Matthias, you're a tattoo artist. How free are you in the designs you get to execute?
1: Well, 50-50. I like also to make the client happy, no? But luckily, my clients give me a lot of freedom, so it is pretty nice that it's like a really good shop. I love to do it.
0: Ja, een tattoo artist mag soms zelf dingen verzinnen, maar de helft van de tijd moet je gewoon iets tekenen, een soort eenhoorn of zo die de klant wil. Mm. Dat is gewoon soms zo. Ja. Vanavond in Extra City, dus die analoge horror. Ja. Hoe zijn jullie daar terechtgekomen bij de kunsthal?
2: Ik heb volgend jaar, in het voorjaar van 2027, heb ik daar een solo tentoonstelling. En Anthony Hudek, de curator-directeur van Extra City, was bij mij.
0: Extra City in de buurt van het Centraal Station in de Provinciestraat.
2: Ja, achter de Zoo, gelegen in de Provinciestraat. Dat is de oude Sint-Dominicus-kerk. Mooi gebouw, moeilijk gebouw, interessant gebouw. Dat is een beetje waar de Extra City altijd zich op de hals haalt, blijkbaar. Want de vorige locatie was ook wel pittig. Maar dat maakt het wel interessant en dat zorgt voor heel mooie presentaties. Anthony was bij mij op atelier en ik ben een tour aan het geven. En terloops zeg ik, ik ben met een vriend, Matthias, een analoge horror movie aan het maken. We zijn er eigenlijk ook een aan het maken, maar dat is een beetje low-key nog. En een
0: nog niet af?
2: Zeker nog niet af. Een beetje tussen de soep en de patatten.
0: Okay.
2: Eigenlijk tijdens onze job. Allee, of wij hebben ook onze jobs nog en zo. Mm-hmm. En ons eigen werk. Dus we proberen af en toe de baan op te gaan om in een bos iets te filmen of ergens dat we iets leuks zien. Of zo. Dat is gewoon een bromance tripje. Zo. Ja. Ja, gezellig.
0: Maar vanavond laten jullie dus jullie keuze uit dat hele gamma dat op YouTube leeft zien aan mensen die zich daar eens in willen onderdompelen.
2: Exact, ja, we hebben een uiteenzetting willen maken van een aantal van die horrormovies. Het is heel breed, hè. Ik heb het opgezocht en het zou meer dan 1000 van die films zijn dat online staan. Ze zijn heel kort ook altijd. Maar wij hebben iets toegankelijk proberen.
0: Oké. Er zit bijvoorbeeld... Een introductie.
2: Exact, ja. Ja. De ene is al wat raarder dan de andere. Maar er zit bijvoorbeeld ook The Backrooms zit daarin. Dat is eigenlijk min of meer de bekendste analoge horror. En daar is nu ook een Hollywood verfilming van gemaakt. En die is nu te zien in de Kinepolis en zo.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is ene die daar eigenlijk vrij toegankelijk is. Okay. En dan gaan we proberen de mensen mee te nemen in het rare genre dat het is. Want het is wel gewoon heel... Ja. Weird.
0: Wie op avontuur wil, moet vanavond dus naar Extra City Kunsthal. Tom, vandaag gaat van jou nog een tentoonstelling openen.
2: Ja, dat is bij Annie Gentils Galerie, ook in Antwerpen, in de Peter Benoiststraat. En dat is een tentoonstelling gecureerd door een goede vriend van mij, Tom Sanders. Dat loopt simultaan met de Pride.
0: Ja.
2: Hoewel dat ik niet weet of dat vandaag nu is, maar dat komt eraan in ieder geval. En dat is een tentoonstelling met queer artists en allies. Ja.
0: Vandaag een soort van dubbele Tom Volkaert Wopper, zou ik zeggen.
2: Ja.
0: Matthias, you're showing paintings in Antwerp as well.
1: Yes, 20th of October, together with René Tas, we are going to show our latest works in Forbidden City.
0: Fantastisch. Twee makers, twee avonturiers... Twee horrorliefhebbers. Ga ze vanavond vervoegen in Extra City Kunsthal. Vanaf 7:00 brandt het los, hè?
2: Exact.
0: Heel goed. Tom Volkaert, Matthias Canteros. Dank u wel. Thank you very much.
2: Thank you.

0: Preachers, Manic Street Preachers and the love of Richard Nixon.
1: Culture Club Zomer.
0: 20 jaar Museumnacht, dat vieren we vandaag en vooral vannacht. Midden in al het feestgedruis kunnen een paar bezoekers een golden ticket winnen voor een bezoek aan het huis van kunstenaar Panamarenko. Je kent hem zeker van zijn wandelende kippen, UFO's, duikboten, vliegende rugzakken. Maar heel af en toe opent dat Panamarenko-huis zijn deuren en laat het bezoekers binnen in het universum van die excentrieke, speelse, bijzondere kunstenaar. In de jaren 70 verhuisde Panamarenko naar het huis in de Zeehoek. Hij heeft er nog lang met zijn moeder gewoond, voor hij ging samenwonen met zijn vrouw Evelien Horens. Evelien neemt onze Lize de Breuker mee in een huis vol herinneringen.
2: Ik ben hier de eerste keer binnengekomen, de dag voordat we naar Zwitserland vertrokken, op zoek naar de paspoort van Bobby. En ja, dat was mijn eerste kennismaking met de Bikorstraat.
3: Evelien neemt me mee naar boven.
2: Als je hier in het huis binnenkomt, en nu zitten we op het eerste verdiep, en dan kijk ik naar zijn lessenaartje, waar dat er dan allerlei spulletjes liggen en hangen. Zijn boekje ligt, waar dat hij in tekende en in kriebelde, ideetjes in opschreef. Overal voel je, eigenlijk kan hij hier zo direct terug beginnen knutselen. Panamarenko zat hier meestal alleen en hij had er een hekel aan dat er snuisteraars kwamen of curieuze neuzen of ambetanteriken die hem kwamen storen in zijn wegdromen naar andere universums. Als ik Panamarenko leren kennen heb, dan liet hij mij in het begin hier niet binnen. Wij spraken af en ik kwam hem dan ophalen hier op Bikorstraat nummer 2 met mijn autootje. En dan als ik tuutte of aanbelde, dan kwam hij snel naar buiten. En dan deed hij de deur terug met de 5 keer op slot. En dan vertrokken we. En ik stelde mij daar niet zoveel vragen bij, maar ik vond het wel een beetje grappig, een beetje bizar. En op het moment dat we dan besloten om te samen op reis te gaan, dan had hij hier nog zijn paspoort voor zijn hond liggen, Bobby. En dan mocht ik plotseling wel mee. En dan deed hij de deur open en dan lag er een gigantische berg van wel een meter en half hoog, vol met papieren, enveloppen, boekjes, brieven, reclame. En dan nam hij de volgende briefjes uit de brievenbus en dan zei hij kwash, kwash, kwash. En alles vloog op de hoop. En ik wist niet wat ik zag. En toen snapte ik zo van, ah, dat is misschien de reden waarom dat ik nog niet binnen mocht.
3: We zitten op de zebrakleurige zetel in de living. Door een gat in de vloer kan je het atelier zien. Een van de werken die hij daar maakte was zijn duikboot.
4: Daar kun je 14 dagen een stuk met een diesel, dag en nacht, met veren tegen 8 kilometer per uur. Maar wel, er is iets tussen gekomen. Er komt geen bemanning.
2: Panamarenko heeft hier maanden zitten kloppen en lawaai maken in zijn atelier. En zijn mama, zij zat hierboven, hier in deze zetel, meestal een beetje te slapen of een beetje naar televisie te kijken. En dan kwam die soms beneden en dan zei ze, Henri, Henri, wat zei jij nu aan het maken? Dan zei Panna, een duikboot. Dan zei ze, kun jij nu nooit eens iets schoon maken? En dan zei hij, maar dat is schoon. En dan bekeek ze zo hem van, allee, wat zegde jij nu? Ja, ja, zegt ze. Omdat ze, de mensen, die vinden dat schoon, omdat ze niet anders durven. En Panamarenko die vond dat dan zo grappig dat ze dat zei. En dan schoten ze alle twee in de lach. Maar dus dat is een van de onwaarschijnlijk mooie grote stukken die hij gemaakt heeft, dat hij denkt, hoe kon het hier in godsnaam binnen?
3: Het hele huis is gevuld met kleine voorwerpen. Foto's, oude speelgoedjes, magneten, videocassettes, zelfs oude sigarettenpeuken dwalen nog over de vloer. Het behangpapier is geprint door Panamarenko zelf. De hoekjes zijn lichtjes afgeknabbeld door de papegaaien die er samen met hem gewoond hebben. En in de hoek van de kamer staat er een emmer.
2: Vol muntjes. Er liggen ook nog veel muntjes op tafel. Maar dus vol muntjes en stukken. En Panamarenko die ging vroeger naar het restaurant of naar de speelgoedwinkel. En alles van klein geld, kluttergeld, dat hij terugkreeg, dat stak hij in zijn zakken. En als hij dan hier toe kwam aan de voordeur, meestal kwamen er wel wat kinderen rond hem lopen. Panamarenko, Panamarenko. Trokken ze aan zijn mouw en dan kregen ze een beetje kluttergeld. En dan de rest dat er nog in zijn zakken zat, dat gooide hij dan in de emmer of op zijn bureau. En zo is die emmer met tijd wel vol geraakt. Voor mij is het altijd inspirerend om weer nog even rond te kijken.
0: Het Panamarenko-huis in Antwerpen, ook vanavond, gooit het zijn deuren open op de museumnacht.

0: Ja, de Tour de France is natuurlijk ook een dingetje. Zou het met alle museumnachten en theaters aan zee vergeten? Dit was de ode daaraan door Kraftwerk.
1: Culture Club Zomer.
0: Als er één boek is dat deze zomer over de tongen gaat in literatuurland, dan is het Corpus Britney wel, de debuutroman van dichter Dominique de Groen. Het is een heerlijk onontwarbaar kluwen van referenties, tijdsgewrichten, een wilde rit die ons meesleept langs bestaande orde, maar ook langs de virtuele jungle van het internet. Corpus Britney is een trip. Toch, Dominique de Groen, welkom in Culture Club.
2: Dankjewel.
0: Dat is een beetje zo, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Het schrijven was ook een beetje...
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, ja. Je dropt de lezer op de meest onverwachte plekken. Een van de belangrijke plaatsen in het boek is Glasgow. Een stad die ik, afgaand op je boek, vond dat jij kent als je binnenzak.
2: Ja, ik heb er zelf 4 jaar gewoond eigenlijk.
0: Ik
2: heb er 4 jaar gestudeerd. En ik denk nog heel vaak aan die stad. Ik vind dat een heel bijzondere plek.
0: Waarom?
2: Wel, het is een stad gevoeld daar wel nog heel sterk zo het industriële verleden. Dus sommige kanten van die stad hebben ook nog echt wel zoiets heel groezelig en zo wat grimmig. Maar er hangt zo'n super bruisende energie. Like, mensen zijn er echt zo, ook bijvoorbeeld in het nachtleven daar, mensen zijn er echt wel klaar voor. Ze hebben ook wel graag plezier, ze zijn super hartelijk.
0: Het is misschien ook een soort vluchten van de kou, van de nattigheid, van die grauwe realiteit.
2: Ja, misschien wel. Dat zou echt wel kunnen, ja. ja, en dus ik wist wel dat ik graag over die stad wou schrijven. Dat wist ik al heel lang. Mm-hmm. Dus,
0: ja, want in Glasgow woont ook Melanie Melkzuur. Wie is zij?
2: Zij is een paranormaal begaafde detectieve.
0: Ja.
2: En zij gaat, zo begint het boek eigenlijk, zij gaat op zoek naar Bella Goth. En dat is een vermiste actrice die meespeelt in B-horrorfilms en die als 2 druppels water lijkt op Britney Spears.
0: Ja, daar hebben we ze al. De Britney uit de titel, het ultieme millennial-icoon, Britney Spears. Jij omschrijft haar als iemand die zichzelf deelt met de hele wereld, wijd open en zonder harnas.
2: Ja, wel, en ik denk dat het punt is natuurlijk ook voor een stuk dat ook nooit per se haar eigen keuze is geweest. Of zij werd eigenlijk opgevoerd als een soort ultiem product om te consumeren. En wat denk ik heel interessant is aan haar, is dat zij in het begin was zij het symbool voor de ultieme onschuld. Het ultieme onschuldige meisje. Die niet te veel eigen persoonlijkheid mocht hebben, zodanig dat iedereen daar
0: iets op kon projecteren.
2: Ja, iedereen kon daar zijn eigen verlangens of zijn eigen verwachtingen van vrouwelijkheid op projecteren. Tot het moment dat zij daar dan tegen is gaan rebelleren.
0: Ja, maar ook dat rebelleren gebeurde op een heel emotioneel open manier. Ik bedoel, zij misschien nog wel meer dan daarvoor.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Dat was eigenlijk zo bijvoorbeeld het iconische moment van zo het kaalscheren van haar hoofd. Dat is eigenlijk ook een soort... Ja, ik vind dat echt een performance-kunstwerk ook op een manier. Het is echt een soort aan flarde scheuren van dat perfecte beeld dat van haar bestond.
0: Mm-hmm. Dat was natuurlijk het einde van het Britney... Of het begin van het einde van het Britney-verhaal. He, ze trouwde met Kevin Federline. Het einde van Britney als een soort onbevlekt idool. Ondertussen... Ja, werd zij onder curatele geplaatst, ligt ze in rechtszaken met haar vader. Ze is helemaal komen af te brokkelen. Hè?
2: Ja, en tegelijkertijd is dat ook wel het begin van een nieuw soort verhaal over haar.
0: Precies, en dat is misschien wat jou ook misschien gefascineerd heeft.
2: Ja, zeker. Ja, dat is wat me echt aan haar zo aantrekt. Dat zij enerzijds echt een soort slachtoffer is van dat... Van die kapitalistische beeldcultuur, hoe dat mensen totaal kan verteren en weer uitspuwen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En tegelijkertijd is zij ook meer dan een slachtoffer. En is zij ook wel iemand geweest die echt geprobeerd heeft om daar een eigen verhaal in te gaan schrijven.
0: Ja.
2: En die daar dan weer echt voor afgestraft is geweest. En...
0: Mm-hmm. Je noemt haar de final girl, dat vond ik interessant. Leg dat eens uit.
2: The Final Girl is eigenlijk een concept uit horrorfilms. En The Final Girl is eigenlijk heel vaak... Ja, in zo van die slasher-movies is er vaak een soort vaste volgorde waarin personages sterven. En The Final Girl is dan vaak zo het heel onschuldige... Vaak is ze ook echt een maagd. Het onschuldige meisje die dan als laatste overleeft en die dan soms ook effectief de horrorfilm overleeft. Mm-hmm.
0: Melanie, jouw mystieke detective, trekt op onderzoek in Los Angeles. Jij omschrijft die stad als het centrum van het universum, van alle tijden, waar alles samenkomt, een soort van oerplek. Is dat waar?
2: Ja, dat is natuurlijk wat er in het boek... Ja, ik weet niet of ik het echt zelf zo zie, maar ik vind het wel... Wel, het is wel een plek die mij enorm fascineert. Omdat ik denk... Wel, op dit moment kijken we allemaal, denk ik, veel kritischer naar Amerika dan zelfs maar enkele jaren geleden.
0: Maar we zijn er wel doorgemaakt.
2: Maar we zijn er wel nog steeds. Ja, we kunnen niet doen alsof we daar niet allemaal door beïnvloed zijn. We kijken Amerikaanse films, we luisteren naar Amerikaanse muziek. We zijn echt wel gevormd door die beeldcultuur die uit Los Angeles komt. Ja. Die uit Hollywood komt. En dus voor mij voelt dat wel echt als een plek waar... heel veel van onze culturele dromen, onze culturele beelden die wij allemaal delen, die daar eigenlijk gegenereerd zijn op een manier.
0: Ja, je staat met twee benen in twee werelden. Hè? Of met een been in telkens een andere wereld. Je hebt inderdaad dat L.A., je hebt dat Glasgow. Maar dan heb je ook die enorme woestenij van een cyberspace. Hè? En dat is wel interessant, omdat jij de lezer daar echt in weet mee te nemen. Spendeer je daar veel tijd? Ben je daar veel?
2: Ja, eigenlijk wel. Nu eigenlijk wel minder. Ik ben ook van alle sociale media afgegaan. Omdat ik vind dat het internet heel erg veranderd is. Op een manier die ik niet zo positief vind. Maar ik heb zeker ik heb heel veel tijd verspild op het internet. En misschien is dit ook mijn manier om al die verspilde uren toch nog op een bepaalde manier nuttig te maken. Ik denk ook dat ik echt zo de logica van hoe het internet werkt. Hè. Je kunt van link naar link klikken. Je kunt scrollen van het ene filmpje. Op het ene moment zeg je aan het kijken naar een recept van een maaltijd. Op het volgende zijn het oorlogsbeelden. Op het volgende zijn het schattige kattenfilmpjes. Dus je tuimelt de hele tijd van de ene wereld in de andere.
0: Wat doet dat met een mens?
2: Ja, ik denk wel dat dat echt iets doet met hoe ons brein functioneert. En daarom denk ik dus dat er ook... Ja, ten eerste hebben we natuurlijk die versprokkelde aandachtspannen die we denk ik allemaal wel hebben. En ik denk ook dat we minder en minder het gevoel hebben dat er een soort coherent verhaal te vertellen valt over de wereld. Want als de beelden die je binnenkrijgt, als die allemaal zo gefragmenteerd zijn, als dat echt van de hak op de tak springt, hoe kun je dan daar eigenlijk nog een lijn in gaan trekken en gaan zeggen van dit is hoe de wereld in elkaar zit? En dat heb ik met het boek dus ook... die structuur eigenlijk echt proberen te... getuimeld ook de hele tijd via allerlei soorten portalen... van de ene realiteit in de andere. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een soort van naar analogie met die ervaring.
0: En net zoals op het internet is er niemand om je handje vast te houden.
2: Nee, inderdaad. Je moet het gewoon zelf uitzoeken.
0: Ja. Ik vond het wel enorm stoer om dat lineaire idee van een roman naast je neer te leggen... voor die narratieve structuur te kiezen. En dan zeker nog voor een debuut.
2: Ja, ik denk ook niet dat ik het op een andere manier had kunnen doen. Want ik denk de boeken die ik zelf graag lees zijn ook zo. Zijn ook boeken die vaak helemaal niet lineair zijn opgebouwd.
0: Zoals welke boeken?
2: Mijn favoriete schrijver is Thomas Pynchon. Ja. De Amerikaanse postmoderne schrijver. En zijn boeken zitten ook echt wel zo in elkaar. Je weet ook niet altijd bijvoorbeeld of je nu in een fantasie of in een droom of in de realiteit zit. En dat vind ik heel interessant als je de hele tijd in een boek moet zoeken van wacht, waar ben ik nu? Je moet de hele tijd houvast zoeken of zo.
0: Ja, het boek leest echt een beetje als een soort DMT-trip waaruit geen ontsnapping mogelijk is. En ook de bladspiegel is heel erg volgepropt. Je kunt nergens naartoe als lezer. Was dat ook bewust?
2: Dat weet ik eigenlijk niet of dat de vormgever dat heel bewust... Ja, misschien omdat het
0: Want vaak anders... heb je zo ademruimte, een paragraaf.
2: Ja, nee, dat is
0: weet,
2: waar, ja.
0: Hier is het gewoon, je duikt erin en je komt er op een of andere manier wel weer ergens uit.
2: Nee, inderdaad. Wel, ik denk dat anders natuurlijk, had het nog zoveel meer papier gekost om dat boek te maken.
0: Ook waar, ook waar.
2: Om het, het zijn gewoon zoveel woorden. Maar ik wilde het ook wel echt als een soort trip... Dus er zijn ook heel weinig hoofdstukken bijvoorbeeld. Dus je moet eigenlijk inderdaad je wel zo wat overgeven aan die flow. En soms ook gewoon verdrinken. En soms ook gewoon even niet weten waar je bent. Verdwalen en in de war zijn En ik vind dat dat ook mag. Ik vind dat zelf heel leuk om in kunst gewoon de weg kwijt te kunnen zijn.
0: Dat is waar, maar jij bent wel iemand die in al die territoria precies de weg kent. Want achterin het boek staat een lijst van teksten die je gelezen hebt, websites die je bezocht hebt. Een soort wetenschappelijke verantwoording van wat Corpus Britney is. Er is blijkbaar een enorm onderzoek vooraf gegaan aan dat kluwen, hè?
2: Ja, klopt. Ik heb heel veel gelezen, op voorhand en ook nog tijdens het schrijven. Omdat ik... Wel, er zijn dus verschillende stukken die zich afspelen in historische tijdvakken. Ten tijde van de heksenverbrandingen bijvoorbeeld. En ook ten tijde van de kolonisatie van het gebied rond L.A. En ik wist tegelijkertijd ook dat er heel veel heel absurde en fantastische dingen in het boek gingen gebeuren. En ik dacht dat die absurde elementen nog beter tot hun recht zouden komen als de historische elementen dan wel echt gewoon kloppen. Mm-hmm. Dus dat wilde ik eigenlijk echt zo secuur mogelijk proberen te beschrijven, om dan voor de rest mijn verbeelding helemaal los te kunnen laten.
0: Ja, het is een bijzonder boek. Consumptie, lees ik, is een demonische bezetenheid. Is er een weg naar de uitgang dan?
2: Wel, dat is denk ik ook wat ik in het boek heb proberen te doen, om niet enkel te schrijven over alles wat er fout gaat of alles wat we... Ja, want dat weten we allemaal, denk ik, intussen maar al te goed. Ik wou ook wel een hoopvol boek schrijven op een manier. En voor mij is het echt wel een boek over alle manieren waarop gewone mensen nu en in het verleden altijd toch hebben geprobeerd om paden en om kleine tunneltjes te vinden rond die oppressieve structuren heen, en om toch gewoon hun leven te kunnen leiden en op die manier langzaamaan die structuren die ons misschien onderdrukken toch te kunnen ondergraven. Mm-hmm. En ik denk dat dat...
0: Is dat wat ons mensen maakt?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mensen altijd gaan zoeken naar een weg om te kunnen leven en om verbinding te kunnen zoeken met anderen en om schoonheid ook te vinden. Zelfs in de duisternis ook humor te vinden. Humor is daar ook iets heel belangrijk in, vind ik. Dus ik denk wel dat dat... en dat zijn ook dingen die tot solidariteit leiden, waarin mensen elkaar dan weer kunnen vinden en misschien samen iets kunnen gaan aanpakken of iets gaan veranderen.
0: Mm-hmm. Ja. Laten we eerst met z'n allen nog eens in Corpus Britney duiken en daar zelf een weggetje naar de uitgang lezen. Zoiets. Dominique de Groen, Corpus Britney ligt op dit eigenste ogenblik in de boekenwinkel. Dank je wel.
2: Ja, klopt.

0: Britney Spears en Oops, I Did It Again.
1: Culture Club Zomer.
0: Er is niet enkel die museumnacht die vanavond in Antwerpen losbarst, maar hier in de stad loopt ook deze zomer de Zomer van Antwerpen. Theater, circus, muziek. Een van de voorstellingen die je kan gaan bekijken is een familiespektakel van de zussen De Kok. Ze spelen er onder de naam Compagnie Schwestern, de voorstelling Schwestern. En de vier zussen zitten hier bij mij in het mas. Heel goedemiddag. Luna, Winter, Toulouse en Jules.
2: Hallo.
0: Hallo. Vier zussen samen in het interview. Vier zussen op een podium. Hoe begon dat idee?
2: Ik ga naar Toulouse kijken daarvoor.
3: Okay. Dus ik zit op het Ritz in Brussel. Of ja, zat, want ik ben net afgestudeerd. En daar is eigenlijk je hebt daar zo'n opdracht elk jaar dat je een solo mag maken. Mm. En het idee daarvan is dat je daar niet wordt op beoordeeld. En dat je echt mag doen wat je wilt. En dat moet dan zo 10 minuutjes, 20 minuutjes zijn. En vorig jaar hebben we dat dan met vier gedaan, omdat we daar wel eens zin in hadden.
2: Ze wou niet alleen. Ze wou niks alleen maken.
3: Ja, ik was een beetje lui.
0: Hoe makkelijk waren ze te overtuigen?
3: Maar eigenlijk kwam het idee niet van
2: ja,
3: mij.
2: Ik was een beetje
3: Winter die aandrong om het samen.
2: Omdat ik zoiets heb van, we zitten allemaal op, of zaten allemaal op een theaterschool. Mm-hmm. We doen allemaal net iets anders. En ik dacht van, daar moeten we iets mee. Dus ik heb een beetje lichtjes subtiel gepusht.
0: Mm-hmm.
2: Daarvoor.
0: Mm-hmm. Was dat iets wat jullie altijd hadden, die zin om samen te werken? Of zijn jullie heel bewust op andere plekken gaan studeren om een soort eigen weg te bewandelen?
4: Vroeger, toen wij klein waren, dan deden wij wel zo, dat is wat belachelijk om te zeggen, maar dan maakten wij wel zo toneeltjes voor onze babysit of zo.
0: Wie doet het niet?
4: En dan verplichten wij die om te kijken. Maar Winter en ik, wij maken wel al langer muziek samen. En dan treden wij zo wel op kleine plekjes.
2: En dan waren zij heel jaloers, de andere twee.
0: Oh ja.
4: Ze mochten gewoon niet meedoen.
0: Zelfs geen tamboerijn of triangle.
4: Ik heb zangles gevolgd en ik mocht niet meezingen.
0: Hoe komt dat? Misschien moeten we dat toch even uitspreken.
4: Nog niet.
0: Oké. Jullie komen uit een theatergezin. Zou je zeggen dat jullie genetisch voorbestemd zijn om dit te doen?
2: Ja, ik denk dat je per ongeluk sowieso, onze ouders spelen zelf theater, maken theater, houden van theater. Mm-hmm. Dus we zijn altijd meegenomen. Ik denk wel dat er iets mee te maken heeft. Hoewel ze wel zeiden, toen Luna, de oudste, wilde gaan naar een toneelschool wilde, zeiden ze wel allebei, ga maar eerst naar de universiteit.
4: Ja, ik heb eerst taal en letterkunde gedaan, Frans en Spaans. Maar dan zag ik dat al de rest, dat al mijn zussen naar een toneelschool gingen.
0: Ja, die jongeren mogen altijd meer.
2: Ja. En of wij zijn gewoon rebelser.
4: En dan was ik toch echt wel heel jaloers, dus dan ben ik het eigenlijk ook gaan doen. Want we vroegen ons onlangs zelf nog af, wat als onze ouders bakkers waren geweest?
0: Ja.
2: We hebben daar zouden wij dan ook bakkers zijn?
0: Het zou maar eens kunnen.
2: Ja, dat zou zomaar eens kunnen,
0: ja. Ja. Jullie zijn natuurlijk zussen, maar ook allemaal jullie eigen mensen. Heeft ieder van jullie een soort van eigen superkracht of een eigen specificatie?
2: Ja.
0: Oké.
2: En ik denk dat we
0: misschien
2: ook
0: moeten we het rijtje even aflopen. Jullie mogen zeggen wat jullie superpower is.
3: Maar ik ben echt een beetje de saaiste.
0: Heel goed, dat is ook een superkracht.
3: mijn superkracht, ik weet het niet goed.
2: Toulouse is heel grappig op zich.
4: Schrijver.
2: Kan wel wat schrijven.
4: Kan wel. Schrijft heel mooi.
2: Goed schrijven.
4: Dank je. Ik probeer er wat dans in te brengen, omdat ik ook een achtergrond heb in de dans. En op die manier.
2: Heel fysieke speler.
4: Mm-hmm. Ja, en ja, ik ben kleinkunst aan het studeren, dus ik probeer het zo een beetje muzikaler te maken allemaal.
0: Hey, fantastisch. Gelden er op het podium andere regels dan in de huiskamer? Vinden jullie het moeilijk om die grens over te gaan?
4: Dat is heel moeilijk.
2: Ja, dat is het moeilijkste. Vooral omdat de voorstelling gaat over het feit dat wij zussen zijn ook. Dus je neemt dat helemaal mee op de vloer. En dat heeft al voor conflicten gezorgd. Dat we echt superharde ruzie hadden, effectief. En dat er mensen in de zaal zaten en die zeiden, ja, dat werkt. Maar wij waren woedend.
0: Tijdens de voorstelling maakte
4: Tijdens een doorloop
0: zaten
4: er wat coaches in de zaal. En dan waren we echt fysiek aan het vechten.
3: We waren ongeluk echt aan het vechten.
4: En dan waren de coaches echt heel blij met wat we hadden getoond.
2: En die maar klappen en klappen. Maar wij waren eigenlijk gewoon super hard ruzie aan het maken.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Dus we proberen wel het onderscheid van, oké, nu gaan we op de vloer, dus nu mag
2: hier begint de fictie of zo.
0: Ja.
2: Dat moeten we wel echt zeggen.
0: Ja. Spelen is, als je het goed doet, ook bittere ernst. Hè? Komen er in het spel dan harde waarheden naar boven?
4: Ja,
1: Toch?
2: Ja.
1: Ja, want we hebben ons stuk gaat eigenlijk over uit huis gaan en vertrekken.
0: Is dat een proces waar jullie nu in zitten?
2: Ja.
1: Ja. Ja. En dat heeft heel veel gesprekken voor ons geopend over waarom wij nog allemaal thuis wonen. Ja.
4: Want we wonen nog allemaal thuis,
0: ja.
4: Inderdaad.
0: Oh ja?
4: Ja, allemaal.
2: Ja, maar ook onze ouders zijn ook gescheiden en dat was best een moeilijk thema. En dankzij de voorstelling hebben we wel echt gesprekken gevoerd die we anders, denk ik, nooit zouden voeren.
4: Ja, klopt.
0: Mm-hmm. Autobiografisch werk maken kan ook behoorlijk eng zijn, kwetsbaar. Hoe makkelijk is dat voor jullie?
4: Ik denk niet dat we het altijd eens zijn geweest over waarover moeten we het hebben en waarover moeten we het juist niet hebben in de voorstelling. Maar dan uiteindelijk, nu staan we wel allemaal achter wat we hebben gemaakt. Maar dat zijn wel diepe gesprekken geweest natuurlijk.
1: Ja, het is gewoon heel moeilijk, want je wilt geen ego-documentaire maken. Je wilt niet iets komen vertellen waar alleen wij nood aan hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was wel een heel grote struggle om het universeel te houden.
2: Ja.
0: Was het samen iets maken belangrijk ook voor jullie naast het podium, als mens, als zus?
2: Ik denk dat ik ben persoonlijk wel echt gegroeid als persoon, denk ik.
4: Ik ook.
2: Of ik ben wel echt veranderd. En daar ben ik wel heel blij mee, eigenlijk.
4: We zijn dichter naar elkaar toegegroeid ook wel.
2: Ja, maar we mogen ook ons broertje wel niet vergeten.
0: Nee, want die mocht niet meedoen.
2: Ja.
1: Die mag meedoen.
5: Mag zeker meedoen,
1: maar hij wil niet.
0: Hij wil niet. Waarom niet? Hij maakt geen theater?
2: Nog niet. Ik weet niet of hij het ooit wilt. Maar
4: ja, hij is meer zo wetenschappelijk.
2: Maar dus dat is wel erg, want we waren dan op familievakantie en dan ging het er vaak over en dan zit hij er zo wat bij.
4: Maar eigenlijk doet hij er toch een klein beetje in mee.
2: Ja, en ook voor zijn examens, voor zijn Engels examen, heeft hij een boek geschreven, zogezegd, over ons gezin.
0: Okay.
2: En voor zijn examen Nederlands.
4: Een recensie over onze voorstelling, ja.
0: Oké, dan doet hij toch een klein beetje mee.
2: Klein beetje.
0: Ja. Ik zag dat er al veel van die voorstellingen op de Zomer van Antwerpen uitverkocht zijn. Maar in het najaar gaan jullie ook nog op tournee met dit stuk, hè?
4: Ja, klopt.
0: Dat is dan onder de naam Compagnie Schwestern. En de voorstelling heet Schwestern.
4: Ja.
0: Dank jullie wel. Luna, Winter Toulouse en Jules de Kok.
2: Jij bedankt.
4: Jij bedankt.

0: was hem, onze Culture Club zomer van op Museumnacht. Dat barst vanavond los in Antwerpen. Wij zaten in het mas. Morgen horen we elkaar weer terug van op Theater aan Zee. Want daar is een beer op het strand en daar moet ik bij zijn.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Tattoos.
2: En hop.
1: Digitale verandering.
2: Hoppa.
1: De synthesizer.
2: Hoppakee.
1: Plastische chirurgie.
2: Hop.
1: Belgische wijnen.
2: Hoppa.
1: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
1: En elke weekdag van 12 tot 1.
2: Yes.
1: Op Radio 1. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Ceuta worden de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven. De maand juli was volgens het KMI veel warmer dan normaal. En de vrouwen beginnen vanmiddag aan hun ronde van Frankrijk. Het aantal mensen dat omgekomen is bij de grens tussen Marokko en het Spaanse grondgebied Ceuta is opgelopen tot 67. De meeste zijn de voorbije dagen verdronken of vertrappeld toen ze via de zee of het grenshek binnen probeerden te raken. In Ceuta zijn ze op Europees grondgebied en hopen ze op het vasteland te raken. Maar de meeste stellen vast dat dat niet zomaar lukt en zijn al teruggekeerd. Mieke Strings, jij staat aan die grens tussen Ceuta en Marokko. Is daar nog altijd erg druk?
6: Ja, en hier bij die grens komen voortdurend groepjes Marokkaanse migranten aan. Vanochtend zagen we plots het leger beginnen met die jongens, maar ook meisjes en zelfs kinderen, bijeen te drijven richting grens. Want hier zijn nog altijd honderden, vooral Marokkaanse migranten, die hopen op een beter leven. Maar ik heb ook gesproken met Soedanese oorlogsvluchtelingen die de grens overgezwommen zijn. En om dat overzwemmen tegen te houden voortaan, is er nu in zee ook een barrière gespannen. Veel migranten klinken echt wanhopig dat ze nu terug moeten naar een land waar ze geen toekomst zien. Maar de inwoners reageren opgelucht als er plots tienduizenden vreemdelingen naar een stadje van 84.000 inwoners komen, zeggen ze. Ja, dan is dat toch behoorlijk beangstigend.
5: Dankjewel, Mieke. En intussen vragen 22 EU-landen een spoedbijeenkomst van de Europese minister van Binnenlandse Zaken over de migratiecrisis. Het begint behoorlijk druk te worden op de Europese wegen. Het is een weekend met veel vertrekkende en terugkerende vakantiegangers. In Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland worden lange files verwacht. De drukste punten op dit moment zijn de ring rond Parijs, Lyon in Zuid-Frankrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland. Dat zegt Gert Verhoeven van mobiliteitsorganisatie VAB.
7: Hoe meer dat we naar het zuiden gaan, hoe drukker dat het wordt. Wat maakt dat mensen vroeger zijn vertrokken, dus ze hebben de adviezen opgevolgd om niet vandaag te rijden of minder vandaag te rijden. Maar we hebben ook al in de alarmcentrale bij VAB gezien dat er vannacht heel veel oproepen zijn binnengekomen van mensen die wellicht gisteravond zijn vertrokken, 's nachts zijn gaan rijden. En daar zijn ook een aantal ongevalletjes van gekomen.
5: Wie dit weekend nog vertrekt, doe dat dus beter niet meer vanavond of vannacht, maar morgen vroeg. De voorbije maand juli was de op één na droogste ooit. Er viel in Ukkel maar 11,1 mm regen. En er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Met 308 uur staat de maand juli op de derde plaats. En het was ook veel warmer dan normaal. Meer uitleg door weerman Bram Verbrugge.
8: De voorbije maand juli brak geen...

in record, maar toch was het een opvallende maand. Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur.

0: reden.
1: Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, is de voorbije weken enkele honderden miljarden van zijn vermogen kwijtgespeeld. Dat komt omdat het aandeel SpaceX stevig gedaald is. Kort na de beursgang van SpaceX in juni piekte het aandeel op ruim $200, maar nu is het teruggevallen tot $108. In die tijd is het vermogen van Musk gedaald van ruim 1300 naar bijna $700 miljard. Hij blijft wel de rijkste mens ter wereld. In het wielrennen wordt straks in het Zwitserse Lausanne de start gegeven van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Jonas Maas, wat mogen we verwachten?
2: Wel, het is toch een tour die opnieuw wat zwaarder lijkt dan de voorbije edities. Met dus twee etappes in Zwitserland, een tijdrit op dinsdag, de koninginnetappe naar de Mont Ventoux op vrijdag en dan nog een heel lastige slotetappe in Nice volgende week zondag. Voor de topfavorieten moeten we twee namen noemen. De Française Ferrand Prévot, die vorig jaar verrassend won, en de Nederlandse Vollering, die met haar ploeg het hele voorjaar heeft gedomineerd en zelf ook al de Giro won. 9 Belgen staan aan de start. Dat is een record, met als grootste naam nog altijd Lotte Kopecky. En zij heeft in tegenstelling tot vorig jaar geen klassementsambities deze keer en wil vooral zonder druk kunnen koersen. En dat kan vandaag al in een etappe met een finish op haar maat in het centrum van Lausanne.
1: Dankjewel, Jonas. De Europese voetbalbond UEFA heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino verloren na zijn omstreden plan om aandelen van de wereldkampioenschappen voetbal te verkopen aan private investeerders. De UEFA is blij dat het voorstel afgeblazen is, maar omschrijft het omstreden plan als een smerige, ondoorzichtige achterkamertjesdeal. En ook de Nederlandse bond reageert scherp. Volgens de Nederlanders heeft dit geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap van Infantino. De Belgische bond nam in een statement enkel kennis van het afvoeren van de plannen van de FIFA-baas. Vanmiddag zon en af en toe wolken. Op de meeste plaatsen wordt het rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee, rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog wat warmer, met vanaf dinsdag en in de namiddag ook of avond kans op onweer. Vooraan zat onze verslaggever, die is in Ceuta, in het Spaanse grondgebied, waar tienduizenden migranten uit Marokko toestroomden. Ze ziet dat de overblijvende migranten richting Marokko teruggedreven worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Belpop. Met Michael Robberecht.
4: Goedemiddag allemaal. Dit is Belpop met nieuwe dingen van Noonzy, Angèle en Lisette. En een paar live-opnamen uit de grote archieven bij Radio 1. Dit is Arno. Goedemiddag.

0: De man existe pas. Volle zomer was dit bij Arno. Vive ma liberté. Op de E40 richting kust is het nog zo'n kwartier file rijden tussen Zwijnaarden en Lophem. Op de Antwerpse ring ook een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Door een defect voertuig is de rechte rijstrook versperd. De andere vertragingen blijven beperkt.
1: Belpop. Radio 1.
0: Daan is volop bezig zich te herbronnen met songs van die Inkspots, songs uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw.

0: Through the Beam, de nieuwe single bij Triggerfinger. In september komt het nieuwe album eraan. Het zesde album voor Triggerfinger, Tarmac. En dan, dinsdag staat hij op de Katzenfeesten in Zelzaten. En vrijdag op de Zoelzeekse feesten in Kluisbergen. Dan en zijn jazzy trio in de stijl van de Inkspots. Reggae Geel gaat vandaag zijn laatste dag in met concerten van Christopher Martin en van de Twinkle Brothers. En ook deze jongen staat straks in geel. Toerist Le MC.
1: Zie me staan, streel me met uw blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in woud, doorbreek het is alle mengt. Doe het met de waarheid, al is het ene die kwetst. Tierlantijn, versier mij maar mee. Schone schijn. De klok tikt double time bij race. Hoe kwam ik hier terecht? Daar ben ik circus en ik naar weer gerecupereerd. Clown achter de coulissen. Naakt on stage, enkel in de spiegel van uw woe. Weet ik nog wie ik zin? Moet ik dan happy face?

Ze zei, ik verzwijg het geheim, hou het bij van mijn eigen. Goeie intenties de ene, misbruik de keerzijde. Het is alles of niks, Jim. Kinderpatch, half werk, beloofd teleurstelling op het eind. Ik hou van u, een stille waarheid. Maar een luisterend hart zou wel weten hoe of wat. Als je mij verliest, heb je niet goed opgelet. En als je zelf nu vindt, word ik dan nog gemist.

De spiegel van Toeris Le MC en Remo van het Groene Woud. Zo'n 8 jaar geleden bij Aiko. Toerist speelt straks een concert voor Reggae Geel en Remo. Die hebben ze kunnen strikken voor een concert in het Gruithuizen op Brugge Centraal. Nu woensdag.

0: Des Fleurs, bloemen bij de Zweedse Tuvalu en de Brusselaar Stromae. En Jennifer, de DJ en producer, maakt elektronische liefdesballades. Zo noemt hij het zelf. In het najaar komt er een derde album aan, Mazda. En dan komt hij die live brengen in de Botaniek in Brussel. Jennifer, hier met de vocals van Lindy Verziek van Arsenal en van Tje.
1: Belpop.
0: Dit is Glens Hall, de merge tussen Glens en Faisal. Morgenavond aan het werk op Campo Solar in Damme. En vrijdag op Suikerrock in Tienen.

0: en Klinsel. De volgende dagen live mee te pikken op Campo Solar in Damme. En op het Tiense Suikerrok, Klinsel.
1: In Antwerpen of Amalfi. Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.

0: Beats of Love bij Nacht und Nebel in 1983 met de jonggestorven Patrick Nebel en met de Amerikaan Chris Whitley. Papa Whitley, de pa van Trixie aan de gitaar. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring is het een half uur file rijden tussen richting Gent liever, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een defect voertuig. De rechterrijstrook is versperd. En op de E40 richting kust is net voor Ternat de rechterrijstrook ook versperd door een obstakel. En op de kleine Brusselse ring richting zuid is er 25 minuten file tussen het Louisaplein en het Zuidstation. Dat komt door een ongeval.
1: Radio 1.
2: Belpop.
0: Dit is Lizette, het soloproject van Simon van Wereld. Vroeger de stem van Gazertapes. En ook het project van Felix Machtelings van Tin Fingers. Head On en Lizette.
3: Right

0: Lizet. De band rond Felix Machtelings en Simon van Wereld.
1: Radio 1.
2: Belpop.
0: Morgen is deze meneer jarig, ridder Arthur Achiel Blankaart, geboren in Veurne op 2 augustus 1940 en in de Lage Landen bekend en bemind als Wil Tura, een popster, een rocker en de vriend van iedereen. Tura is er morgen 86.
3: Oh.

lente, zomer, herfst en winter gaan. Alleen een grote liefde blijft bestaan. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart

Nothing is forever, zelfs niet in de filmische en glamoureuze wereld van Isolde Lazoen. En Wil Tura wist het ook al in 1964, als de zomer weer voorbij zal zijn. Morgen viert Tura zijn 86e, ergens in het Brusselse of in het Veurense. Dinsdag staan deze mensen op de Grote Kaai in Lokeren voor de Lokerse feesten. Jelle den Turk en Dressed Like Boys. Dit is Pinnacles, zoals het klonk bij Bart Peters en bij Jo Hermans. Met The Atomic Orchestra.

0: Bergfeest in te Senderlo, de 14e en Funky Town, het laatste weekend van augustus in Herentals. Daar kun je Admiral Freebie live treffen. En dinsdag de Lokerse feesten en zaterdag het festival van Dranouter. Dat zijn de plekken op de planning bij Dressed Like Boys.
1: Radio 1.
2: Belpop.
0: Antwerpenaars Quinn Olten en Yannick Kolenbunders vormen samen dit neo-soul duo Femme. Vrijdag staan ze live op Suikerrock. Femme.

0: Tasha?
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.

Nergens heen met Arbeid Adelt. En als je ergens naartoe zou willen, komende vrijdag, dan zou het misschien Suikerrock kunnen zijn in Tiene. Daar speelt dan onder meer dat Antwerpse neo-soul-duo Femme van daarnet. Dit is Tiene bij Oscar and the Wolf.

0: Oscar en de Wolvens. 10 tot aan het nieuws van 2. Tot zo.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een dodelijk agressiegeval vorige week op een tram in Schaarbeek. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. En die heeft daarop klappen gekregen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar in het kader van het onderzoek is de politie wel nog een andere getuige ondervragen die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De afgelopen maand juli was de tweede droogste ooit. Er viel in Ukkel amper 11,1 mm neerslag. En er was ook veel meer zon dan gemiddeld. Het was de derde zonnigste juli ooit. Het was ook zeer warm, vertelt weerman Bram Verbrugge.
6: Het was zeer warm. De gemiddelde temperatuur lag maar liefst 2,2 graden boven het langjarige gemiddelde. Opvallend, we hebben elke dag van juli een maximumtemperatuur gehaald van 20 graden of meer. En dat is nog maar de tweede keer dat dat gebeurt. Het was ook de 18e maand op rij die warmer was dan gemiddeld.
5: In Amsterdam in Nederland is de jaarlijkse botenparade van de Pride aan de gang. 80 boten varen er in een lange stoet op de grachten om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het is het grootste regenboog-event in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst de World Pride. Er worden zeker 500.000 bezoekers verwacht. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in de Duitse stad Berlijn. Er viel toen 1 dode en 29 gewonden. De Nederlandse politie heeft bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen en ook de bezoekers zijn extra op hun hoede, maar vinden het nu net nog belangrijker om hun stem te laten horen.
7: Je let wat meer op elkaar, je let wat meer hoe het is afgezet, dus ja, toch wel.
8: Ja, je bent er wel mee bezig, maar eigenlijk willen we er niet aan denken, want het is eigenlijk te bizar voor woorden.
9: On one end, you could be scared to come to something like this. On the other end, you should be even more empowered to come out and celebrate who you are. We can't let those things scare us. Of course, our hearts are with Berlin. We don't want to see anything like that happen, but this really represents of why it's so important for us to come out and show power that we are in this community.
5: De Hongaarse premier Péter Magyar vreest voor een grote energiecrisis in zijn land. Door de lage waterstanden in de Donaurivier kan de enige kerncentrale van het land niet voldoende gekoeld worden. Waarschijnlijk zal de centrale dit weekend volledig stilgelegd moeten worden. Magyar roept alle Hongaren op om minder elektriciteit te gebruiken. Overheidspersoneel zal ook van thuis moeten werken en alle lichten in overheidsgebouwen gaan uit. Hongarije is lang niet het enige land dat kampt met water. Tekorten door de aanhoudende droogte. Ook de rivier de Rijn staat historisch laag. En dat veroorzaakt weer problemen voor transport en industrie. Vanmiddag zon en wolken rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en rond 30 graden in het binnenland. Maandag nog warmer. Vanaf de namiddag of avond is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Belpop.
3: Met Michael Robrecht.
0: En met Andries Bonen, Noonzi, Young Yellow, Nova Star en Angel. Allemaal van de partij met nieuwe muziek. Hier in Belpop. Een hele goede middag.

0: Onweerstaanbaar deze verleidingen uit de vroege jaren 80. Tentation en Jo Lemaire. Naar Antwerpen, 10 minuten extra op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Kust is net voor Ternat de rijweg vrijgemaakt. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid is er een kwartier file nog tussen het Louisaplein en het Zuidstation. Dat is nog altijd het gevolg van een ongeval.
1: Radio 1.
2: Belpop.
0: Young Yellow brengt in september een nieuwe uitgave van een album van een jaar geleden. Benny en de banaliteit van ons bestaan. De nummers van toen, plus 3 nieuwe tracks en een paar live-opnames. Onder meer samen met Clint. Dit is een van die nieuwe tracks, Koppegaard. Nieuw bij Young Yellow.

Hooverphonic met Gijke Arnaert. In september staat Hooverphonic 3 keer in het land, in Oostende, Gent en Antwerpen. Telkens met een symfonisch orkest en met de zang van Noemi Wolfs. Hooverphonic. En Young Yellow daarvoor in de nieuwe single Koppegaard. Volgende week speelt hij live op het Tiense Suikerrok en op de Lokerse feesten. Dit is nieuw bij Angèle, althans een nieuwe akoestische Die Le.

Le. Een pure, spontane nieuwe take van de nieuwste track die eerder verschenen was. Iets wat zwaarder aangezet bij Angèle. Esther van Hees is een Vlaamse die al vele jaren in Amsterdam woont en een carrière heeft ergens tussen jazz en chanson. Dit is een vertaling van Kees van Kooten van een lied van Michel Delpech. Esther van Hees.

Ja, als ik jou was en jij was mij, dan zag de wereld er heel anders uit. If I Were You, de nieuwe Noonzy. En de Noorderzon scheen, Salin di La was dat, van Michel Delpech. In de vorige eeuw nog vertaald door Kees van Kooten. De Vlaamse in Amsterdam, Esther van Hees. In september keert ze even terug naar de Heimat. Dan speelt ze een concert in de Schouwburg, Rex in Mol.

Luc is not revisiting the underground, he is the underground. Zo staat het te lezen op de site van de Lokerse Feesten. Daar hebben ze morgenavond een ware belpop-legende in de Club Studio Brussel. De man van deze belpop-classic, Luc van Akker. Dit is Zanna, live in de AB.

Luc Van Acker en Anna Domino live in de AB in februari 2012. Morgen staat Luc Van Acker live in Club Studio Brussel op de Lokerse Feesten. Dit is gloednieuw bij Andries.

0: Andries Bone en het nieuwe Lamprohisa Splendiduda. En de mondharmonica van Steven de Bruin. Andries Bone. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid blijft er hinder door een ongeval tussen de Hallepoort en het Zuidstation. Richting kust is er nog vertraging op de E40 bij Aalter. En op de E313 van Luik naar Hasselt is het net iets voor Diepenbeek uitkijken voor een oliespoor op de rechte rijstrook.
1: Belpop.
0: Dit is nieuw bij Novastar. Today, yesterday. Novastar.

Today, Yesterday, de nieuwe Nova Star. Eind deze maand speelt hij een concert op Road Rock in Kuurne. Een festival met verder ook de Kids en de Mens. En What Is Happening, Oliver Simons, vroeger bij Bazaar, nu solo aan het werk. Volgend weekend ook live op Suikerrock in Tienen. Chicos y Méndez is de band rond de Peruaanse Brusselaar David Méndez Yepes. Dit gaat over accenten en over talen. Chicos y Méndez.

Chico C. Mendes over de rijkdom van talen en accenten en meervoudige identiteiten. Chico C. Mendes samen met Buga. Dat is een Canadese artiest met Mexicaanse roots. In september komt er een nieuw album aan bij Chico C. Mendes. Eve van Akker, die houdt van klassieke jazz, maar voegt daar graag wat leuks en wat nieuws aan toe. Eve van Akker featuring Berlaan. My heart.

zielen. Ja, heeft dat maar zeer aan mij. Mijn hart dat trieste en ook eenzaam. En het is uw smartend gezucht dat u na mij drijft. En moest ik blind zijn, ik zoet wel

heeft. Over dat verlangen verrollen speelgoed te vervangen. Dus zingt gij maar voort, de zielen uit haar lijf. Ja, want voor de liefde van haar leven schuift de lange aan en gevraagd de af of dat niet anders kan. Hij lacht naar een lot dat hij nogal

0: ja.
1: Myself to you, body and life. Soul.
0: En de ziel. Wat is dit?

Dank aan de mama's en de mama's van de mama's. Zat Mama en Kezaya op de Radio 1-sessies vorig jaar. En volgend weekend, zaterdag, staan ze samen op het festival van Dranouter. En Eef van Akker brengt

In september een eerbetoon aan Ella Fitzgerald, The Ella Project. Standards uit de gouden dagen van de jazz met hier en daar ook Wouter Berlaan. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel is door een ongeval in Huizingen een deel van de rijweg versperd. Er staat een file. Op de kleine Brusselse ring richting Zuid is er een kwartier file tussen de Hallepoort-tunnel en het Zuidstation. Richting kust is er 10 minuten vertraging op de E40 tussen Nevelen en Aalter. En op de E313 van Luik naar Hasselt is het net iets voor Diepenbeek uitkijken voor een oliespoor op de rechterrijstrook. Radio.

0: Gelukkige verjaardag, pa. Ik mis je, maar we zullen doorgaan zoals Ramses Shaffi zong. Dat was eergisteren 30 juli te lezen op de Facebookpagina van Ramses de Krane. Zoon van Wim de Krane, de componist en schrijver van Rosanne en Tim. En van Marcelino was jarig deze week. Hij zou 76 zijn. Drummer Firmijn Timmermans voegde eraan toe: fier dat ik als studiomuzikant mijn bijdrage mocht leveren aan al die prachtige muziek van Wim de Krane.
1: Radio 1.
2: Belpop.
0: Dit is Suso Brino.
3: Ik

Cumbia Rico bij Suso Brino. Ook voor Pukkelpop en voor Lowlands neemt hij zich voor Moving Through Cumbia, Reggaeton en Bolero. Straks is er Sporza hier op Radio 1 met Steffi Merlevede en met de start van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Straks met de eerste vlakke rit van Lausanne naar Lausanne. Dit is nog Few Bits.

0: Double Trouble bij Few Bits. Veel plezier straks met Sporza Tour Vrouwen en met Steffi. Een fijn weekend hier bij Radio 1.
1: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die langskwam was schrijver Erwin Mortier. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale politie is op zoek naar een belangrijke getuige na een dodelijk agressiegeval vorige week op een tram in Schaarbeek. Een vrouw werd er lastig gevallen door een man waarop een tweede man tussen beiden probeerde te komen. Die heeft daarop klappen gekregen en belandde in een coma. Hij overleed enkele dagen later. De dader van de feiten is aangehouden, maar in het kader van het onderzoek is de politie wel nog een andere getuige ondervragen die ook geslagen zou zijn. Hij is ongeveer 40 jaar, heeft kort donker haar, een baard en droeg donkere kledij. De man wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De grootste drukte op de wegen richting het zuiden is achter de rug. Er stond vanmiddag meer dan 1000 kilometer file op de Franse wegen. De A9 richting Spanje en vooral de A7 richting Lyon en Marseille waren zeer druk. De files zijn op dit moment nog wat verder opgeschoven richting het zuiden. Het is nu het drukst richting de stad Valence. Het blijft ook druk aan de tunnels richting Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Aan de Gotthardtunnel in Zwitserland bijvoorbeeld zijn er nu wachttijden van 1,5 uur. In Amsterdam in Nederland zijn 100.000 bezoekers aanwezig voor de botenparade van de jaarlijkse Pride. 80 boten varen over de grachten in de stad en vragen aandacht voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in Berlijn in Duitsland. Toen viel 1 dode en 29 gewonden. Vanuit Amsterdam, Gitte van Hooijwegen.
7: Met 500.000 bezoekers is dit het grootste evenement dat de regenbooggemeenschap in Amsterdam ooit georganiseerd heeft. Het is dus niet verwonderlijk dat de veiligheidsmaatregelen ongezien zijn. En zeker na wat er vorig weekend in Berlijn is gebeurd, zijn die nog extra aangescherpt. Wat dat precies inhoudt, daar wil de politie niet over uitweiden om natuurlijk niet in hun kaarten te laten kijken. Maar eens die kanaalparade hier begonnen is, is het feestgedruis losgebarsten met maar één boodschap die iedereen hier wil uitdragen. Liefde is er voor iedereen en in alle mogelijkheden.
6: En ook in Stockholm in Zweden en Hamburg in Duitsland vinden vandaag Pride-optochten plaats. Een half uurtje geleden is in Lausanne in Zwitserland de eerste etappe van de Tour de France Femme gestart. Lotte Kopecky komt aan de start zonder klassementsambities. Ze is nog niet in beste vorm, maar hoopt tijdens de Tour sterker te worden.
8: Ik denk niet dat we de beste die er ooit al geweest is, die staat er niet, denk ik. Maar op zich, de cijfers op training, ja, die geven wel goede signalen. Ja, ik denk, ik hoop, hoe verder de Tour vordert, hoe meer ik er kan doorkomen of hopelijk hoe fris ik kan blijven.
6: En Hervé Koffi wordt de nieuwe doelman van voetbalclub Union. Koffi komt over van het Franse Lens en wordt gehuurd met een aankoopoptie. De doelman uit Burkina Faso speelde ook al bij Charleroi en Mouscron. Hij komt bij Union in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen die naar het Engelse Ipswich gaat. Vanmiddag zon en af en toe ook wolken rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee en het binnenland al rond 30 graden. Maandag nog warmer met in de namiddag of avond kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
5: Sporza Tour. Met Steffi Merlevede.
9: Een hele goede middag. Ja, u hoort het goed hoor. Sporza Tour is er al terug voor de Tour die wel spannend wordt. Zo lees ik toch overal. Laat het ons vooral hopen. Hè. De 5e editie van de Tour de France Femme is begonnen in Zwitserland. Aan het meer van Lausanne is 20 minuten geleden ongeveer de start gegeven van de eerste rit. We gaan de Tour de komende 9 dagen op de voet volgen hier op Radio 1. En vanmiddag maken we uiteraard ook nog een uitstapje naar het Baskenland voor de Classica San Sebastian. Heel erg welkom bij ons.
5: Sporza Tour.
9: Dadelijk Remco Evenepoel en co. Maar toch ladies first voor deze eerste dag van de Tour bij de vrouwen. Dag Jonas Maas, goedemiddag.
10: Hey Steffi, een hele goedemiddag.
9: Ook dit jaar ben jij onze verslaggever. Hè? Ben je er klaar voor?
10: Ja, ik denk het wel. Ik heb toch de voorbije dagen mijn fichebak nog een beetje aangevuld. Dat is uiteraard niet meer een handgeschreven papiertje of heel wat handgeschreven papiertjes in een bak. Dat is een intussen

0: wel eens een heel interessante tour te kunnen worden, mm-hmm, denk ik, met heel wat interessante etappes.
1: Ja, ik zei het al, misschien de tour die wel spannend wordt, deze bij de vrouwen, ja, met alle respect voor de mannen uiteraard. Vandaag rit 1 in Zwitserland, ik zei het al, van Lausanne naar Lausanne, 138 kilometer. Een rit voor de punchers, zoals dat dan heet, met vooral een stevige slotklim. Dus hoe stevig is die?
0: Wel, het is volgens de organisatie een vlakke etappe. Maar we zijn uiteraard in Zwitserland, dus het is nergens echt vlak. Van aan het meer van Genève kan je heel wat hoogtemeters verzamelen. Dat doen we nu ook weer niet vandaag. Er zijn wel 3 gecategoriseerde klimmetjes onderweg. Daar kan al gestreden worden om de eerste bolletrui. Maar het is pas inderdaad vanaf ze richting Lausanne terugdraaien naar die finish, naar die finale, dat het echt interessant wordt. Met wat meer draaien en keren in het stadscentrum. En dan inderdaad de laatste 2,5 kilometer bergop. Gemiddeld 4,5%. Daar zou een goede sprinter zijn handen ook niet, of haar handen ook niet, voor moeten omdraaien, denk ik. Maar in de middenrif van die helling gaat het wel tot 8, 9, zelfs even voorbij de 10%. Dus dat wordt wel wat lastiger, denk ik, voor de Wiebes en de Vos bijvoorbeeld. De twee topkandidaten toch in de sprint en ook voor de groene trui. Om dat te kunnen overleven. Dus is het misschien wel wat meer iets voor de punchers inderdaad. Zoals een Lotte Kopecky, die wel heeft gezworen dat ze in de eerste plaats wil werken voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. Ja goed, ja, topsporters als een Lotte Kopecky die de finish ruiken. Je kent dat wel natuurlijk. En het is natuurlijk ook nog eens de vraag wat de klassementsvrouwen gaan doen, denk ik. Want een Nivea Doma bijvoorbeeld, die wil altijd heel graag koersen, attractief koersen. Die kan misschien al wel eens iets gaan proberen met het oog op de eerste gele trui in deze Tour, die ook op het spel staat natuurlijk. En als we al een beetje verder kijken, dinsdag is er een tijdrit. Ze kan heel goed met de fiets rijden, maar dat behoort niet echt tot haar arsenaal bij de Poolse. Dus als ze al wat prikjes wil uitdelen, wat tijd nemen op de concurrenten, en vandaag uiteraard geen geel pakken, dan kan dat zeker iets interessants zijn voor Nivea Doma en nog enkel andere klassements rensters op die lastige puist aan de finish. Maar dus ja, een hele mooie openingsetappe, denk ik, door het prachtige Zwitserland. Een etappe die je alle kanten op kan.
1: Ja, en de aankomst straks iets voor 6, zoiets, schatten we. Ze zijn intussen een half uurtje aan het koersen. Zijn er al dames voorop geraakt?
0: Ja, vanaf dat Marion Roos, het gezicht toch wel van deze Tour de France femme, al 5 jaar lang leidt zij deze Tour de France. Vanaf zij de gele vlag liet wapperen voor de départ réel, waren er meteen al enkele aanvalspogingen. Eentje daarvan was trouwens van de renster van Cofidis, gevolgd meteen door Lotte Kopecky. Zij zijn wel niet weggeraakt. Intussen zijn er wel 4 weggeraakt in verschillende schuifjes. Maud Rijnbeek van Volker Wessels, de Nederlandse, de Spaanse Eraso van de Baskische Laboral-ploeg, de Tsjechische Noskova van Cofidis, die is er nog naartoe gereden vanuit het peloton. En even later ook Ossian Mahé van Ma Petite Entreprise. Er hangen nog enkele renster tussen, maar deze 4 zijn toch echt wel weg met een voorsprong van nu goed 2,5 minuut op het peloton en nog 117 kilometer te rijden. Dat zijn de rensters, wat minder bekende namen van de kleinere ploegen ook, die natuurlijk van deze openingsetappe willen gebruik maken om wat publiciteit op te rapen. En daarmee zijn ze dus best wel goed bezig, denk ik.
1: Oké, dankjewel Jonas voor nu. Hou ons op de hoogte, zou ik zeggen, tot straks.
2: Sportza
3: Tour.
1: En dan pikken we meteen ook alles aan bij die Classica San Sebastian, hè, waar Remco Evenepoel afspraak heeft met de geschiedenis. Dag Olivier de Wilde, goedemiddag.
4: Dag, goedemiddag.
1: De mannen zijn al zo'n 4 uur aan het koersen. Ja. Wat is de stand van zaken daar?
4: Wel, de stand van zaken is dat ze momenteel aan de beklimming van de Jasky Bell bezig zijn. En dat is eigenlijk de eerste van de 3 belangrijke beklimmingen die nog moeten gebeuren. Er zijn er al 2, met onder andere de Uraki, gepasseerd. En ze zijn nu volop bezig aan de eerste beklimming van dus de eerste serieuze berg, mag ik toch wel zeggen. De Jasky Bell, in de vorige edities eigenlijk een scherprechter, maar ondertussen iets meer naar de achtergrond gedreven in het parcours. En dus ja, een soort van voorproefje op wat er daarna moet komen met de Erlites en vooral de Murgil Tontura. En wat we kunnen zeggen is dat er ja, eigenlijk daarvoor een vluchtje van de dag weg was. Hè. 8 renners met 3 thuisrijders, 3 Spanjaarden, voorts vrij onbekende. En Tim Rex, een Belg bij Visma. En die Tim Rex heeft bij het aanschijn van die Jasky Bell het ruime sop gekozen. Samen met Lorenzo Cartucci, de Italiaan in de kopgroep. En zij twee zijn nu weg met hun tweetjes. Maar ja, het is allemaal natuurlijk in de gratie van de grote ploegen. Hè. Bij de gratie van die mannen van UAE, van Visma en vooral van Red Bull Bora Hansgrohe. 4 man op kop van het peloton dat een minuut achterstand heeft op Rex & Co. En dat is natuurlijk in de functie van Remco Evenepoel. Je zegt het al, hè. Afspraak met de geschiedenis. Hij kan de alleenheerser worden in de palmareslijst van de Clásica San Sebastián. Deze 45e editie kan hij ook op zijn naam schrijven. En zo kan hij op die manier eigenlijk bijna 10% van alle edities al gewonnen hebben. Namelijk de vierde zou het zijn vandaag 2019, 2022 en 2023.

0: 2023 heeft Remco Evenepoel al op zijn palmares gezet. In 2019 was hij ook nog maar piepjong. Maar toen al maakte hij toch wel furoren. En ook hier in de Baskeland was dat absoluut niet anders. Ciccone, dat is misschien wel de grootste uitdager. Giulio Ciccone. Hij, ja, toch wel titelverdediger. En vorig jaar naar die prachtige zegen gesoleerd trouwens. Als dat vandaag opnieuw gebeurt, dat zou heel straf zijn. Lijkt me onmogelijk. Omdat het deelnemersveld gewoon iets beter is dan vorig seizoen. En ja, Ciccone... Ja, het is nog natuurlijk, het blijft iemand om rekening mee te houden. Hè. Was er in de Tour dan misschien niet bij. Maar ja, die heeft zijn benen wat kunnen sparen. Het is altijd een beetje moeilijk een weekje na een Tour de France om te zien wat heeft geholpen. Namelijk die prikkel van die 3 weken en dat doortrekken. Of juist de rust inbouwen. En misschien dit als eerste competitieve wedstrijd van de zomer pakken. En dan misschien meteen schitteren. We gaan het zien. Dat zijn de 2 grote namen die ik een beetje voorop stel. Denk ook aan Ben Healy, denk ook aan Romano Schmid. 2 mannen uit de Tour. Denk ook aan Richard Carapaz natuurlijk. Man van EF Education die zeer goed was. En ook de Bodo nog eens pakte. 2 bergritten in de Tour. Zetten we ook zeker op het favorietenlijstje. En dan zet ik er ook misschien nog Matteo Jurgensen bij. We hebben nog 3 kilometer te gaan op deze Jyski Bell. En in totaal nog 65 kilometer. En terwijl zien we dat Tim Rex de Italiaan heeft kunnen lossen. Het zou wel heel straf zijn als dit blijft duren. Het is vooral een heel mooi manoeuvre van... De jonge Belg van 22 bij Team Visma Leasebike. Hij dus volop bezig. En we krijgen ook ondertussen een beeld van Maxime Van Gils. Die is weggereden met iemand van UAE. Ik denk dat dat Jay Vine is. Nee, ja, voilà. Jay Vine is proberen wegrijden. Is uit het peloton weggereden. En heeft Maxime Van Gils, de luitenant van Remco Evenepoel, in zijn kielzog meegekregen. Van Gils meteen even over Team Radio. Vragen wat hij moet doen. Oh, alleszins niet overpakken, zou ik zeggen. En gewoon rustig Jay Vine laten terugkeren in dat peloton. 41 seconden is trouwens hun achterstand nog op Tim Rex. Maar het wordt toch allemaal beslist vooral op de volgende bergen. Namelijk die Adelaide en dan de Morgille op 8 kilometer van de streep in San Sebastian.
1: Dankjewel Olivier. Op de E313 van Luik naar Hasselt is er 10 minuten file tussen Bilze en Diepenbeek door een oliespoor daar op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel is het een 30 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem door een ongeval. De linkerrijstrook is er dicht. Op de binnenring 10 minuten trager tussen Halle en Huizingen. Door een ongeval daar is de weg ook deels versperd. Op de kleine Brusselse ring dan richting Zuid is er 20 minuten file tussen de Louisa-tunnel en het Zuidstation, ook door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Kust, 10 minuten vertragen op de E40 tussen Nevelen en Aalter.

0: Charles Aznavour mag niet ontbreken in Sporza Tour natuurlijk. De Tour de France Femme gaan we hier trouwens 9 dagen lang op de voet volgen op Radio 1. We zijn er met Sporza Tour elke dag, vanaf maandag telkens van 4 tot 6 en morgen al vanaf 1 uur. Benieuwd of we vandaag trouwens al de favoriet is voor de eindwinst in beeld gaan zien. En dan is naast Demi Vollering ook Pauline Ferrand-Prévot. Zeker een naam om in de gaten te houden. Ferrand-Prévot moet ik zeggen, won de Tour vorig jaar. Laten we dat nog eens herbeleven. Quelques coups de soleil
1: sur mes pommettes en été. Van op de kop gaat Pauline Ferrand-Prévot. Valt ze nog stil? Ze lijkt nog stil te vallen. Ja, ze valt nog helemaal stil. Ze trapt nu op de grote molen. En er is het Kim Lecour die er naartoe gaat. Maar Marianne Vos naar het wiel nu van haar ploeggenoten van Pauline Ferrand-Prévot. En dan is het Marianne Vos die het haalt. Jawel!
2: Special. It's the Tour de France. It's the first day. You can't really describe what it means.
1: De GOAT haalt het dus en zij pakt dus de eerste gele trui. En in een bocht gingen daar toch wel heel wat rensters onderuit en niet van de minst hoor. Demi Vollering ligt er daarbij.
3: I feel okay. I mean, it was a hard impact yesterday. For now, it doesn't look like I have a concussion, so that's the good news.
1: Nu focus op de sprint. En dan gaat Vos nog wel naar het wiel van Lorena Wiebes. Moet zijn best verre spurt nog inzetten, maar raakt aan het wiel, maar er niet meer over. En wint dus uiteraard Lorena Wiebes. En staat er nog een maat op Wiebes? Nee, Vos gaat nog wel naar het wiel, maar licht oplopend. Ze kijkt al even onder de schouder en dan wordt het een beetje nipter dan gisteren. Maar is het geen enkel probleem voor Lorena Wiebes. Zij pakt haar tweede ritoverwinning op een rij.
3: Ja, dat voelt supergoed. Het was wel weer echt chaotisch. Maar het team heeft me heel goed gebracht weer in de finale met Anna, daarna Lotte en daarna nog een keer Anna.
4: Wat was dat tegengebaar op het einde?
3: Ja, toch een beetje proberen de hulp na te doen. Een beetje de groene trui te eren.
0: We gaan de triomf van Maeva Schibon meepikken met Jonas. Wordt haar grootste overwinning tot nu, denk ik, in de Tour?
1: Ja, ja, en ze is al even aan het genieten, hoor. De jonge Française luid aan. Aangemoedigd natuurlijk in Ambert. Rijden dik, tactisch ook snel.

0: slim gespeeld, op het juiste moment weggesprongen uit de groep met de favorieten op de Col de Chancer. De armen wijd en even de blik van ongeloof die ze uitbeeldt. Ja, heb ik dit hier echt gedaan? Jawel hoor, dit heb je echt gedaan. Het ging daar nog niet snel genoeg en dus kwam Maïva Skiban aansluiten. De ritwinnares van gisteren voelt de benen duidelijk niet. Een tweede jour de gloire, ongelooflijk toch. Een jonge Française, ja, zij gaat helemaal vertroeteld worden door het Franse wielerpubliek.
1: C'est juste incroyable. Voilà.

0: Ook de winnares van de Tour van vorig jaar heeft het lastig op de Codelaan, Marlene Evenos.
1: Ja, Nivia Doma moest zo net Paulina Rooijakkers laten rijden. Het verschil is nog klein, maar je zag toch wel even aan hoe het kopje aan het schudden was dat het lastig was. En nu, op dit moment, is Ferrand Prévost gigantisch aan het lossen. Het gat wordt 5 meter, wordt 7 meter. Ferrand Prévost lost Sarah Gigante. Ze heeft zo net ook Niamh Fisher-Black gelost. Dus nu solo op weg naar de dagoverwinning en naar de gele trui in deze Tour de France van...
2: Et voilà, cette victoire aujourd'hui, c'est le signe que j'ai fait le bon choix et que cette équipe est vraiment incroyable et je suis vraiment très très heureuse aujourd'hui.
1: Op top van de Madeleine, de boarding wordt stuk geslagen, dat hoor je. Voor een fantastisch mooie triomf en ze gaat nog wat versnellen, de vuisten nu wel naar boven. En ze komt over de finish in 3 uur 47 en 24 minuten. Een aanval waar heel veel panache in zat van Pauline Ferrand-Prévost. En zij is de rest nu wel aan het lossen. Fisher Black probeert er nog naartoe te gaan, maar het gat is 10 meter, 15 meter. Loopt niet op. Ze kijkt om Fisher Black. Ja, ze kijkt naar Vollering en Nivia Doma die elkaar wel niet lossen. Maar het lijkt dat Pauline Ferrand-Prévost de puntje op de i wil zetten en er graag een tweede ritoverwinning wil bij doen.
2: Voilà, c'est le rêve d'une petite fille. C'était inattendu, c'était inespéré, donc je suis vraiment très très heureuse. Je pense que je vais réaliser dans les prochains jours.
0: Ja, Pauline Ferrand-Prévost, zij won vorig jaar de Tour bij de vrouwen. En ook dit jaar behoort ze uiteraard tot de favorieten. Fijn om dat allemaal nog een keertje op te frissen. Het is nog vroeg in de openingsrit daar. Dus ik stel voor dat we ons nu toch weer op de Klassica San Sebastian gaan focussen. Hè, met Olivier, de Jaïske Bel, die hebben ze intussen achter de kiezen, denk ik. Heeft Tim Rex kunnen standhouden?
3: Ja, tot net aan de top nog net wel. Maar dan werd hij ingelopen door dat groepje met die ontsnapten uit het peloton. Dus met Maxime van Geels, met Jay Vine, met Sean Quinn en ook met Bart Lemmen, een Nederlander ook van Visma. En daardoor heeft Tim Rex wel kunnen aansluiten en is Visma nu met twee, met Lemmen en Rex. Met Van Gils er dus bij voor Red Bull Bora Hansgrohe. Met Sean Quinn voor EF Education, voor UAE is het Jay Vine. En ook Lorenzo Quartucci, die man die even moest lossen bij Tim Rex, kan wel nog steeds aanpikken in dat groepje van zes. Dat wel maar 14 seconden meer heeft op een jagend peloton. Want ja, die Erlaïds, de volgende berg, ja, die gaat er heel snel zijn. En dat is toch wel ook niet van de minste hoor. Dat is 4 kilometer bijna klimmen aan 10% gemiddeld. Dat is echt geweldig stijl en een echt niet normale klim eigenlijk als je het profiel ziet. En je weet dat groen vrij hellend is, blauw savanne nog, rood is al stijl en zwart is ontzettend stijl. Wel, als je heel het profiel bekijkt, dan is het eerste stukje en het laatste stukje rood en al de rest zwart. Dus ja, dat is denk ik de sneeuw die ze gaan zien daar. De renners, wanneer ze de berg opgaan en dan nog moeten ze die Mourgil Tontora, ook geen al te makkelijke klim, ook nog eens over deze Klassica San Sebastian. Is natuurlijk ook gewoon, staat ook te boek als een van de bekendste en zwaarste eendagswedstrijden in het wielrennen. En dat zal vandaag dus absoluut niet anders zijn. Het is een kwestie van tijd in deze afdaling van de Erlaïds dat het peloton de kopgroep zal inhalen. Maar het zal ook misschien niet echt grote prioriteit zijn voor de grote ploegen in dat peloton. Want ja, er is natuurlijk voor zowel Team UAE, voor zowel Visma als Red Bull, is er iemand in dat kopgroepje. Dus de grote ploegen kunnen zich even gedijst houden.

0: en misschien wat andere ploegen laten werken om die kopgroep bij te halen. Nog 55 kilometer, binnen een kilometertje of 10 ongeveer gaan we klimmen en is het aan die Adelaide te doen, maar eerst dus nog even wat rustig dalen en dan vlak, want de grote finale komt eraan in deze Klassica San Sebastian.
1: En Olivier zei het daarnet al, Remco Evenepoel die kan de Klassica San Sebastian voor de vierde keer winnen. Hij kan dus geschiedenis schrijven, 6 dagen na het einde van de Tour al. En kijk, hij heeft goed geslapen afgelopen nacht. Caro Houbrechts vroeg het hem voor de start.
2: Remco Evenepoel, slaap is altijd belangrijk natuurlijk voor een renner, maar je gaf het gisteren aan, wanneer die vermoeidheid komt, is dat extra belangrijk. Is het goed gelukt om te slapen?
3: Ik heb een goede nacht gehad, dus alles in orde.
2: Je start hier voor de vierde keer, de 3 vorige keren won je ook. Dan kunnen we alleen maar zeggen dat deze koers jou perfect ligt, toch?
3: Ja, op zich wel. Het is een lastige koers van in het begin. Het is constant op en af, soms wat vlakke stukken en ook best een lange wedstrijd. Dus ja, het is een wedstrijd dat me zeker ligt. En, het is altijd een periode dat ik best goed in vorm ben in de zomer. Dus ik hoop om terug een mooi resultaat te kunnen neerzetten.
2: Iedereen kijkt naar jou. Naar wie kijk jij?
3: We gaan vandaag toch van onze eigen wedstrijd uitgaan en proberen niet te veel focussen op andere teams, maar er zijn wel heel gevaarlijke kandidaten aan de start. Ciccone, Narvaez, Carapaz is ook heel goed uit de Tour gekomen, dus volgens mij zijn dat wel de belangrijkste mannen. Maar we hebben natuurlijk het geluk dat we ook nog met Maxime en Pellizzari hier zitten, dus we hebben wel een heel sterk blok om verschillende dingen mee te kunnen doen.
2: Het is jouw laatste koers ook van het blok. In welke mate helpt dat als die vermoeidheid begint te komen om te weten het is nog één keer knallen?
3: Op zich, ik was sowieso al met mijn hoofd behoorlijk snel bij deze wedstrijd. Zeker vanaf dat de Tour gedaan was. Dus op dat vlak is er nog heel veel motivatie en goesting om het nog goed te doen. Dus uiteindelijk ben ik de vermoeidheid een beetje aan het negeren en nog één keer alles geven. En dan vanaf morgen kan ik genoeg rusten.
4: Radio 1.
5: Sportza Tour.

0: Teen Rebel van de Haunted Youth. We hoorden daarvor een best wel ontspannen Remco Evenepoel voor de koers. Maar momenteel in de koers is het iets minder ontspannen voor hem, denk ik. Hè? Olivier, wat gebeurt er?
1: Het is eigenlijk niet al te best wat er momenteel voor hem gebeurt. Want we hebben het niet gezien in beeld. Maar er is denk ik een of ander mechanisch defect geweest. Of een lekke band, een van beide. Waardoor Evenepoel toch een pak terug is geslagen van achter het peloton. En moest dan helemaal naar de teamwagen met Sven van Toornout achter het wiel. Ah, voilà, nu krijgen we de herhaling te zien. Ja, het is toch een fietswissel geweest. Dus toch een lekke band voor Evenepoel. En ja, op die manier heeft hij nu 45 seconden achterstand in te halen op het peloton. En de Erlaïds, de berg, de middelste berg van de drie, die komt er stilaan aan, hoor. Dus dat gaat echt wel een race tegen de tijd worden voor hem. En hij moet nu tussen de teamwagens die op één lint rijden, van de ene wagen naar de andere springen. Heeft ook al even moeten, onder zijn voeten gekregen, omdat hij achter de wagen met Sven van Toornout aan het stuur te lang bleef hangen. En dan kwam de wedstrijdorganisatie van Toornout zeggen dat hij aan de kant moest wachten tot Evenepoel voorbij zijn auto was. Maar nu heeft Evenepoel de ene auto na de andere gebruikt. Daarnet even bij zijn oude ploeg, bij Soudal Quickstep, even de auto van Fitte Peters gebruikt. En nu in het kielzog van de Mercedes van Tudor ook even aan het volgen. We mogen het niet anders zeggen dan het is. Maar ja, goed, het gebeurt veel te vaak en te vaak dat het ook gewoon mag ondertussen in het peloton. Dat het gewoon niet te grotesk en te veel wordt, dan is het allemaal oké. Okay. En ja, het is nu ook maar eenmaal om pech op te lossen. Wordt de hele tijd in beeld gebracht. Zit ook van nee te knikken natuurlijk. Vindt hij niet leuk. Heeft ook al een paar keer teken gedaan naar de camera van ja, rij nu maar gewoon door. Maar hij blijft in beeld genomen worden. En de regie, de Spaanse regie, die blijft de Olympische kampioen natuurlijk in hun vizier houden. Terwijl hij nu ondertussen op een rondpunt een aantal wagens weer voorbij steekt. En we krijgen toch al wat tijd in de aanduidingen dat hij heel dichtbij aan het komen is om terug aan te sluiten bij dat peloton. Is dat net op tijd aan de voet van de Erlaïds? Dat is nog maar de vraag. Ik denk dat dat net te laat gaat zijn. Maar of het nu ook gaat losbarsten helemaal aan de voet van die klim, dat is ook maar de vraag. Ik denk het niet, dat ook niet. En je moet ook nog altijd zeggen dat er een kopgroep voorin rijdt met zijn compagnon, met zijn maatje, met zijn luitenant, met Maxime van Gils er ook bij. Die ze ook controleren zal vanuit de kopgroep. Dat is dus wat er in deze San Sebastian voorlopig aan het gebeuren is. Ja, even toch een moeilijk moment voor Remco Evenepoel, maar het ziet er naar uit dat hij wel gaat kunnen terugkeren in het peloton. En misschien dus nog steeds kans maakt op die vierde eindzege in deze klassieke San Sebastian.
2: Sportza Tour.
0: Radio 1. Een van onze vaste dagelijkse afspraken tijdens de Tour de France Femme, de komende 9 dagen. Dus dat wordt er eentje met een Vlaamse in een sleutelrol in de koers. Niet op de fiets, maar wel als performance manager en coach bij FDJ Suez. De ploeg van een van de topfavorieten voor eindwinst, Demi Vollering. Ik heb het over Lieselotte de Croix natuurlijk. We gaan haar elke dag eens bellen om te horen hoe het loopt in de ploeg. En ik had haar daarnet al even aan de lijn op een heel drukke dag voor haar. Een duidelijk op spannende dag.
3: Ja, lichte spanning natuurlijk. Het is de start vandaag van de grootste wedstrijd van het jaar. Het grootste circus ook van het jaar. Dus de spanning stijgt. Maar we hebben een goede voorbereiding gehad. Dus ik denk dat iedereen blij is als we straks gewoon op de fiets zitten.
0: Ja, hoe is dat zo, die start van zo'n grote ronde voor jou als performance manager? We hebben het er al een paar keer over gehad het voorbije jaar. Het is heel veel, hè, wat je moet doen. Het wedstrijdplan, maar ook fysiognomie van de rensters, voeding, kleding. Is dat een van de drukste dagen van het jaar dan voor jou?

0: Ik denk, eigenlijk valt dat best mee. De voorbereiding is drukker dan dat het vandaag is. Normaal gezien, als je heel goed voorbereid bent, dan weet iedereen ook wat dat ze moeten doen. Dus de drukste periode ligt achter me. En vandaag is het de kleine dingetjes bijsturen en vooral zorgen dat je bereikbaar bent voor de rensters en voor de staf als ze nog kleine vragen hebben. Mm-hmm. En dan verder gewoon de kalmte proberen bewaren.
1: Ja, geef eens een voorbeeld van zo'n klein dingetje als je kan, hè, dat nog moest bijgestuurd worden bijvoorbeeld.
0: Niet per se bijsturen, maar dat gaat over straks uitfietsen na de wedstrijd. Op welke fiets is dat? Willen we nog eventjes Demi op de tijdritfiets laten uitfietsen? Bijvoorbeeld zorgen we dat het ijsbad straks klaar staat op de juiste plek. Zorgen dat zijn allemaal kleine dingen die nog gefine-tuned worden, die op zich dat iedereen weet wat dat ze moeten doen, maar gewoon double-check wat dat... Ja, wat er wanneer gebeurt.
1: Ja, ja, het wedstrijdplan, daar hou jij je onder meer ook mee bezig. Je gaat het mij niet vertellen voor vandaag, neem ik aan. Het is een rit voor de punchers, zoals dat heet. Is dat al iets voor de klassementsvrouw, voor Demi Vollering bijvoorbeeld?
0: Ik denk dat er vandaag, het is een cliché natuurlijk, dat je de Tour overal kunt verliezen. Mm-hmm. Dus vandaag gaat er nog niet met minuten gegooid worden. Het is een best lastige etappe, maar de eerste etappe is er natuurlijk heel veel verschillende interesses van alle teams. Hè. Ik bedoel, ja. de groene trui, de bolletjes trui, dus er gaat sowieso al heel hard gekoerst worden, verwacht ik vandaag. Wat dat ook alleen maar in ons voordeel is. Want het is een hele lastige aankomst, maar als het heel rustig is tot dan, dan denk ik dat zelfs de Wiebes ook dit aan moet kunnen. Maar natuurlijk, als het een heel zware koers wordt, dan proberen we wel ervoor te zorgen dat het te lastig is voor de sprinters op het einde. Ja. En dat we wel misschien al een paar seconden kunnen ergens sprokkelen vandaag ook.
1: Ja, er is meer dan Vollering natuurlijk in jullie ploeg voor vandaag. Is Célia Giry misschien ook iemand waar jullie naar kijken?
0: Ja, Célia is ook een aankomst als vandaag. Is zeker ook voor haar op het lijf geschreven. Maar ik denk dat we hebben één heel duidelijk doel hier. En dat is om heel te proberen winnen. En natuurlijk, als je daarnaast ook nog kunt meedoen voor etappes, is dat mooi. Maar we gaan niet 35 verschillende doelstellingen nemen met alle verschillende rensters. Iedereen weet waarom dat ze hier zijn. En dat is om Demi zo goed mogelijk te ondersteunen.
1: Ja. En dan kijken jullie vooral uit naar de tijdrit van dinsdag, denk ik. Dat wordt een cruciale dag, denk ik.
0: Ja, maar goed, opnieuw, er zijn meerdere cruciale dagen. Denk, dinsdag zal de eerste dag zijn, inderdaad, waar dat er echt hele grote verschillen zullen duidelijk worden. Maar de dag daarna is ook een hele, hele zware etappe, waar dat er ongetwijfeld al heel veel mogelijk is. Dus denk ik dat we dan voor twee dagen staan die heel zwaar zijn. En vanaf daar stopt het eigenlijk niet meer.
1: Ja, het gevoel bij jou is vooral, denk ik, kom, laat ons er maar aan beginnen.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: Okay. Dus wordt er nog iets speciaals gedaan in de loop van de ochtend, middag, gegeten, gedaan, gezegd, ik weet het niet.
0: De bedoeling is dat er niks speciaal wordt gedaan. Hè. Het finale is een koers zoals een andere en moeten we voorbereid zijn zoals alle andere wedstrijden. Dus de rensters weten wat ze nog moeten doen tot de start straks over een uurtje of drie. Dus speciale dingen, dat hoort er niet bij. Best zoveel mogelijk de routine gewoon volgen. En de standaard wedstrijdvoorbereiding is het beste van al.
1: Ja, want wat gaan ze eten bijvoorbeeld vanmiddag? Wat eet je dan voor de start van zo'n
0: koers? Ja, dat is koolhydraten, hè. Dat is voornamelijk koolhydraten. Nu zitten we nog niet per se op een vezelarm dieet. Maar dat is binnen een paar dagen. Maar nu sowieso moet je carploaden. Dus dat is heel veel rijst vooral of pasta. Natuurlijk hebben we chefs die ervoor zorgen dat het ook nog wel lekker blijft
1: met
0: allemaal. Voilà, dat niet zoals 10 jaar geleden is. Gewoon droge kip, droge rijst voor de komende 10 dagen. Dus ook daarin heeft het vrouwenpeloton enorme stappen gezet. Elk team heeft hier zijn eigen chef mee. We werken ook met een app waarbij dat we nauwkeurig alles bijhouden wat dat ze verbruiken, wat dat ze moeten eten. Dus daarin denk ik zijn we niet anders dan onze collega's in een mannelijke peloton. Ja. Maar vooral zorgen dat het lekker blijft. En eten is functioneel, maar het scheelt toch ook als het lekker is.
1: Ja, absoluut. Eet jij mee met de rensters dan? Of heb je toch een gewoon menu?
0: Nee, wij hebben een gewoon menu.
1: Okay. Goed, laat het smaken dan straks, zou ik zeggen. En veel succes vandaag in de rit.
0: Dankjewel.
1: Zit je in de volgorde?

0: straks?
1: Yes, auto 2. Okay. Heel de week auto 2.
0: Auto 2, genoteerd. Ja. Oké, okay, veel succes. Yes. Merci alvast.
1: Dankjewel.
0: Tot morgen.
1: Bye bye. Tot morgen. Bye bye.
2: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Vertel, wie zit er in je team?
3: Nee, dat zeg ik niet.
2: Nee?
3: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
2: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
3: Wat, jij gelooft me niet, hè?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza. Ja.

0: Als ik me dan hoor, moet ik toch spontaan aan die halftime show denken tijdens de finale van het WK voetbal. Weet u dat nog? Daar was ze ook bij, hè, met Ronaldo en Ronaldinho. Was het die een soort buggy naast haar zat? Dat was een vreemd moment. Swat. Ik ben benieuwd of Remco Evenepoel in de Klassica San Sebastian intussen weer aansluiting heeft gevonden. Olivier?
1: Aansluiting bij een paar mannen, maar nog niet echt bij het peloton. Zeker niet bij de grote namen. Nee, dit is echt het slechtste moment dat hij heeft, dat hem is overkomen om pech te hebben. En het ziet er echt niet goed uit, eerlijk gezegd, moet ik zeggen, voor Remco Evenepoel. Het is ook chaos bij Red Bull Bora Hansgrohe. Gaan toch vragen moeten beantwoord worden achteraf. Want waarom heeft Evenepoel zo lang na zijn mechanische pech alleen dat gat moeten toerijden? Is er geen ploeggenoot geweest die hem heeft geholpen?

0: in dat dal tussen de Jaisky Bell en de Airlight om iemand te hebben om hem naar dat peloton terug te brengen. Dat is dus niet gebeurd. Zelfs pas wanneer ze eigenlijk al aan de klim van de Airlight bezig waren, dan ineens zagen we Giulio Pellizzari uitzakken en dan Evenepoel op sleeptouw nemen. Maar ja, dat was too little too late, want ondertussen was vooraan het helemaal aan het ontploffen. De kopgroep is ondertussen ook natuurlijk ingerekend door het peloton en er is een nieuw duo vooraan aan het rijden met Louis Barret van Visma en Paul Dubbel van Jayco Alula. Maar die mannen gaan met 700 meter van de top van de Airlight ook bijna weer ingerekend worden door, ik zie daar eens even naar de mannen in de achtergrond, wel nog iemand van Maxime van Gils is het nog steeds, maar ook iemand van Lidl Trek en ook iemand van Tudor. Dus de grote ploegen zijn wel vooraan, maar de grote naam, Remco Evenepoel, nee, die zit ergens in de buik van een groepje achter dat peloton. En ik denk, dat is natuurlijk een slimme tactiek die hij nu moet hanteren, dat hij zijn eigen tempo moet rijden op deze berg en vooral ook in de afdaling misschien dan eerder gaat proberen terugkeren tot bij de grote namen. Maar de vraag is maar, en dat is vooral het grote probleem nu, hoeveel krachten heeft dit gekost? Ik vrees iets te veel. Ik denk gewoon dat dit bijna een streep is door de rekening van de Olympische kampioen. En als hij het nog kan recupereren en als hij het nog kan verzilveren, deze klassica San Sebastian, dan zou dat een huzarenstukje zijn van Remco Evenepoel. Het is ook zo dat de ploegen het zeker goed en goed genoeg weten, want daarnet, en dat is hier nu een soort van Formule 1 trucje hier bij deze klassica San Sebastian, hoorden we af en toe de teamradio. En daarnet was er iemand, de ploegleider van Q365, en die zei, jongens, Remco is er niet bij, vol gas nu. Hè. Dus ja, het is duidelijk dat de ploegen weten waar ze aan toe zijn en dat ze onze landgenoot in een heel moeilijk hoekje aan het duwen zijn. En dat zien we ook meer en meer nu. Er ontstaat gewoon een kopgroep nu met Carapaz, met Ciccone, met Van Gils wel natuurlijk, maar geen Remco Evenepoel. Dus nee, geen goed nieuws voor Remco Evenepoel. De favorieten zijn gaan vliegen en het zal een heel moeilijk stuk worden. Heeft natuurlijk nog 43 kilometer om bij die groep der favorieten nog te geraken. Ik vrees er een beetje voor.
1: Oké, dan gaan wij nog eens naar de Tour de France Femme. Jonas, we hoorden net Lieslotte Croix van de ploeg van Demi Vollering. Ze zei het niet letterlijk, maar het was toch al duidelijk dat ze vandaag al voor Vollering gaan. Hè?
2: Ja, en dat was ook wel een beetje te verwachten natuurlijk, hè, op zo'n lastige finish. Je gaat je concurrenten daar dan toch wel goed in de gaten houden, want je wil niet al meteen op de eerste dag toch al 20 seconden in het krijt staan. Stel je voor dat een concurrent in het slot wegspringt, dat je dat niet goed in een snotje had en dat hij met de bonificatieseconde meteen al een voorsprong heeft en de eerste gele trui van deze Tour de France Femme, vijfde editie, kan pakken. Ja, dat wil je misschien toch niet. Dus ja, het is een plan dat veel kanten kan opgaan, denk ik, bij veel ploegen. Een plan dat ze ongetwijfeld hebben besproken, wat Lieslotte Croix ook aangaf en vanmorgen nog eens zal herhaald hebben in de ploegbus, wat ook in andere ploegbussen zal zijn gebeurd. Goed kijken naar wat de andere klassementsvrouwen doen. En dat zien we nu ook wel wat in het peloton, waar het er best wel gezapig aan toe gaat. De vier leidsters hebben nu een voorsprong van 4 minuten 31 op 9,5 kilometer van de finish in Lausanne. Ja, de klassementsploegen zitten goed verzameld. De topvrouwen, de favorieten voor de eindoverwinning spreken dan al, die zitten goed omringd voor in het peloton. Achterin zagen we net even een beeldje van Mireia Benito, de Spaanse kampioene van de Belgische AG-ploeg. Had wat problemen met het oortje, met de transponder, met de zender. En dan keek ze even naar de camera en zei ze, Tecnologia. Ja, inderdaad, dat kan dan wel eens fout lopen. Maar dan is het nu wel een goed moment om dat voor te hebben, terwijl het er niet al te snel aan toe gaat in het peloton. We gaan zo meteen trouwens 5 leiders hebben, terwijl zij net aan de eerste col gecategoriseerde beklimming van de dag zijn begonnen, de Côte de Chable, Côte van derde categorie. Er gaat er dus nog eentje komen aansluiten. Alison Jackson, die er een hele tijd heeft tussen gehangen, oud-winnares van Parijs-Roubaix, de Canadese, nu voor het kleinere Saint-Michel, Franse ploeg, in deze Tour aanwezig. Zij heeft er lang over moeten doen, lang op een minuut, anderhalve minuut gehangen van de koploopsters, maar zij gaat zo meteen komen aansluiten, hangt nog op een twintigtal seconden. Ook een mooi beeldje dat we zagen van haar. Even de camera zoeken, terwijl de motaren gingen nastrijden. Een brede glimlach en dan fingers crossed dat ik er toch maar zou bij geraken. Dat leek ze aan te geven. En dat lijkt ook wel te gaan gebeuren. Dus we gaan naar 5 leiders. Zo meteen op 90 kilometer van Lausanne. En dus het peloton dat op meer dan 4 minuten hangt. Intussen bijna 5 minuten. zelfs. Maar dus alle klassements, vrouwen met Vollering, met Nivea Doma. Maar dan noemen we ook zeker Le Cour, die op een aankomst als vandaag zeker iets kan. Van der Breggen, natuurlijk de kopvrouw bij de SD Works ploeg. Elisa Longo-Borghini, daar hebben we het nog niet over gehad. Van dat heel sterke UAE-team met ook de Poolse Vlodarczyk, vorig jaar vierde in de Tour. En natuurlijk ook Blasi, winnares van de Vuelta. Heel benieuwd wat zij kan. En een val nu zien we in het peloton. Ja, dat kan wel eens gebeuren natuurlijk als het er wat gezapiger aan toe gaat op een lang rechtstuk. Dus dan zal de snelheid niet te hoog hebben gelegen, denk ik. Het loopt ook een klein beetje omhoog, zien we nu. Er liggen wat rensters bij. Zit Puk Pietersen. Ja, Puk Pietersen stond erbij. Even inklikken, dan kan ze wel weer verder. Eentje blijft er nu zitten. Even meepikken wie dat kan zijn. Dit is wat achter in het peloton gebeurt, waar Sigard en Le Cour zitten samen met Benito, de vrouw die we zo net al noemden. Rechts aan de kant, een breder stuk. Ook eentje van de Lotto Intermarché ploeg is er bij. Dat is Sterver Vloed, een van de vier Belgen aan de start bij de Lotto Intermarché ploeg. Ook zij zijn er weer bij in deze Tour. Maar iedereen zal wel weer verder kunnen, denk ik. Dus het peloton nu op een kleine 5 minuten met dus 4 koplopers. En zo meteen 5, want er komt nog een best wel grote naam dus bij met Alison Jackson. Zij dus op de klimming van de eerste col van deze Tour, 5e editie. En dat is de Côte de Chable.
1: En hier bij ons meldt de politie een ongeval op de E40 richting kust voorbij Beernem. Op de linkerrijstrook staat een kwartier file vanaf Aalter. Op de buitenring rond Brussel is de weg weer vrijgemaakt in Zaventem.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour.

0: kunnen momenteel. Want als Remco Evenepoel alleen recordhouder wil worden in de klassiekers van Sebastian, dan heeft hij nog wat werk op te knappen. Olivier, hoe groot is zijn achterstand nu op de koploper?
1: Ja, een kleine 20 seconden, bijna 15 seconden op de kopgroep. Met grote namen hoor, daar vooraan. Met Richard Carapaz, met Enric Mas, maar vooral met titelverdediger Giulio Ciccone, met Matteo Jurgensen, met zijn ploeggenoot, gelukkig voor Evenepoel, Maxime Van Gils, maar ook Felix Gall en Leo Bissio. Dat zijn twee mannen van Decathlon, die zijn ook mee vooraan. Dus nee, dit is geen goede situatie, maar het is natuurlijk gelukkig enerzijds dat hij die afdaling van die airlights kan gebruiken. En vooral hier, je hoort ook de piepende remmen nu in de achtergrond, dat er serieus moet geremd worden in de bochten, maar dat er dus ook door goede stuurmanskunsten wel eens een goede zaak kan worden gedaan zonder al te veel krachten te moeten gebruiken. Er kan al eens een gelletje of nog eens een drinkbus worden genuttigd tijdens deze afdaling. Wel goed het hoofd erbij houden natuurlijk, want daar is Sepp Kuss bijvoorbeeld tijdens de Tour de France wel het slachtoffer van geweest, van af en toe is een beetje onoordeelkundig de bochten inschatten en dan kom je al eens in de problemen bij zo'n afdaling. Maar nou, Evenepoel de laatste jaren een veel betere stuurman geworden en je ziet ook nu in de GPS-beelden of in de GPS-gegevens die we krijgen, dat zijn voorsprong, of de voorsprong van het groepje vooraan, dat die al 11 seconden is geworden. Dus het ziet er beter en beter uit. Alleen, ja, ik blijf de vraag stellen, hoeveel krachten heeft dit gekost? We hebben nog 36 kilometer te gaan en eenmaal hij erbij komt, gaan die andere concurrenten het hem natuurlijk niet makkelijk maken. Hij gaat niet op een zetel worden gebracht naar de finale, naar die Murgil Tontora, naar die kleine stevige berg van nog geen 2 kilometer, maar wel 10% gemiddeld stijgingspercentage. Ook daar een muur waar ze tegen moeten rijden. Maar het zal wellicht wel met Remco Evenepoel zijn in de koproep. Want nu 7 seconden, 6 seconden. De motor die moet weg, die moet weggehaald worden. En dat wil dus zeggen dat de aansluiting van het groepje met Evenepoel, maar ook met Jan Christen, niet te vergeten. En ook Narvaez zit daarbij. Ook Ramses de Bruyne, ook een landgenoot, zit daar nog bij. Dus als het allemaal weer samenkomt, dan gaan we, als ik snel even geteld heb, 19 renners hebben in de kopgroep van deze Klassica San Sebastian. Met 3 Belgen, met Maxime Van Gils, met Ramses de Bruyne, maar dus ook vooral met Remco Evenepoel. Benieuwd wat hij nog in zijn batterij heeft zitten. Het is gelukkig ook nog een hele poos vlak eer we aan de beklimming van die Murgil Tontora gaan beginnen. En nu zien we een beeld van Evenepoel. Voilà, Evenepoel is dat meteen na de aansluiting, dat hij meteen heeft proberen weg te rijden. Dit zien we niet goed. Ik denk dat hij uit het groepje waar het misschien wat te traag ging en waar het niet echt aan het gebeuren was. Of ja, dit is moeilijk te zien. Het is niet het beste camerawerk ook. Maar er is alleszins consternatie achter hem. En ik denk dat dat eerder het groepje was waar hij is weggereden richting de kopgroep. Dus Evenepoel is ontsnapt uit de achtervolgende groep en heeft dus nu de start gekozen van de kopgroep met de grote namen en gaat dus aansluiten. Er zit dus duidelijk nog wel wat energie in zijn tank. En we gaan dus wellicht wel nog een sterke Evenepoel zien. Want als je dit nog kan tijdens een heel klein stukje bergop, dat je dan meteen zegt, oké, ik ga er hieruit rijden, want dit gaat mij te traag, dan wil dat zeggen dat je wel nog wat kan in deze finale. In deze, nu al finale. We zijn eigenlijk al volop aan de finale bezig en het is nog altijd 34 kilometer in deze, nu al heel mooie Klassica San Sebastian. Evenepoel dus, die gaat ondertussen buiten het oog van de camera wellicht toch wel aansluiting hebben gevonden bij de groep met, ik ga ze allemaal nog even opnoemen, hè. Ciccone, Jurgensen, Van Gils, Carapaz, Felix Gall, Leo Bissio, zeker ook niet te vergeten, een grote naam voor Decathlon. En daar zal Remco Evenepoel dus ook bij aansluiten. Hij maakt nog steeds kansen op de vierde zegen, maar het gaat toch heel goed in de plooi moeten vallen voor de Olympische kampioen, voor Remco Evenepoel.
0: Het vervolg na het nieuws van 4 en dan ook het vervolg van de eerste rit in Tour de France Femme. Uiteraard, tot zo.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Go Yellow!
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 4 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt krijgen longkanker. En ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses. Dat zegt Stichting Tegen Kanker. In 2035 zullen er naar schatting 11.500 gevallen van longkanker per jaar zijn. Connie Salembin heeft zelf nooit gerookt, maar kreeg al 3 keer longkanker. Die kanker wordt laat opgemerkt, daarom zou een jaarlijkse screening nuttig zijn, vertelt ze.
3: Dat vind ik echt heel belangrijk, dat is dat eindelijk, zoals bij mij, bij toeval, is ontdekt. Je voelt het ook niet, je hebt geen pijn, longen doen geen pijn. Dus eenmaal dat uitgezaaid is of te ver is, dan is het ook te ver. En daardoor zou het echt belangrijk zijn dat de mensen zich op tijd laten screenen, zoals bij borstkanker of bij baarmoederhalskanker of darmkanker. Die mensen worden opgeroepen en gescreend. Eigenlijk zou dat echt mogelijk moeten zijn, ook voor longkanker.
2: Door de nieuwe Europese pakjestaks zijn er de voorbije maand een derde minder goedkope pakjes aangegeven bij onze douane in vergelijking met de maand juni. Sinds 1 juli moet je een tax van €3 betalen bij online bestellingen onder de €150 van buiten de Europese Unie. Tot dan waren die goedkopere zendingen vrijgesteld. De tax moet de overvloed aan goedkope en onveilige Chinese producten tegengaan. Er zijn dus wat minder goedkope producten binnengekomen, maar dat komt vooral omdat Chinese webshops consumenten verleiden om meer in één keer te kopen, zegt Christian van der Waren van Douane en Accijnzen.
4: Als je eenmaal meer aankoopt, en zeker meer dan €150, dan zit je in een ander belastingsregime dan het betalen van die €3. Dus de Chinese bedrijven hebben er alle belang bij om de consument in Europa aan te sporen zoveel mogelijk producten in één pakje te brengen, want dan is het fiscaal technisch interessanter voor hen om dat hier binnen te brengen en dus ook voor de consument.
2: Het aantal pakjes met een grotere waarde dan €150 is wel licht gestegen. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zitten de rensters op zo'n 80 kilometer van de aankomst van de eerste rit in Lausanne. Voorlopig is er een kopgroep van 4, zonder grote namen en zonder Belgen, met een voorsprong van 5 minuten. En in het wielrennen zitten de renners in de finale van de Classica San Sebastian. Remco Evenepoel is daar de grote favoriet voor een 4e overwinning. Maar Olivier de Wilde, hoe doet Evenepoel het?
5: Zeer goed, omdat hij is teruggekeerd bij de groep der favorieten, maar hij heeft het heel lastig, omdat hij tussen 2 belangrijke bergen in deze finale van de Classica San Sebastian een fietswissel moest doen, mechanische pech dus, en daardoor ook moest terugkeren en heel wat krachten heeft moeten opsoeperen om terug bij die groep te geraken. Het is zelfs eigenlijk na de berg gelukt om aansluiting te kunnen maken bij de groep der favorieten. Benieuwd hoeveel krachten dat heeft gekost en of het hem nog gaat lukken om deze 4e zege van de Classica San Sebastian te pakken. Nog 29 kilometer en dus straks nog op 8 kilometer van de streep. De beslissende berg Murgil-Tontora. En dan gaan we het weten of Remco Evenepoel zichzelf of nu alleen heerser wordt in de palmaressenlijst van de Classica San Sebastian.
2: Dankjewel, Olivier. Vanmiddag zon, af en toe ook wolken en rond 25 graden. Morgen 25 graden aan zee, maar in het binnenland dan aan rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
6: Welkom opnieuw. We volgen de openingsetappe in de Tour de France Femmes. Het is daar nog vroeg in de wedstrijd. 4 leidsters en nog een kleine 2 uur koers. De ontknoping bij de mannen in de Classica San Sebastian komt er al sneller aan. We blijven het hier volgen.

0: opvallende samenwerking tussen Snow Patrol en Kylie Minogue, These Alarms. Je hoorde het net voor het nieuws, Remco Evenepoel heeft de scheve situatie daar kunnen rechttrekken in de Klassica San Sebastian. Hij zit weer mee voorin bij de favorieten, maar het zal wel krachten gekost hebben, zoals jij al een paar keer hebt gezegd, Olivier. Houdt hij zich nu een beetje gedijst?
1: Oh ja. Oh ja, dat moet ook, denk ik. En dat is ook de belangrijkste raad die we hem nu zouden kunnen geven, is blijf voorzichtig meedraaien in dat groepje vooraan, dat ook wel geen groepje is. Het zal een man of 20, 30 bijna zijn, waar er toch in die afdaling wat zijn bijgekomen. En vooral, maak gebruik van je luitenant. En dat gebeurt volledig. Ik denk dat Maxime van Gils nu de hele tijd aan de kop van dit peloton rijdt, omdat hij de tempo een beetje moet drukken. Zorgen dat Evenepoel niet te veel in zijn krachten moet tasten, te diep moet gaan om hier een aansluiting te kunnen blijven houden, maar vooral te kunnen rustig aanrijden. Zoveel mogelijk recupereren. Dat is gewoon het credo nu, tot aan de voet van die Morgil Tontora. En dan stand houden tegen de aanvallen, want ze gaan van overal komen. Ze zijn er nog allemaal. Er is Ciccone, er is Jurgensen, er is Carapaz, er is ook nog Mauro Schmidt heb ik ook nog gezien, die is ook nog teruggekeerd. Dus ja, er zijn nog wel belangrijke namen die hem zullen het vuur aan de schenen leggen. En dan is het naar de vraag, ik ga het blijven vragen tot we aan de meet zijn, denk ik, hoeveel krachten dit gekost heeft, hoeveel problemen dit heeft opgeleverd voor Remco Evenepoel, en of hij ze ook kan oplossen met dus zometeen, ja, dat zal dan binnen een 14-tal kilometer zijn, de top van de Morgil Tontora, terwijl we hier een raar geluid krijgen. Dat is dus wat ik bedoelde, dat is dus die teamradio die we hier krijgen van Itzulia Irazia, dat is de... Voilà. Je hoort vooral veel Spaans. Dat is dus omdat er iemand aan het zeggen is dat er moet opgepast worden. Dat er op de weg iets ligt. En er is ook veel meer politie nu plots. Dus er zou misschien wel iets kunnen gebeurd zijn in de rand van de weg. Misschien een of ander protest. Want er wordt veel gewag gemaakt dat... De renners allemaal moeten de juiste kant rijden hier op deze wegen in Baskeland. Dat ze misschien een stuk hebben vermeden op de last minute beslissing hier. Want het is toch zo dat er een beetje een rare situatie plots is, dat alles op een lint wordt getrokken en dat de renners werden afgeleid naar een plekje of naar een andere route. Maar normaal leek het me dat ze door een tunnel gingen gaan, maar dan toch plots er langs geduwd of langs begeleid. Nou, het zal toch iets zijn dat we dan later nog gaan te weten komen wat daar gebeurd is. Maar ik zei het al, de teamradio, ik hoop dat die niet te veel gaat passeren. Want hoe fijn en hoe interessant het kan zijn tijdens Formule 1, wil ik toch vooral kijken wat er op het wegdek gebeurt. En vooral tussen de renners gebeurt. Want op die manier heb je niet veel aan een ploegleider die gewoon zegt, kom aan, laat ons gaan. Ja, dat zou ik ook aanraden, denk ik. Als je eenmaal aan het fietsen bent en eenmaal aan het rijden bent in de finale van deze belangrijke koers, dan is het misschien inderdaad nog niet zo'n slecht idee om gewoon het volle pond te geven. Nog 22 kilometer en dan straks de Morgil Tontora, de berg waar het allemaal gaat moeten gebeuren. Alles weer samen, toch de grote namen weer samen. En Remco Evenepoel, die is er weer bij.
0: Die teamradio lijkt inderdaad een beetje uit de ruimte te komen, Olivier. Dank je wel.

0: In de Tour de France van hebben de rensters nog, even kijken, iets meer dan 70 kilometer voor de boeg. Nog altijd die kopgroep van 4 met zo'n 5,5 minuut, iets meer zelfs, voorsprong op het peloton. De rit van vandaag met die klim op het einde lijkt gesneden koek voor Lotte Kopecky. Maar zij liet deze week weten, dat heb je misschien gehoord, dat ze vooral in dienst gaat rijden, dat het voor Lorena Wiebes zal zijn. Maar goed, wie weet, we gaan eens luisteren naar Kopecky bij de start vanmiddag.
1: Lotte Kopecky, jullie zijn gisteren ook die aankomst gaan verkennen, die laadstelling. Wat heeft dat jou geleerd?
2: Dat best een lastige finish is toch wel, ja.
1: Want het roodbroek spreekt over 8% max, maar wij hebben ook wel 12-13% gemeten. Dan is het toch wel iets anders.
2: Maar ik denk niet dat 12-13% is.
1: Op een heel kort stuk weliswaar, maar toch?
2: Ja, 12-13 of 8. Uiteindelijk blijft het lastig. Ik denk dat het is een heel mooie finish. Dus ik denk dat het wel een finish is waar gewoon de benen aan spreken ook straks.
1: Bestaat er een scenario, we weten dat jij in eerste instantie voor Wiebes gaat werken, maar bestaat er een scenario dat je zelf ook voor die overwinning kan gaan als jullie merken dat Wiebes snel moet lossen?
2: Vanaf als Lorena erdoor zakt, dan wel. Maar dat zal zij moeten aangeven.
1: Dus jullie gaan goed moeten communiceren, wat niet makkelijk is natuurlijk op zo'n moment.
2: Zeker niet. Maar plan A is Lorena, dus laten we daarvan uitgaan.
1: En jullie hebben ook nog Misha natuurlijk, die ook zo'n aankomst aankan.
2: Ja, maar als we met die gaan sprinten, dan komt het niet goed. Dus,
1: Hoe ver sta je, denk je? Kan je dat zelf inschatten? Heb jij een referentiewedstrijd gehad? Hoe ver sta je van de beste Lotte Kopecky?
2: Ik denk niet dat we de beste die er ooit al geweest is, die staat er niet, denk ik. Maar op zich, de cijfers op training, die geven wel goede signalen. Dus ik hoop, hoe verder de Tour vordert, hoe meer ik er kan doorkomen of hopelijk hoe fris ik kan blijven. Ja.
1: Veel succes vandaag, dankjewel.
0: Ja, Lotte Kopecky bij Jan de Bruin was dat, benieuwd of ze inderdaad de hele Tour in dienst gewoon gaat rijden. Intussen in de koers toch wel een valpartij, geloof ik, hè, Jonas?
3: Ja, nieuwe valpartij achteraan in het peloton alweer. Dus het is toch wel wat opletten daar, want opnieuw op een best rechtstuk weg. Dus hoe dat dan precies is kunnen gebeuren, geen idee. We kregen pas beeld als er al een renster of 15 tegen de grond lag. Er waren er enkele van Picnic Post NL bij. Ook Lotte Klaas lag erbij van het Phoenix-team. Die kon ook wel verder. De dokter die even kwam polshoogte nemen, vroeg alles oké. Okay. Dan liet ze even haar ogen zien achter de bril. Zei, geen hersenschudding, geen enkel probleem. Dus kon ook zij weer verder. En ook de Italiaanse Tomasi van het UnoX-team lag erbij. Zij bleef lang zitten, maar is toch opnieuw op een nieuwe fiets is zij verder gekunnen. Toch wel een paar valpartijen. Ik ga niet spreken van zenuwachtigheid in het peloton. Verder kunnen we weinig echt zeggen, merken we weinig. De grote ploeg nog altijd goed vertegenwoordigd voorin. FDG, SD Works, we zien ook Visma, we zien ook Movistar. En dan is dat natuurlijk allemaal in functie van die kopvrouwen. Van der Breggen, Nivia Doma, Reusser uiteraard ook. Pauline Frank-Prévot en Vollering, om er maar een paar te noemen. Ze hebben een achterstand nu van net geen 6 minuten op de koplopers. En dat zijn er nog altijd 4 trouwens. Want we hadden in een vorige flits gezegd dat Alison Jackson ging kunnen komen aansluiten, maar er was dan net die eerste col van de dag, die eerste beklimming van de dag, de Côte de Chable. Daar ging het wat sneller tussen de koplopers. Daar pakte de Française Mahé de volle buiten, volle 3 punten voor Erazo en voor Rijnbeek. Noskova, de Tsjechs, heeft zich daar niet in gemengd. En dat bleek toch een beetje een doodsteek te zijn voor Alison Jackson. Als er daar niet bij was, had ze meteen een achterstand van een goede minuut. Dat was een 15-tal seconden toen ze aan de klim begon. Dat ging dan naar een minuut 20, 2 minuten. En ze wordt op dit moment al opgeslokt door het peloton. Dus ze heeft het laten lopen. Het is dan toch een chasse patat geworden. De fingers crossed die ze toonde aan de camera heeft niet echt geholpen. En zij dus nu opnieuw in het peloton. En zo dus nog altijd 4 leiders met nog 73 kilometer te gaan. Volgende moment van opwinding is misschien wel de eerste tussenspurt. De spurt voor de groene punten. Die komt eraan over een goede 8 kilometer. Het peloton op dus 6 minuten achterstand van de 4 koplopers.
0: Oké, tot zo, Jonas. We gaan er even wat voetbal tussen nemen, want nu de Supercup is beslecht, kijken we toch wel reikhalzend uit naar de nieuwe voetbalcompetitie. Nog minder dan een week geduld. Volgende vrijdag spelen Club Brugge en KV Kortrijk de openingswedstrijd. Ik heb de coach van Kortrijk terug van weg geweest aan de lijn, Michiel Jonkheer. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hey, jullie hebben daarnet een oefenwedstrijd tegen Reims opzitten. Hoe is het gegaan?
4: We hebben 1-2 verloren tegen wat wel een

0: hele goede ploeg is. Frans voetbal is technisch sterk, fysieke kwaliteit ook, dus dat was zeker een goede waardemeter. Maar we hebben eigenlijk een goede wedstrijd gespeeld, behalve de eerste 20 minuten van de tweede helft. Die hebben ons een beetje de das omgedaan, maar voor de rest hebben wij ook zeker onze momenten gehad, kansen gecreëerd, goede aanval in elkaar gebotst. En ja, dat geeft mij wel vertrouwen naar de start van de competitie toe.
1: Ja, en geeft de hele voorbereiding jouw vertrouwen?
0: Goh ja, de voorbereiding is altijd wat, dat is altijd wat moeilijk. Hè. Eerst, we hebben ook redelijk wat nieuwe spelers erbij. Hè. Je moet daar soms wat op wachten. Je moet de jongens dan inpassen ook. Dus wij zijn zeker nog niet 100% gerodeerd. En een voorbereiding zegt ook niet altijd alles. Ik heb meegemaakt dat je heel veel verliest en met 9-9 start. En omgekeerd heb ik het ook meegemaakt. Dus, en onze eerste wedstrijd is naar Club Brugge. Dus ja, goed. Als wij nu alles hadden gewonnen, dan blijft dat toch een super moeilijke wedstrijd. Hè. Maar we gaan daar wel naartoe met het idee om daar wel iets te doen. Dat is een feit.
1: Ik neem aan dat je goed hebt gekeken naar de Supercup dan gisteren. Heb je daar iets uitgehaald?
0: Ja, ik heb gekeken. Ja. Ik heb ook naar een wedstrijd tegen Rennes gekeken. Ja. Maar ik heb er een jaar en een half gewerkt natuurlijk. Ik weet wat de kwaliteiten zijn van de spelers, van de meeste toch.
1: Ja, het is je
0: ik weet hoe ze voetballen. Dus ik weet dat ze heel dominant zijn, hè. En heel moeilijk af te stoppen zijn. Zelfs voor Union, die met voorsprong de tweede beste ploeg van België is. Die hebben het ook heel lastig gehad, maar nogmaals, het is voetbal en soms hoe klein dat je kansen ook zijn, het is altijd mogelijk om daar iets tegenover te zetten.
1: Ja, in de tweede klasse speelden jullie met Kortrijk best wel dominant voetbal, hoog blok, drie verdedigers. Ga je daaraan vasthouden, aan die filosofie, ook in de hoogste klasse?
0: Half-half. Goed, ik ben natuurlijk ook niet naïef. Het voetbalvermogen in de eerste klasse is natuurlijk een pak hoger dan in tweede klasse, met alle respect natuurlijk. Ja. Als ik ga ook geen zelfmoord plegen natuurlijk om en constant hoog druk te gaan spelen. Nee. Sowieso niet tegen ploegen als Club Brugge, want dan ga je toch met serieuze cijfers naar huis gaan. Dus ik denk dat wij daar een iets meer een balans gaan in vinden dan vorig jaar. Hè. Het is niet dat wij constant met 10 voor onze verdediging gaan staan, voor onze box gaan staan, zeker niet. Maar dat zal iets meer gebalanceerd zijn dan vorig jaar.
1: Ja. Moeten er nog versterkingen bij?
0: Ik denk dat wel. En voor mij wel. En dat is ook natuurlijk met de club zo afgesproken. En de club is daar absoluut mee bezig. Ik denk dat wij offensief goed ons werk gedaan hebben. Maar ik denk dat er qua balans, middenveld, centraal in de verdediging en op de wingback wel nog wat extra moet mogelijk zijn.
1: Ja, wat extra gestalte hebben jullie ook nog nodig, las ik.
0: Gestalte, fysieke presence, dat wel.
1: Ja, ja. Het wordt voor jou je eerste seizoen als hoofdcoach in de hoogste klasse. Je hebt er wel al een periode als assistent van Ike Haaien bij Club Brugge opzitten. Maar hoe voelt het voor jou? Is het extra stress zo, die aanloop ook?
0: Oh nee, ik kan daar redelijk goed van mij afzetten. Ik kan redelijk goed relativeren ook. Ik kijk er natuurlijk enorm hard naar uit, maar ik weet ook dat, ik heb tot op heden, als assistent of als hoofdcoach, het geluk gehad om redelijk wat succes te hebben met de resultaten. Maar ik weet ook, ik start met heel veel vertrouwen, maar ik kan heel goed relativeren. Ik weet ook gewoon dat er op een bepaald moment ook moeilijker zal gaan. Hè, en dan moet je dat ook accepteren. Maar ik start met veel vertrouwen, met veel goesting. De ploeg ook. En wat het zal geven, dat gaan we binnen een x-aantal weken zien natuurlijk. Hè. De start is best pittig.
1: Moeilijk,
0: onmiddellijk drie topploegen. Dus, maar goed, aan de andere kant, je moet er sowieso tegen spelen. Dus misschien zelfs beter vroeg in het seizoen. En thuis in Kortrijk kan er sowieso altijd iets meer gespookt worden. Dus laat ons hopen dat het geval is.
1: Okay. Welke ambitie zetten jullie dan voorop als club?
0: Ja, ik heb dat al vanaf het begin gezegd. Hè. Ik ben niet tevreden met gewoon in eerste klasse blijven. En nogmaals, mensen gaan misschien zeggen dat ik zot ben en irrealistisch ben. Dat kan. Misschien moet ik dat bij 10 wedstrijden helemaal bijstaan. Maar ik wil sowieso niet de boodschap geven aan iedereen, mijn spelers, iedereen rond de club, dat wij zomaar tevreden zijn met plaats 14, bij wijze van spreken. Ik denk als je vanaf plaats 12 rekent, dan denk ik dat wij een goed seizoen gaan gespeeld hebben. Dan gaan we toch wel de nodige wedstrijden gewonnen hebben. Dus ik denk dat je dat moet ambiëren. En nogmaals, er is geen mens die gedacht had dat Sint-Truiden vorig jaar derde ging staan. En die kwamen ook daarvoor. Die hebben de play-downs gespeeld daarvoor. Dus in voetbal kan alles zijn. Als het klikt tussen de spelers, als de vibe er is. En als je het momentum wat mee hebt, dan kan er heel veel gebeuren. En ik geloof wel dat wij als club, qua spelers en als vibe die rond de club hangt nu, dat wij mooie dingen kunnen laten zien. Maar goed, ik ga misschien binnen 10 wedstrijden mijn mening moeten herzien, maar ik ga daar voorlopig niet van uit. Ja.
1: Oké, dan bellen we nog eens terug over 10 wedstrijden.
0: Dat mag absoluut.
1: Dankjewel om nu al even aan de lijn te komen. En veel succes.
0: Oké, dankjewel.
2: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
3: Hop.
2: Tattoos.
3: En hop.
2: Digitale verandering.
3: Hoppa.
2: De synthesizer.
3: Hoppakee.
2: Plastische chirurgie.
3: Hop.
2: Belgische wijnen.
3: Hoppa.
2: Propaganda. 30 jaar Dutroux. Weet ik veel met Kobe Ilse.
3: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max.
2: En elke weekdag van 12 tot 1.
3: Yes.
2: Op Radio 1.

0: Frans Gall mag uiteraard niet ontbreken in Sporza Tour. En in de Tour de France van is het nog even wachten tot het echt losbarst in de eerste rit. Dus kunnen wij ons vooral weer op die Classica San Sebastian richten. Hè, waar Remco Evenepoel na die moeilijke fase, een uur geleden ongeveer, was dat hij gewoon weer mee is in de kopgroep. En Olivier, de slotklim. Ze zijn er al begonnen, denk ik.
1: Ze zijn inderdaad net begonnen met de klim. De Murgil Tontorra, die net geen 2 kilometer lang is en net geen 10% stijgingspercentage is, maar vooral midden in dat klimwerk is het op een bepaald moment echt 14%, dan 18%, 11%, 12%. Dit wordt echt een beest om over te geraken. Dat moeten ze natuurlijk al een paar jaar doen in deze Classica San Sebastian. En het heeft elke keer wel vuurwerk opgeleverd. Slecht nieuws trouwens voor Evenepoel is dat er 4 man van UAE nog in deze kopgroep zitten. En het zijn niet van de minste. Want je hebt Jay Vine, je hebt Narvaez, je hebt Jan Christen, de man die vorig seizoen tweede werd in deze ritten, of in deze wedstrijd. En je hebt ook nog Cosnefroy, die er ook nog bij is voor team UAE, voor de Emirates. Dus ja, dit wordt toch een kluif. Terwijl we nu een aanval, een lichte aanval, een kleine poging op kouse voeten Maxime van Gilsowaar, de luitenant van Remco Evenepoel, die het ruime sop kiest en eens achterom kijkt. Wie gaat er mee? Niet echt veel volk. Het is een beetje Evenepoel die zijn luitenant ten volle gebruikt. Dat is misschien heel slim en heel tactisch. Terwijl we achteraan zien dat de deur open gaat. Peo Bilbao moet eraf. Felix Gall heeft het moeilijk om erbij te blijven. En ook hier zien we, ik denk dat Narvaez is die er van UAE dan toch al meteen af moet. Inderdaad, Jonathan Narvaez moet eraf. Dat is goed nieuws voor Evenepoel. En voor de andere concurrenten, want in het wiel van Evenepoel trouwens, Jurgensen, Ciccone, en ze zijn er allemaal nog bij hoor. De grote namen, ook daarnet denk ik dat ik Carapaz heb gezien. Voilà, we kijken recht in de snuit van Carapaz en Van Gils is teruggehaald door de mannen. En nu zien we Evenepoel meteen in dat wiel van Van Gils zitten. Van Gils op kop en Evenepoel als een generaal goed kijkend, dat er niemand durft te ontsnappen. En als dat dan gebeurt, dat hij meteen kan reageren op plek 2. De beste positie die je misschien kan hebben in zo'n groepje met nog 600 meter te klimmen. Maar het moeilijke werk gaat er zo meteen aankomen. Evenepoel communiceert, tikt even op zijn boordcomputer. En hij praat met Van Gils. In zijn wiel zit Carapaz. Ik zie ook Jan Christen nog steeds zitten. Ik denk dat Jurgensen, of anders is het Ben Tullet, die in de buurt van Evenepoel zit. Maar voorlopig, deze Murgil Tontorra baart een muis. Evenepoel nu alleen op kop. Van Gils eraf. Het steile werk is begonnen. Hij ziet Jurgensen in de achtergrond komen. Evenepoel gaat hem meteen proberen opvangen. Jurgensen bovenop de trappers. Evenepoel ook. Carapaz zit er nog tussen. 3 gele helmen achter hem. 3 mannen van Visma. Evenepoel zit alleen, maar trekt wel alleen de kop in deze beklimming van Murgil. Carapaz in zijn wiel. Ja, hij is toch echt wel een goede klimmer geworden hoor, Remco Evenepoel. Hij was al een goede klimmer, maar hij is een zeer goede klimmer geworden. Dat heeft hij in deze Tour bepaald en beslist dat hij zich er volledig ging op toeleggen. En nu, een weekje na die Tour, bewijst hij het eens te meer. Want enkel Carapaz kan echt volgen. Al de rest zit nu alweer neer. Evenepoel nog steeds recht op de trappers. En Carapaz is de enige die kan volgen. Ik denk ook Jurgensen, maar al de rest moet passen. Ze zijn misschien met 3 weg. Evenepoel, wow. Hoe goed ben je, man? Ja, nee. De man van Visma, ook Jurgensen moet passen. Carapaz en Evenepoel zijn samen weg. Als ze het nu kunnen laten ronddraaien met hun tweetjes, dan kan dit wel de beslissing vormen. En dan is het toch wel een strafnummer van Evenepoel hoor. Met al die pech, met al die krachten die hij heeft moeten opsoeperen om terug bij deze mannen te geraken. Hoe hij hier van kop af, nooit de kop ook afgeeft bij het beklimmen van deze Murgil Tontorra. Een heel strafnummer van de ex-wereldkampioen en van de Olympische kampioen. Wel. Remco Evenepoel. Ja, head of the race. Zijn met 2. Achterin kijken ze naar elkaar. Iedereen een beetje naar elkaar aan het gluren. En Evenepoel heeft wel nog niet de kop afgegeven aan Carapaz. Denk ook dat hij beseft dat Carapaz misschien nog niet echt de beste medewerker is nu. En dat Carapaz ook denkt van ja, maar jongen, jij bent hier de favoriet. Jij moet nu maar ons naar de streep rijden. Ik ga hier niet te veel laten werk opsoeperen door mezelf. Nou, nog steeds Evenepoel alleen met enkel Carapaz in zijn

0: zijn wiel. Hij heeft al een paar keer achterom gekeken, maar de Ecuadoraan die geeft nog niet thuis. Die wil nog niet overnemen. We zijn ook nog steeds aan het klimmen, maar het harde werk, het vervelende werk is er bijna af. Dat is sowieso achter de rug. En over enkele hectometers gaan ze de snoekduik naar beneden nemen. En is het heel snel naar beneden. En dan ook nog een, wat zal het zijn, 6 of 7 kilometer. Dat ze vlak naar San Sebastian moeten rijden. Evenepoel tussen de mensenmassa nu. Vorig jaar toen Ciccone hier passeerde ook heel veel volk. En nu niet anders. Het is bijna gevaarlijk. Ze gaan bijna in een zone komen waar er een rood lint zal gespannen staan. Hoop ik. Maar voorlopig is dat niet het geval. Heel veel mensen, de Bottaars, die moeten daar toch een beetje proberen. Ja, mensen die op de rug kloppen van de renners, dat mag echt niet hoor. Ze moeten de renners echt met rust laten. Dit kan echt niet. Mensen die zich toch niet kunnen bedwingen van die idioten die daar staan. Laat ze toch gewoon met rust. Ik zou dan gewoon echt een lint spannen. Maar je ziet eigenlijk dat de mensen voorbij het lint gaan staan. Ja, voilà. Je ziet eigenlijk het lint achter de mensen gespannen. En nu, eindelijk, is er een massa die achter de veiligheidsperimeter staat. En kunnen Carapaz en Evenepoel met hun tweetjes rustig rondrijden. Maar gaat Carapaz nu overnemen? We zijn nu aan de top van de Murgil Tontora. Het harde werk, het klimmen is voorbij. Nu naar beneden. En Evenepoel ritst het vestje weer omhoog. En op die manier krijgen we ook eens een beeld van wat daarachter is gebeurd. Het is toch heel veel klimmen geweest. En ik heb het gevoel dat ze met hun tweeën, nou ja goed, onder impuls van Evenepoel vooral, zijn weggereden en ver weggereden. En nu neemt Carapaz over. Dat is goed nieuws voor Evenepoel. Ze gaan nu met z'n tweeën gaan beginnen ze te dalen. En dan in één rechte lijn naar de finish. Wie is de beste afmaker van deze twee? Ik denk, als ik een beetje de wielergeschiedenis erop nablees, dan zou ik zeggen Evenepoel. Maar hoeveel kruid heeft hij al verschoten? En hoe fris is Richard Carapaz nog na deze 220 kilometer? We gaan het weten. Ik zeg nog 7,5 kilometer. Ik vermoed dat ze met twee gaan vliegen zijn. We gaan nu nog eens een ruim beeld krijgen. En dan zijn dat toch al een 50, 60 meter op de eerste achtervolger. En dat is Giulio Ciccone. Dat krijgen we nu te zien. De man van Lidl Trek heeft zich onttrokken uit de kopgroep. Uit de achtervolgende groep, sorry. En is op zijn eentje op weg naar Carapaz en Evenepoel. Als hij nog aansluiting maakt, is dat een zeer mooi trio om deze finale van de Classica San Sebastian te beslechten. Maar hij moet er natuurlijk nog bij geraken, want voorin zitten ze niet stil. Carapaz en Evenepoel met Ciccone in de achtervolging. Dat is de wedstrijdssituatie. Nog dik 7 kilometer te gaan en het wordt dus ontzettend spannend.
1: Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is door een ongeval in Roeselare-Rumbeke de weg deels versperd. En op de E40 richting Kust is in Beernem de weg vrijgemaakt.
2: Sportza Tour.

0: Ze is jammer genoeg ziek, deze Isabel A. Concerten moeten annuleren om zich te kunnen focussen op haar herstel. We wensen haar veel sterkte toe, uiteraard. We zagen een indrukwekkende Remco Evenepoel daarnet in de Klassica San Sebastian. Olivier, zelf de klim, de kloof gemaakt op de laatste klim van de dag. En nu met Carapaz op weg naar de streep. Of komt Ciccone er toch nog bij?
1: Nee, ik denk niet dat Ciccone er gaat bijkomen. Hij is verder weggeblazen. Hij had daar net 7 seconden. En ik zei het, een 60, 70 tal meter. Maar ondertussen is hij bijgehaald door Jurgensen. En heeft dat tweetal nu al 19 seconden achterstand op Carapaz en Evenepoel. Die twee rijden door natuurlijk. Dat zijn twee Olympische kampioenen. De ene is de opvolger van de andere. Carapaz werd het in Tokio in 2021 en in Parijs was er natuurlijk de zegetocht van Remco Evenepoel. En dus deze twee Olympiërs gaan het mogen uitmaken onderling, want het is nog een kleine 3 kilometer. En ik zeg het, het is de man met nummer 14, Louis Barré, die in het gezelschap is van Ciccone, maar die neemt niet over Ciccone ergens zich aan Barré. Ja, nu wel de overname van Barré, maar ik denk dat het allemaal wat te laat zal zijn om nog bij Carapaz en bij Evenepoel te geraken. Het gaat tussen die twee gaan. En dan is het een beetje de vraag, wie is de beste sprinter? Ik denk nog steeds op papier Evenepoel. Heeft ook trouwens ooit in de Brabantse Pijl dit seizoen, als ik me niet vergis, zowaar Wout van Aert erop gelegd. Dus dan ben je van goed hout gesneden wat een sprint betreft. Heeft nogal een paar keer getoond dat hij dat kan. Maar het is natuurlijk een heel vlakke sprint. Brabantse is toch een beetje bergop. En bijvoorbeeld de sprint zoals hij won tegen Tadej Pogacar afgelopen Tour was ook natuurlijk een sprint bergop. Dus ja, Evenepoel, Carapaz, nog 2,2 kilometer... Ze nemen goed over, ze werken goed samen. Ze hebben ook denk ik duidelijk beslist van ja, wij gaan het samen met onze tweetjes doen. En dat lijkt me een heel goede beslissing. Niemand laten terugkomen, want je weet nooit met wie je dan gaat moeten afrekenen. En dan je dat dan niet eens op het podium staat. Dus nee, 22 seconden is de achterstand van Ciccone, van Tullet, van ook Mathis Rondel en Louis Barré. Dat zijn de vier mannen in de achtergrond. Maar die voorsprong van Evenepoel en Carapaz, die wordt groter met de kilometer of met de 100 meter die ze rijden. 24 seconden al. Het gaat tussen Carapaz, de man met het nummer 31. En tussen Evenepoel, de man met het nummer 21. Gaan hier in de straten van het mooie San Sebastian. 1,5 kilometer nog. Evenepoel in het wiel van Carapaz. Gaat hij nog eens overnemen? Ik vermoed van wel. Carapaz nog niet op de erelijst van deze Klassica San Sebastian. Maar wat is die goed hoor. Wat heeft hij ook getoond in deze Tour. Met natuurlijk de bolletrui te pakken. Maar ook twee bergzegers te pakken. Dat hij nog steeds, ondanks zijn 33, erg goed in vorm kan zijn. We hadden hem, sommigen toch, al af en toe afgeschreven. Onder de vod van de laatste kilometer nu trouwens. Nog steeds Carapaz op kop. Evenepoel gaat nu breed in de weg rijden. En Carapaz sluit weer aan. 30 seconden is de voorsprong van deze heren. Zij zijn veilig. Het gaat tussen hen gaan. Dat kunnen we nu met zekerheid zeggen. Nog 950 meter. Nog een paar bochten. Hier op het asfalt van San Sebastian. Volledig vlak. Evenepoel op kop nu. Bochtje naar links. Carapaz in zijn wiel. En dus ja, twee mannen uit de Tour. Twee mannen die op het podium stonden in Parijs. De ene dus met de bolletrui, de andere tweede in het gele klassement. Maar wie van de twee heeft nu nog het meeste in de batterij zitten? Ze mogen niet te veel surplassen. Ze zijn nog steeds aan het doorrijden. Die afspraak is duidelijk gemaakt. Want dat risico wil je niet nemen. Maar nee, ze kijken eigenlijk achterom. En dit is heel lang duren voor er iemand in de achtergrond opdoemt. Nee, dit wordt niemand anders dan Carapaz of Evenepoel. 200 meter nog. Carapaz die krijgt nu het deksel op de neus. Evenepoel gaat aan. En Carapaz moet nu misschien al passen.

0: Evenepoel, die heeft een lengte, heeft twee lengtes, heeft drie lengtes. Carapaz probeert nog en Evenepoel gaat al zitten. En Evenepoel de handen in de lucht en hij wint. Hij pakt zijn vierde, Remco Evenepoel. Wat een strafnummer van hem. Hij nu alleen heerser in deze Clásica San Sebastián met vier zegens. Niemand doet beter en deze mag hij toch wel met goud omcirkelen, hoor. Want hoe hij dit nog doet, hoe hij hier autoritair na die mechanische pech, na die fietswissel terugkeert. En dan vooral autoritair ook op die Murguil Tontorra. De zegen eigenlijk heeft verzilverd, want hij heeft daar in die klim iedereen gedeclasseerd. Enkel Carapaz kon volgen, maar die had in de sprint ook niet veel meer over om echt te antwoorden op Remco Evenepoel. Wat een geweldige vorm en wat voor een geweldige topvorm verkeert hij momenteel. Hij mag het dus zeggen, hij heeft nu vier keer de Clásica San Sebastián gewonnen.
1: Straf inderdaad, dankjewel Olivier.

0: Delamitri, Remco Evenepoel reed daarnet met vier vingers in de lucht over de finish in de Classica San Sebastian. Alleen recordhouder nu, hè, daar met vier overwinning. Olivier, er zaten nog wel wat Belgen mee voorin. Staan er nog in de top 10?
1: In de top 10 net niet. We kunnen zeggen dat Quinten Hermans 11e is geworden. Maar in de top 10 is de enige man in met onze driekleur is Remco Evenepoel. Achter hem dus Carapaz. Ben Tullet is 3e geworden. Scaroni werd 4e. Bilbao 5e. Ciccone, de man van vorig seizoen, die is 6e geworden. En achter hem nog Christen, de man die eigenlijk ook achter hem is gefinished vorig jaar, is opnieuw er niet in geslaagd om voorbij Ciccone te geraken. Mark Hirschi is ook nog een bekende naam. Die is 8e geworden. Voor de rest Leo Bissio, 10e. Ook nog het jonge talent, de Fransman. En dus ja, voilà, een zeer mooie zege voor Evenepoel. En ik hoor hem hier praten, we gaan eens naar luisteren. Hè.
2: Remco, congratulations. What a comeback for a record-breaking victory.
3: Yeah, it was, I think, the most difficult one of all four. After the downhill of Jaizkibel, I had a flat tire. And yeah, we know that Airlines is coming super quick, so I had to be patient. And yeah, I have to thank my team for all the work, of course. Giulio did a very good job on the bottom of Airlines to bring me as close as possible. And also Maxime in the front was being patient, waiting for me. So in the end, I had to finish off the work of my teammates, and what a day, a beautiful victory again here.
2: What happened there? Because at first we were alone, and we thought, okay, he's struggling a little bit in the light. What happened?
3: No, I had a flat tire.
2: Yeah, but then
3: I had to come back. Okay. So I was 2 minutes behind. So it's, I was not struggling. I almost closed the gap in the climb, so I was going faster than the guys in front. So I was not struggling. I think I just needed to pace myself because it was still a long way to go, and it was the good tactic. In the end, we won. So I think it would have been better without the flat tire. Then I would have tried to attack in their lights, but it was now like this. So I'm happy I could win, and also a very strong Carapaz in the final who could stay with me. So very happy with the result.
2: Anyway, you were the strongest, and the finish was very similar to your last victory here.
3: Yes, correct. Sprint with two guys. Also, was the only guy that could follow my attack in Murgil. So, it was a very good sprint with Richard. And when I launched, I quickly felt that I was going to win the sprint. So, very happy. I still had a very good feeling today. I was on a super good day. But unfortunately, the situation was a bit tricky for us with 50k to go. But we won. That's the most important.
2: Your fourth victory here. It's the fifth in your mind?
3: Sorry?
2: It's the fifth victory here in your mind?
3: Well, first, what is in my mind is some recovery, some rest, and then I'm going to build up to try and become world champion.
2: Enjoy the victory. Congratulations.
0: Ja, denkt hij al aan een vijfde overwinning? Daar vroeg de interviewer even wat rust nu toch. En dan opbouwen richting WK, al dus Remco Evenepoel. Het was de moeilijkste van zijn vier overwinningen, zo zei hij. Want ja, hij kwam in de problemen inderdaad na de Jaizkibel, platte band in glas gereden. Wist dat de volgende klimmer aankwam, dus moest hij geduld hebben. En hij bedankte zijn team voor het werk. Vooral Giulio, zei hij, dat is Giulio Pellizzari. En hij had ook de steun van zijn andere teammaats, van Maxime van Gils. Het had vlotter gekund, die vierde overwinning in de Classica San Sebastian. Maar hij is er heel tevreden mee. Ook nog had hij het even over Carapaz, die toch nog heel sterk mee was in het slot. Maar in de spurt voelde hij meteen dat hij sterker was, Evenepoel. Hij had een heel goed gevoel en een hele goede dag. En is dus heel blij met zijn overwinning en blij dat hij nu even kan rusten. Kan ik me inbeelden, Remco Evenepoel.
4: Sportza Tour.
0: Ik stel voor dat we ook in de Tour nog eens polshoogte gaan nemen bij Jonas. Jonas, valt daar nog wat te melden intussen?
5: Wel, even de cijfers dan. Nog 55 kilometer tot de finish in Lausanne. We zijn nu helemaal teruggedraaid. We hebben een lus gemaakt van het meer van Genève in Lausanne naar het meer van Neuchâtel. En nu zijn we opnieuw aan het terugdraaien richting de finish in Lausanne. Dus met een spurtje dat we nu gaan bekijken op de tweede helling van de dag. De Côte de Villars-le-Comte. Tussen de vier koploopsters nog altijd zijn ze met vier onderweg. En dat gaat opnieuw gewonnen worden, denk ik, door de jonge Française Océane Mahé. Ja, zij lijkt toch het best onderweg. Opnieuw is het de Spaanse die probeert aan te klampen, die niet naar het wiel gaat, hoor. Ik dacht te zeggen, ze zet zich nog even recht liever om dat te proberen, maar dat lijkt dan toch niet echt te gaan lukken. Erazo, nee, komt belangen aan niet aan het wiel. En dus is het ook op deze tweede klim van de dag de tweede keer dat ze drie punten kan pakken. Océane Mahé van het Mombaya Mapen team. Zij dus straks misschien wel in de bolletjestrui als ze nog één helling kunnen overleven. De volgende helling van de dag voor ze naar de finish gaan. Dat zou mooi zijn voor haar alleszins. Dan moet ze daar toch best nog wel wat punten sprokkelen. Maar het peloton is wel een pak dichterbij gekomen.

Voorsprong was maximaal een goede 5 minuten. Dat is nu teruggelopen tot 1.29. En daar heeft deze tweede beklimming van de dag toch van 4 kilometer lang wel voor gezorgd. Ja, terwijl we nu meekijken op de rug van de Duitse kampioene Franziska Koch. Zij geen al te beste beklimming aan het rijden. Er zijn wel wat groepjes aan het ontstaan. Rensters die lossen uit dat peloton waar dus alle favorieten nog wel samen zitten. Waar er dus net eentje van Little Trek is gaan versnellen. Dat is Rianne Marcus. Ze heeft er nu 2 meegekregen. Eentje van de Canyon ploeg en eentje van de Visma ploeg. Die hangen eraan, maar het peloton is niet ver. En daar zien we toch dat Vita Muziek voor FDJ het tempo bepaalt. Zij willen het gat dichtrijden op deze 3 mogelijk gevaarlijke klanten dus. Maar het komt allemaal wel wat dichter bij elkaar. Of ze de volgende beklimming nog gaan halen, dat is de Côte Vuillain. De rensters die nu op kop rijden. Het vier dat dus al een hele dag op kop rijdt, dat lijkt toch wel stilaan onzekerder te worden met een voorsprong van nog maar 1.29. Dus 4 leidsters nog altijd. Het peloton dat wel wat verbrokkelt. Waar Sandrine Tas zo net tussen de ploegwagens moest terugkeren. Dat leek wel zonder al te veel problemen te gaan lukken. Na een vierde valpartij toch al die we hebben kunnen noteren. Dus toch wel wat zenuwachtigheid in dat peloton in het pak, denk ik. Want het gebeurt toch wel steeds op lange rechte banen. Zonder al te veel erg wel. Veel rensters kunnen wel terugkeren. Eentje zal naar de ploegdokter moeten gaan. Of naar de dokter in de karavaan moeten gaan. Kreeg een verband om de arm gezwakt. En dat is de Oostenrijkse Schweinberger van het Phoenix team. Maar ook zij zal wel kunnen terugkeren, denk ik. Ja, nu zien we toch in een luchtbeeld dat er wat verbrokkeling is. Dat er een groepje ontstaat met Europese kampioenen toch ook. Demi Vollering, die daar het gat op Rianne Marcus en co. aan het dichten is. Dat er groepjes zijn, nu een renster of 7-8. En dan zien we Lecour die ook probeert aansluiting te maken op dat groepje met Vollering en co. Er moet nog wel wat gedaald worden richting die volgende helling. Dus ik vermoed dat het allemaal wel wat meer zal samenkomen. Maar je merkt toch wel dat de klassementsvrouwen zich toch al laten opmerken. Dat ze toch wat proberen. Even de benen al eens testen. Kijken hoe de rest is. Of de anderen alert zijn. Of ze mee zijn. Ja, dus een tweede helling van de dag. Die Côte Villard-le-Comte die toch al wel voor wat verbrokkeling heeft gezorgd, Steffi.

0: Leedkamer van Lily Allen. Het is stil aan koers in de Tour de France. Van Jorden, net van Jonas, na de tweede beklimming van de dag. Wat verbrokkeling, toch wel nog altijd vier leiders. Maar nog maar een goede anderhalve minuut voorsprong hebben zij. 9 Belgen rijden er mee in de Tour de France. Van mijn eentje ervan stond, ja, wat is het, 4-5 maanden geleden nog op het ijs, op de Olympische Winterspelen. We gaan eens luisteren naar Sandrine Tas.
1: Sandrine Tas. Ik denk dat je er al gezien hebt dat het heel veel volk is. Het gaat een nieuwe ervaring worden, denk ik weer. Hè?
2: Ja, sowieso. Het is echt... Het is heel zot. Het is misschien zelf nog groter dan dat ik had verwacht. Ik heb natuurlijk wel al het een en het ander meegemaakt in mijn sportcarrière, maar dit is wel heel bijzonder.
1: Ben je dan wat nerveus ook?
2: Ja, natuurlijk wel. Gezonde zenuwen. Dat wil ook zeggen dat het voor mij belangrijk is en dat ik er zin in heb. Dat is wat je nodig hebt om te presteren. Dus ik ben er wel klaar voor om eraan te beginnen.
1: Als jouw naam werd afgeroepen op het podium, klonk er al luid applaus. De mensen verwachten ook wel wat van jou. Hè?
2: Ja, misschien wel. Ik verwacht ook veel van mezelf. Maar het is mijn tweede World Tour koers ooit. Mijn eerste grote ronde. Ik probeer ook een beetje de kalmte te bewaren. Ik heb weinig ervaring op dit niveau. Ik ga me smijten. Ik ga alles geven. En dan zien we wel waar ik sta op dit moment. En hoe dat we verder kunnen doorgroeien richting de toekomst.
1: Het wordt een ontdekkingstocht, hè, denk ik, deze Tour de France, van voor jou persoonlijk.
2: Ja, zeker wel ook. Ik heb nog niet veel beklimmingen gedaan. Bretagne was een beetje op en af. Maar deze Tour is toch nog iets anders. En ook op dit niveau sprintrijden is nog iets helemaal anders dan in een UCI 1.1 wedstrijd. Dus ik verwacht dat ik misschien wat leergeld ga moeten betalen deze week. Maar dat heb je ook nodig om beter te worden als sporter.
1: Ga je hier vandaag tussen smijten? Want ja, dat hellinkje, en je kan ook sprinten natuurlijk, dat ligt jou misschien.
2: Ja, ik ga er wel voor. Zoals ik al zei, ik wil vooral ontdekken waar dat mijn sterktes liggen en waar ik op dit moment sta. Dus vandaag is zeker een rit dat ik had aangestipt. En ik ga gewoon 100% geven.

0: De nieuwe van Lenny. Lenny was dat nog. We gaan naar het nieuws hier op Radio 1. Daarna wij weer met het vervolg van de openingsrit in de Tour de France van. Tot zo.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Remco Evenepoel wint voor de 4e keer de Clásica San Sebastián en wordt alleen recordhouder. En verschillende premiers van EU-landen vragen om dringend samen te komen over de migratiecrisis op Ceuta. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskeland. En daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Een verslag van Olivier de Wilde.
4: Een strafnummer van Remco Evenepoel, omdat Evenepoel in volle finale te maken had met pech. Hij reed in een stukje glas, moest van fiets wisselen en het kostte hem heel veel krachten om weer bij de kopgroep te geraken. Helemaal op zijn eentje trouwens. Maar dankzij ploegmaat Maxime van Gils kon hij daarna goed recupereren en op de slotklim kon hij dan ook nog eens autoritair het tempo bepalen en enkel Richard Carapaz kon volgen. Die bleek dan in de sprint in San Sebastian om de zege niet opgewassen tegen man in vorm Remco Evenepoel. Die nu dus de enige renner is die mag zeggen dat hij deze zware eendagskoers 4 keer heeft gewonnen.
0: Steeds meer mensen die nooit hebben gerookt krijgen longkanker. Ook bij vrouwen stijgt het aantal diagnoses, dat zegt Stichting Tegen Kanker. De afgelopen 20 jaar verdubbelde het aantal gevallen van longkanker bij vrouwen en ook de komende jaren wordt een sterke stijging verwacht. Roken blijft de belangrijkste oorzaak, maar toch zijn er ook meer longkankers bij niet-rokers, zoals Connie Salembin. Zij kreeg al 3 keer de diagnose longkanker, maar niemand kan zeggen waarom.
5: Er zijn echt geen idee. Ik heb dat ook al een paar keer gevraagd aan de artsen van hoe kom het dat ik eigenlijk echt dat nu mee? En ja, dan zegt ze gewoon dat ik een verkeerd lotje heb getrokken. En aan de andere zijde dan ze echt kunnen ontdekken en bij toeval. Ik kan echt maar benadrukken dat screening echt een zeer belangrijke functie is.
0: De vooruitzichten voor patiënten zijn de voorbije 20 jaar wel verbeterd dankzij betere behandelingen. Bij vrouwen is de overlevingskans toegenomen tot 35%, bij mannen tot 27%. De premiers van 22 Europese landen roepen in een brief de Europese Unie op om een spoedvergadering bijeen te roepen over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomt het idee van de Europese leiders, laat ze weten op X. Intussen leeft het centrum van Ceuta weer op, maar de ongerustheid is nog niet weg. Mieke Strings kon er vanmiddag spreken met enkele inwoners.
6: De rust keert stilaan weer wat terug in Ceuta, maar de voorbije dagen hebben er flink ingehakt bij de bevolking.
7: Horrible.
6: Bang dat ze ons huis zouden binnenvallen, zegt een vrouw.
7: Sobre todo la gente tiene miedo de que se metan en su casa, sobre todo es el miedo.
6: We durfden niet buiten komen, vult een man aan.
8: No salíamos de casa ni nada.
6: Angst hadden we niet, we zijn hier wel wat gewoon, zegt een andere man. Maar we begrepen niet hoe dit kon gebeuren.
9: No saber por qué ocurre estas cosas.
6: Ik snap wel dat mensen een beter leven zoeken, maar dit is niet de manier, zegt de vrouw.
7: Entiendo que ellos vienen buscando algo mejor, pero así no se puede.
6: De Spaanse regering krijgt er flink van langs.
10: Este gobierno que tenemos es lo peor.
6: We hebben ons echt in de steek gelaten gevoeld, zegt de man.
8: Nos hemos sentido abandonados.
6: Maar gelukkig, besluit hij.
8: Contento de que esto vaya volviendo a la normalidad.
6: Gaat het nu toch weer de goede richting uit.
0: In Amsterdam in Nederland is de grootste editie van de jaarlijkse Pride aan de gang. De stad organiseert voor het eerst de World Pride. Zeker 500.000 bezoekers vragen aandacht voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Vorig weekend vond er nog een aanslag plaats op de Pride in de Duitse stad Berlijn. Er viel toen 1 dode en 29 gewonden. Een extra reden om net nu op straat te komen, zegt Martijn Albers van de organisatie.
11: We hebben altijd gewoon zichtbare, onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Het belangrijkste, denk ik, is dat de tolerantie en acceptatie van LHBTQA-plussers, dat die gewoon wat afneemt. Daar moeten we voor strijden, voor die gelijke rechten. Daar staan we voor. En dat laat de hele stad ook vandaag gewoon zien. Met al onze medestanders, al onze vrienden, iedereen op de boten, op de tribunes, op de kaders. En wij laten zien dat je hier in vrijheid jezelf kunt zijn. Dat je kunt zijn wie je bent en dat je kunt houden van wie je wilt.
0: Ook in Stockholm in Zweden en Hamburg in Duitsland vinden vandaag Pride-optochten plaats. We gaan nog naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De rensters moeten er nog iets meer dan 40 kilometer rijden tot de finish in Lausanne. Jonas Maas, wat is daar al gebeurd?
12: Wellicht, we hebben al een hele etappe lang vier leiders die in de eerste kilometers zijn weggereden. De Nederlandse Rijnbeek, de Spaanse Eraso, Noskova, Tsjechië en de Française Mahé. Geen grote namen dus. Het peloton, of toch het eerste deel daarvan, want op de tweede helling van de dag is dat toch wat uit elkaar gevallen. Rijdt nu op zo'n anderhalve minuut van die koplopers. En eentje rijdt er nog net voor, de Australische Spread, net voor dat peloton dus wordt. Straks pas echt interessant in de straten van Lausanne, waar deze eerste etappe eindigt met een verraderlijke klim. Iets voor de sterke sprinters of de punchers, zoals een Lotte Kopecky. Of zien we toch al enkele favorieten in het klassement?

0: om voor de vierde keer de Classica San Sebastian te winnen. En hij wordt daarmee alleen recordhouder. Meer op sportza.be.
1: Radio 1. Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
2: Welkom opnieuw. Wie pakt de eerste gele trui in de Tour bij de vrouwen? Als je dat graag wilt weten, dan moet je gewoon blijven luisteren. Eerst editors.

0: The Rush van Editors. Nog tot 6 uur Sporza Tour. Maar mochten ze niet binnen zijn in de openingsrit van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, dan gaan we daarna nog heel even door, zeg ik al even. Want Jonas Maas, ja, nog 42 kilometer. Het gaat misschien wel een nipte zijn, want er komt nog een beklimming aan ook. Hè.
1: Ja, ja, ze zitten nu op de voorlaatste klim van de dag met het peloton en ook met de koplopers die opnieuw wat verder zijn uitgelopen. Ik zei ze net in het nieuws dat de voorsprong 1.30 bedroeg. Intussen bedraagt die weer 1.50. Ze geven dus nog een beetje respijt voor ze gaan inlopen, de vier die al een hele dag voorop rijden. Het peloton dat wel opnieuw voor het grootste deel is samengekomen. Op de tweede klim van de dag, die col van toch 4 kilometer lang, zagen toch al enkele rensters die het wat moeilijker hadden. Er zijn er ook al een heel deel af. Daar is ook Stervervloed bij. Eentje van de Lotto Intermarché ploeg. Eén Belgische daar, alle andere Belgen, de alle 8 zitten dus nog altijd in dat peloton waar ook Demi Vollering er ook bij zit. Terwijl we nu wel zien dat Charlie Bossuyt het op de derde beklimming van de dag, eentje van derde categorie, de Côte de Vuillens, nu toch wel wat moeilijker heeft. Ja, makkelijk te herkennen natuurlijk aan die hele mooie Belgische kampioenentrui. Ja, zij, als ze al ambitie had om mee te kunnen spurten straks op die lastige slothelling, ja, dan denk ik dat die ambitie nu wel een beetje gefnuikt wordt alleszins. Het is een ploeggenote van haar die het tempo bepaalt in het peloton. De vorige Belgische kampioene, Justine Gekire, met in haar wiel de Mauritiaanse kampioen, die hele mooie kampioenentrui van

0: Kim LeCour. Schrijf haar zeker ook maar op voor straks een finish met punch. Dat moet zij zeker en vast wel aankunnen. Maar het peloton is opnieuw wat groter geworden. Er was even een kleine versnelling van Rianne Marcus van de Lidl Trekploeg. Dat werd dan opgevolgd door Demi Vollering. Heel mooi ook in die Europese kampioenentrui. Helemaal in het wit. Ook vandaag dus ook makkelijk te herkennen. Zij keek even rond zich. Zag dat er wel nog een paar andere favorieten bij zaten. Maar die verbrokkeling is dus nu opnieuw helemaal samengesmolten tot een peloton. Waar er dus nog wel wat achter rijden. Het is best wel warm, ook in Zwitserland. Geen temperaturen zoals in de Tour bij de mannen richting de 40 graden, maar wel makkelijk 30 graden. Dus we hebben al heel veel rensters ook met van die gevulde nylonkousen met ijs zich proberen te zien afkoelen. Veel gedronken wordt er ook. Bidons die met water over de ruggen worden leeggegoten, over de dijen, over de armen enzovoort. Dus het is afkoelen. Dat moet ze alleszins wel proberen. 1:51 is nu de voorsprong van de vier nog altijd op 41 kilometer. Zij zijn nu bijna boven en dan toch een versnelling. Deze keer wel van de Tsjechische die zich nog niet heeft getoond onderweg. Nog niet echt heeft gemengd bij die tussenpunten waar er bergpunten kunnen gepakt worden. Maar nu is het toch voor Noskova. Ja, een beetje verrast misschien toch wel. Mahé die al de 6 punten de volle buit heeft gepakt op de vorige 2 beklimmingen. En Noskova maakt er ook gebruik van om nu echt weg te springen. Terwijl Mahé het een beetje op zijn beloop laat. Misschien een beetje leeggereden. Zij is ook als laatste kunnen komen aansluiten bij de 3 voorin. En ja, zij dus, Mahé, moet de andere 3 nu laten rijden. De 2 die er nog naartoe kunnen. Naar de Tsjechische Noskova, Erazo en Rijnbeek. Dat lijkt wel te gaan lukken. Maar Mahé, dat gaat toch wel een beetje moeizamer. Dus ik denk dat we naar 3 koplopers gaan. En dan het peloton op 1:49. Waar er nog altijd orde is, waar de ploegen goed verzameld zitten en waar ze dus vooral kijken naar straks, dus naar de finish in Lausanne, die dus heel lastig lijkt te worden. We kijken ook heel even, zien we Pauline Ferrand-Prévot al even rijden. Eerst keer dat we haar zien voorin met Marion Bunel. Vaste ploeggenoten van haar die even een drinkbus met water over de rug leeggiet van Pauline Ferrand-Prévot. Die dat blijkbaar wel heel erg prettig lijkt te vinden. Want ze lacht toch even naar de Française die vorig jaar heel belangrijk was voor de toerwinst van Pauline Ferrand-Prévot. En dat nu ook wel gaat worden. Nu achterin het peloton enkele rensters die het wat moeilijker krijgen. We zien nu ook dat Kopecky daarbij is. Lotte Kopecky met de regenboogbandjes. Zij dus in de achterste gelederen van het peloton. Op deze helling van derde categorie. Wat langer, 3 kilometer. Dus misschien toch wel wat moeilijker voor haar om hier het tempo te volgen. Ze heeft nog wel even om opnieuw aan te sluiten. Maar of er dan genoeg punch in de benen zit om straks iets te betekenen in die finale in Lausanne. Is het voor zichzelf? Is het voor Wiebes? Dat lijkt dan toch wel een beetje onzeker, Steffi.
1: Oké, dankjewel, Jonas. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge staat er 10 minuten file aan de afrit Roeselare-Rumbeke. De weg is daar gedeeltelijk versperd door een ongeval.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.

0: Ze deed het ook heel even in het Nederlands, hè, deze Anouk. Je hoorde hier daarnet al een eerste reactie van Remco Evenepoel meteen na zijn vierde overwinning in de Klassica San Sebastian. In het Engels was dat. We gaan er hem nog een keertje in het Nederlands gewoon bij nemen bij Caro Houbrecht.
1: Remco Evenepoel, 4 keer hier gestart, 4 keer gewonnen. Recordhouder ook, dikke proficiat. Hoe voelt dat?
2: Goed. Het was denk ik de moeilijkste van allemaal. Door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was ik de beste van de 4. Ik was echt een super goede dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Dus ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik wel kon winnen vandaag. Maar natuurlijk zat het even niet mee. Dus het was wel wat tricky. Maar de ploeg heeft alles super goed opgelost. Gewacht op mij. Dan Maxime, die van voor supersterk was en rustig is gebleven. Dus uiteindelijk hebben we. Was een situatie dat we niet hadden besproken die we moesten ondergaan, maar we hebben gewonnen als belangrijkste.
1: Het was wel een vervelend moment natuurlijk ook waarop je lek rijdt en we zien jou dat gat dan alleen overbruggen. Hoe kwam dat?
2: Ja, inderdaad. De jury was niet echt vriendelijk vandaag. Het was al direct barrage en iedereen moest doorrijden, terwijl het was pech. Het is niet dat ik express liet gaan, maar goed, dat is bijzaak natuurlijk. Maar het was zeker niet simpel, want het was ook een hele snelle aanloop naar de voet van de steile klim. En ik was denk ik wel best ver achter. Maar goed, uiteindelijk rustig gebleven. Pellizzari heeft mij naar 1,5 kilometer van de top gebracht. En dan heb ik zelf zo wat mogelijk gegaan tot bomen. En op de plateau ook nog veel kunnen goedmaken in de afdaling. Dus gelukkig is alles goed gekomen.
1: En het moet toch ook heerlijk zijn als je al zo in de koers voelt van eigenlijk laat ze maar komen, ik maak dit toch wel af.
2: Sowieso. Het gevoel was supergoed. Ik had ook aan Maxime gezegd dat ik echt een superdag had. En dat we gewoon ons plan A moesten behouden. Dat was eigenlijk op die steile klim aanvallen. Maar goed, nu was het eigenlijk een aanval om terug te komen. En dan daarna was het even samen communiceren. En dan zei ik hem om zo rap mogelijk tot aan het steilste stukje van de laatste klim te gaan. En daar ben ik dan aangegaan. Dus het was meteen een goede aanval. En ik had ook een sterke compagnon bij met Carapaz. Die bleef ook rijden tot aan de meet. Dus het was... een hele mooie overwinning. Niet de makkelijkste, maar misschien wel een van de mooiste.
1: En hoe was die sprint dan eigenlijk? Kan je die eens beschrijven?
2: Ik had heel veel vertrouwen. Ik denk dat Carapaz op 400-500 van de meet nog overpakt. En dan wist ik eigenlijk bijna dat het binnen was. Omdat ik wist dat mijn sprint na een lastige wedstrijd is nog altijd goed. En er was nu ook gebleken dat ik meteen erover ging en een gaatje had. Dus super tevreden. En weer een mooie overwinning dat erbij komt.
1: Prachtige maand natuurlijk. Je wordt tweede in de Tour. Je wint hier, pakt een record. Nu mag de riemer heel eventjes af. Voor hoe lang is dat en wat ga je doen?
2: Morgen wil ik nog een beetje losrijden. Aangezien het vandaag toch een stevige koersdag was. Zal het van maandag tot en met zaterdag ongeveer wat rust te zijn. En dan in het weekend weer opbouwen. En dan binnen een week of twee is het al op hoogtestage vertrekken richting Canada en de WK's. Dus heel even niet aan de koers denken en dan weer volle bak opladen om top te zijn op het WK.
1: Het mag dan echt even vakantie zijn, een paar dagen toch?
2: Ja, dat wel. Niet elke dag met burgers en frieten natuurlijk. Het is nog een beetje opletten dat ik, niet opeens die 4 kilo er terug bij ben. Maar wel een beetje genieten en dan daarna weer stap per stap richting Canada in de WK's.
1: Proficiat.
3: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij.
4: Hey Els, voorzichtig!
3: Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanois heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
5: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
3: Een beer op het strand?
5: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.

0: Walking After You van Foo Fighters. In de Tour gaan we nu stilaan toch richting de finale van de openingsrit. Jonas, ik ben benieuwd hoe het gaat met Lotte Kopecky intussen. Daarnet op de klim had ze het echt lastig. Hij ging helemaal achteraan. Is ze nog mee?
1: Ja, dat lijkt toch wel zo te zijn. Het peloton heeft wat meer getemporiseerd. En dat zie je ook aan de voorsprong van de leiders. Of ja, de enkele leidster nog. Solo is er nu onderweg. Noskova, zij sprong weg op de laatste beklimming van de dag. Net voor de top. Daar pakt ze de volle buit mee. En zo is die kopgroep helemaal uit elkaar gespat. Ze rijdt nu rond met een voorsprong van net geen 2 minuten. 1:59 op het peloton. Dat net ook door een bevoorradingszone is gereden. We zagen ze net ook even Paula Blasi nog een extra drinkbus aannemen. De arm omhoog. Toch even gaan kijken. Oeh, en een valpartij achteraan nu. Achteraan tijdens het bevoorraden. Het was makkelijk te herkennen. Mackenzie Copeland, de Australische kampioene, die krabbelt nu recht, ja, op een rechtstuk baan. Ik denk dat ze met haar voorwiel het achterwiel van een renster aantikt. De witte broek is ook wat gescheurd. De schade lijkt al bij al wel mee te vallen. Ze zal wel verder kunnen denken, maar toch wel veel van dit soort valpartijen gezien waar het niet echt verwacht, waar niet speciaal heel erg hard gaat op rechte stukken. Voorlopig zonder al te veel erg voor de rensters die erbij betrokken waren. Ook deze Copeland zal wel verder kunnen. Er komt nu even iemand van de ploeg. Even kijken, de ketting er opnieuw opleggen. Terwijl we het nu nog eens opnieuw gaan zien. Ja, kijk, ze kijkt even naar rechts, probeert een drinkbus aan te nemen. En daardoor ziet ze niet een renster van Laboral die voor haar rijdt. Ze wijkt zelf een beetje af van haar lijn, zou je kunnen zeggen, in een sprint. En zo gaat zij dus tegen het asfalt. Zonder al te veel erg. Ze kan wel weer verder met een gescheurde broek. Een klein gaatje op de linkerbil. Meer is het niet. Ze kijkt ook even naar de handen. Ja, de schade valt al wel mee. Dat is wat we voorlopig kunnen melden. En dus die kopgroep die helemaal uit elkaar is gevallen. Waar dus de Tsjechse Noskova helemaal voorin rijdt. De Spaanse Eraso, die ook van het blok aan haar been Rijnbeek is afgeraakt. Want die was ook helemaal leeg gereden. Die rijdt op een goede 10 seconden rond van de eenzame Tsjechische leidster. Maar het is dus allemaal wachten tot ze zo meteen de duik naar beneden nemen richting het meer van Genève. Dan rijden ze even langs de mooie boorden van dat meer opnieuw naar Lausanne om dan, ja, een echte strijdtocht te zullen zien, denk ik, meer en meer tussen de klassementsvrouwen die al een hele dag alert voorin zitten. Vollering en co. We zien ook Van der Breggen, we zien ook Pauline Ferrand-Prévot, we zien ook Nivia Doma. Dus ik denk dat zij allemaal toch wel denken, ja, we gaan kijken naar elkaar en als er eentje nog maar de kont ligt, dan gaan ze er achteraan gaan. Dus ik denk dat dat moeilijk wordt voor de sprinters van het pak, Wiebes en co. En ja, zeker dus voor Kopecky, die het zo net al wat lastig had. En die dan straks ook nog eens die klim, slotklim van 2,5 kilometer voor de kiezen krijgt. Dus daar gaat de wedstrijd echt helemaal losbarsten. We gaan hopelijk naar het spetterende finale. Ik vermoed in het nieuws van 6 of iets na het nieuws van 6. Steffi.
0: Oké, dankjewel Jonas. En luister nog even mee, want vanmorgen kwam er toch een opvallend persbericht van AG Insurance Soudal. Tijdens het trainingskamp hebben ze daar blijkbaar hun eigen teamlied gemaakt. Kim Lecour en Urska Zigaard, die hebben de tekst geschreven. En met AI hebben ze er een nummer van gemaakt. Ik zou zeggen, hou je vast, want we gaan eens luisteren. Hier gaan we.

0: Ja, je denkt misschien als luisteraar van Radio 1, wat was dit? Maar het was het teamlead van AG Insurance, Soudal, hè, hebben de rensters gemaakt in de aanloop naar de Tour. En je hebt het gehoord, ze hebben AI duidelijk gebruikt. Jonas, wat vond jij ervan?
1: Laten we zeggen dat ik hoop dat ze het beter doen in de Tour dan dit nummer. Maar goed, het is wel straf wat ze met AI gemaakt hebben. Het toont wel een beetje aan dat er wel een team staat dat graag zulke dingen doet. Dus dat vind ik wel mooi, maar het nummer is ietsje minder mooi, Steffi.
0: Ja, dat zeker. We willen ook Shari Bos uit, Laura de Schepper, Justine Gekieren in die ploeg natuurlijk. En ook zij moeten daar ergens te horen geweest zijn in dat nummer. Maar het is moeilijk om de stemmen duidelijk te herkennen in elk geval. Ik ben benieuwd of er nog meer ploegen gaan volgen met dit soort van teamlid. Ik stel voor dat we toch weer wat echte muziek gaan bijnemen van Carole King bijvoorbeeld.

0: Van Carole King, intussen nog zo'n 24 kilometer te rijden voor de koplopers, of koploopster, zo moet ik het zeggen, in de openingsrit van de Tour de France van Jonas, want die Noskova houdt nog altijd stand blijkbaar.
1: Ja, ze had best een goed stand toch, de Tsjechische van 29, want ja, ik zei zo net dat de Spaanse Eraso, dat die op een seconde of 10 hing, wel, die is intussen opgepikt in het groepje met Spet en daarbij ook Rijnbeek die ze eerder gelost had en die rijden nu toch rond op een 30 seconden van de Tsjechische koploopster. 29 is ze intussen. Ze heeft een verleden in het veldrijden. In de jeugd was ze zelfs een heel goede veldrijdster. WK Zilver veroverd in 2016 en brons ook op het Europees kampioenschap bij de belofte in 2017. Als prof heeft ze niet echt veel gereden in het veld. Daar ging de aandacht toch wat meer naar de weg. En ja, je moet nu toch wel zeggen dat ze in deze eerste etappe van de Tour zich wel echt heeft laten opmerken, de Tsjechische van de Cofidis ploeg. Ze reed ook heel erg even voor de SD Works ploeg, maar daar boekte ze wat minder succes. Dus ja, nee, toch wel goed gedaan van die Noskova. Ze heeft zich in de ontsnapping denk ik ook wel een beetje gespaard. Dat zag je ook wel op de eerste beklimmingen van de dag waar ze zich niet moeide. Pas op die laatste beklimming waar ze fors demareerde van alles en iedereen weg en waar ze dan ook de volle 3 punten pakte. Daar heeft zich echt getoond. En ja, het uitzingen tot aan de finish in Lausanne, dat lijkt me straf, terwijl we nu een prachtig luchtbeeld zien van het meer van Genève, waar de rensters nu naar onderweg zijn, zo meteen in dalende lijn. En dan een mooi stukje langs het meer voor het centrum van Lausanne binnenrijden. Terwijl Mackenzie Copeland, de Australische kampioene, die toch ook wel aan een blitzcarrière bezig is. Vorig jaar en zeker begin dit jaar zich echt al wel heeft laten opmerken in het seizoensbegin. Voor een eerste keer hier aan de start van de Tour. De gescheurde broek dus, na die eigenaardige valpartij van zo net. Maar zij zit nu ook achterin dat peloton, dat best nog wel groot is. Dus we gaan met dit pakket, best wel grote pakket, richting de straten van Lausanne trekken. En dan verwacht ik toch echt wel vuurwerk tussen de grote namen in deze Tour, al meteen in deze eerste etappe. Nog net geen 23 kilometer meer en de voorsprong van Noskova is 1.41 op dat peloton, met al die grote namen dus er nog in.
2: Sportza Tour.

0: Marcel Lassou en de Gallants in een minute. Problemen voor een van de favorieten in de Tour, Jonas?
1: Ja, een kleine val zelfs voor Marlen Reusser in de afdaling richting het meer van Genève. Ze nam de bocht daar vrij breed. En het was een ploeggenote van haar die net voor haar viel. Die brede bocht niet goed kon uitdraaien. En zij ging erover. En ja, dan moest er toch wel even gesleuteld worden aan die fiets. Die ketting moest er weer op. Dus zij moet nu in de achtervolging. Vervelend moment toch. Ze zal nog wel opnieuw kunnen komen aansluiten. Maar ik denk dat ook dat wel Marlen Reusser in eigen land uiteraard toerstart in Zwitserland. Ze had echt vanmorgen tranen in de ogen bij de aankondiging van de ploeg, waar er heel veel volk stond in het centrum van Lausanne. En ze keek rond en net als Vollering, die al een vat vol emoties altijd, had ze allebei tranen in de ogen bij het zien van zoveel mensen die waren komen opdagen voor de Grand Départ in Zwitserland. Want ja, Demi Vollering die woont natuurlijk ook het grootste deel van de tijd in Zwitserland. Dus daar kan ze heel erg goed trainen op waar ze heel erg goed in is in dat klimmen uiteraard. Maar Reusser dus, ja, een eerste streepje op de carrosserie misschien. Al zal de schade al bij al best wel meevallen. Dat valt wat meer tegen bij Laura Tomassi, de Italiaanse van de Laboral-ploeg. Zij lag er ook bij in een van die vorige valpartijen en heeft al moeten opgeven. Het is de eerste en voorlopig ook enige opgever in deze eerste etappe van de Tour de France Femme. Maar toch al enkele eigenaardige valpartijen hebben gezien. We zeggen het niet graag, maar valpartijen op rechte stukken waar er niet meteen aanleiding is om te vallen, zijn vaak de ergste. Voorlopig, fingers crossed, valt het allemaal wel mee en zijn we dus nog altijd onderweg met de 146 rensters dus richting de finish in Lausanne. Het peloton nu in dalende lijn richting de boorden van het meer tussen de wijnranken. Dat is een heel mooi beeld alleszins. En ze hebben nu een achterstand van 1 minuut op de kop van de wedstrijd. En dat is nog altijd de Tsjechische Noskova.
0: Sportza Tour. Dag Geert Heremans, goedemiddag.
2: Hey Steffi.
0: Jij volgt zo'n beetje het andere sportnieuws op de redactie. En dan is er slecht nieuws uit de motocross.
2: Ja, want Lucas Koenen zal dit weekend in Lommel niet deelnemen aan de grote prijs MXGP van Vlaanderen. De 14e van 19 WK-manches is dat. Koenen ondervindt nog te veel hinder van de blessure die hij 2 weken geleden opliep tijdens de kwalificaties voor de grote prijs van Groot-Brittannië. Hij kwam er met zijn been in aanraking met een vangrail. Koenen deed vorige week wel nog mee aan de kwalificatierace in Tsjechië, maar moest snel opgeven. En nu besluit onze landgenoot zijn thuisrace na de vrije training aan zich voorbij te laten gaan en zich te concentreren op zijn herstel. Nu, Lucas Koenen kan zo voor 3e raceweekend op rij geen WK-punten scoren en doet opnieuw een zeer slechte zaak in de strijd om de wereldtitel. De WK-leiding is hij sinds vorige week in Tsjechië kwijt aan zijn grote concurrent, de Nederlander Jeffrey Herlings is dat. En het WK Motocross gaat binnen 2 weken verder met de grote prijs van Zweden. Het is afwachten of Koenen daar wel zal kunnen starten. Nu zijn tweelingbroer Sascha, die zal wel kunnen starten in de MX2-klasse. Hij liep 3 weken geleden een sleutelbeenbreuk op. Taaie jongens toch, die motocrossers. Ja. Want hij staat dus morgen wel aan de start in Lommel.
0: Ja, maar jammer dus voor Lucas Koenen er niet bij in Lommel. Wij gaan die grote prijs hier in Sporza wel op de voet volgen trouwens, morgenmiddag. Je hebt ook nog nieuws over Union, Geert. Een nieuwe doelman hebben ze.
2: Ja, Union heeft de komst bevestigd van Hervé Koffie, de ex-doelman van Mouscron en Charleroi. Komt op uitleenbasis over van Ligue 1 club Lens. De 29-jarige Koffie moet met het vertrek van het Nederlandse sluitstuk Jel Scherpen naar de Premier League promovendus Ipswich Town opvangen. De 70-voudige Burkinese international was het afgelopen seizoen al op uitleenbasis bij Angers, ook in de Franse eerste klasse, en daar was hij eerste keuze. Voor zijn transfer naar Lens 2 jaar geleden stond hij dus 3 seizoenen lang onder de lat bij Charleroi. Hij speelde er 130 wedstrijden en hij komt dus nu bij Union onder meer zijn ex-ploegmaat van bij de Carolos Adem Zorgan tegen. Koffie zal bij Union wel de concurrentie moeten aangaan met Vic Chambare, die gisteren nog onder de lat stond in de gewonnen supercup tegen Club Brugge.
0: Dankjewel, Geert.

0: Gauthier. De politie meldt een ongeval op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Breendonk. De weg is daar deels versperd. En op de E403 van Kortrijk naar Brugge nog altijd bijna 10 minuten vertragen aan de afrit Roeselare-Rumbeke door een ongeval daar.
1: Sportza Tour.
0: Intussen hele mooie beelden van de streek van Lausanne in de Tour de France Femme. Dat wil zeggen dat de slotfase van die openingsrit er toch stilaan aankomt. In de laatste 15 kilometer intussen, hè Jonas?
2: Ja, maar of de rensters die nu vooraan rijden daar veel tijd voor hebben om van te genieten, dat denk ik wel niet. Want de voorsprong is intussen teruggelopen naar nog 43 seconden. En ze zijn met 4 nu voorin. Ik denk dat Noskova het zinloze van haar poging had ingezien. Alleen tegen dat peloton, dat was heel erg moeilijk. Dus heeft ze een beetje getemporiseerd en zijn spread Eraso en ook Rijnbeek, de twee vroege vluchters samen met Noskova, opnieuw kunnen komen aansluiten. De spread heeft dan toch iets kunnen overhouden aan die wat toch leek een beetje chasse patat uit het peloton op de tweede helling van de dag. Ze reed er een hele tijd tussen, had dan wel Eraso en Rijnbeek kunnen oppikken, maar rijdt er nu toch weer in de spits van de wedstrijd op. Een kleine 15 kilometer dus van de finish zijn ze met 4 en proberen ze wel goed rond te draaien. Je zag ook wel dat Eraso een heel korte kopbeurt deed, meteen het teken deed met de elleboog overnemen. Ik denk dat zij ook wel stilaan het einde van haar krachten begint te voelen. Maar ze zijn dus wel met 4, proberen er nog het meeste uit te halen, terwijl het peloton zich nu wel stilaan aan het organiseren is. En het peloton, dat is nog een groep van een kleine 100 rensters, met de belangrijkste namen daar allemaal nog wel bij. Op 4 minuten dan rijdt er een groep van een goede 40 rensters met toch wel enkele namen rond, ja, waarvan je niet zou verwachten dat ze in deze etappe meteen al zouden lossen. Franziska Koch bijvoorbeeld, Duitse kampioenenwinnares van Parijs-Roubaix. In het voorjaar zo goed, zo belangrijk voor FDJ, kent blijkbaar geen al te beste dag. En ook Amber Kraak en Marie Lenet, twee ploeggenotes van Demi Vollering, ja, zijn er daar dus niet meer bij in het peloton. Dus ja, misschien dat het toch geen al te best teken is als die al zo vroeg in deze Tour moeten lossen. Er daar ook niet meer bij is Schweinberger, de Oostenrijkse van het Belgische Phoenix-team. Zij was bij een van de valpartijen vroeg in de etappe betrokken, moest even naar de dokter, kreeg een verband om de arm en zij is dus ook gelost. Dus een groep van een goede 40 rensters rijdt daar nog achter en gaat al heel wat tijd verliezen vandaag. In wat dan een vlak etappe wordt genoemd, maar ja goed, Zwitsers vlak is nog niet Vlaamse vlak. Zou ik zeggen. Dus de verschillen lopen toch al wel op. Het peloton nu op 3/4 minuut van de kop van de wedstrijd, waar ze nog het allerbeste proberen uit te halen. Met 4 dus, Steffi.

0: Walking Down Madison van Kirsty MacColl. De vierde rit in de ronde van Denemarken. Die is net ook afgelopen, Geert. Ik denk meteen, Wout van Aert, vraagteken?
1: Nee, Steffi, geen vierde ritzege op rij voor Wout van Aert in Denemarken. Op de vierde dag van de vijfdaagse ronde daar was Storm Ingebrigtsen. Dat is een Noor aan het feest. De renner van Uno X Mobility die bleef vanuit de vroege vlucht, nipt het peloton voor. En Wout van Aert die moeide zich nadien niet in de sprint voor de tweede plaats. Hij blijft natuurlijk wel leider. Morgen dus de slotrit daar in Denemarken.
0: Oké, geen winst voor Van Aert vandaag in Denemarken. Maar in Lausanne, waar straks de finish ligt van de openingsetappe in de Tour bij de vrouwen, was hij wel de laatste winnaar in de Tour bij de mannen. 4 jaar geleden won Van Aert daar in Lausanne de spurt van een klein peloton. De vrouwen intussen nog minder dan 10 kilometer. Jonas, gaan die 4 voor in stand houden, denk je?
2: Nee, dat denk ik niet. Hè. 40 seconden op iets minder dan 10 kilometer, dat lijkt me heel erg straf. En je ziet toch wel dat de vaart recht wel inzit in het peloton nu, dat de ploegen zich groeperen. Links in beeld de Roze Brigade van IF voor ja, Noemi Ruig, die kan dat natuurlijk ook wel, hè. Die reed ook al een heel sterk voorjaar. Altijd heel goed in Milan Sanremo bijvoorbeeld. Dus dan kan je de Poggio en de Cipressa echt wel goed over. En dan is die slotklim waar inderdaad Wout van Aert enkele jaren geleden won. Dat toen lag de finish ietsje verder. Nu ligt de finish ietsje vroeger. Maar het blijft toch wel een lelijk ding. En waar je echt wel lelijk aan kan mispakken. Dus goed timen straks in het centrum van Lausanne. Zal zeker en vast het plan moeten zijn. Als je daar als eerste over de streep wil komen. En dus die etappe wil winnen. En de allereerste gele trui pakken in deze Tour de France van vijfde editie 2026. Maar ja, de ploegen groeperen zich. We zien ook de witte broeken van die van de FDJ nu goed voorin. Met in de vierde positie Demi Vollering. Ook AG zit er met Lecours. Met voor zich de Belgische kampioen Shari Bossuyt. Die het onderweg wel even wat lastiger had. Op een wat lastigere klim. Maar nu zal ze toch wel zeker en vast een dienst kunnen bewijzen aan Lecours. Zij lijkt toch wel meer en meer ja, de kopvrouw ook voor deze etappe. Uiteraard voor het klassement. Ook al gaf ze aan dat ze heel wat etappes had aangestipt. Want er zijn heel wat lastige etappes waar zij het als goede puncher echt wel goed kan doen. Terwijl we nu ook meekijken op de rug van de voltallige Visma ploeg. Met dus Pauline Ferrand-Prévot. Die er heel erg ontspannen tussenrijdt, vind ik. Ik zei het al daar straks. Er was een momentje dat Bunel een bidon leeggoot over de rug van Pauline Ferrand-Prévot, maar wat af te koelen. En dat kon ze echt wel appreciëren. Het was een heel vriendelijke lach richting haar landgenoten. En ze net ook nog een momentje dat ze even wat aan het praten en aan het dollen was met een andere ploeggenoten. Dus ze rijdt er al sinds heel erg ontspannen bij, de titelverdedigster. Opnieuw even mager, even scherp als vorig jaar. Ze heeft opnieuw die reconversie gemaakt van het voorjaar waar ze toch wel wat meer costaud is. Waar ze een overwinning in Parijs-Roubaix opofferde voor haar ploeggenoten, die er vandaag ook bij is uiteraard. Marianne Vos, hou haar zeker ook maar in de gaten voor straks. Want als zij daar kan overleven en kan meespurten, zeker interessant om te kijken wat zij kan op deze finish. Dat lukte toen niet. Pauline Ferrand-Prévot reed kilometers lang op kop in Parijs-Roubaix om het Vos te schenken, de overwinning. Net na het overlijden van de vader van Marianne Vos, die er een hele carrière lang was bij geweest. Maar daar stak de Duitse kampioen Koch dus nog een stokje tussen op de piste. Dat was anders een heel erg mooi verhaal geweest. Maar Ferrand-Prévot dus, ja, opnieuw enkele kilo's lichter. Ik weet niet of het er evenveel zijn als Remco Evenepoel of er ook 4 zijn. Het was zoiets, zei ze in een interview vooraf. Maar zij dus weer helemaal 100% in orde om vandaag en de komende dagen haar titel dus te gaan verdedigen. Wat moeilijker moment nu. Een wat smallere passage aan een rotonde. Er moeten wat rensters in de remmen gaan. Maar iedereen komt er wel goed door. Eentje heeft het nu wat moeilijk. En dat is de Nederlandse kampioene Lieke Nooyen. Ja, ik denk dat die slecht gereden. Van de Visma-ploeg moest daar even een borduurtje op. En misschien zo lek rijden. Ze kijkt toch even naar de achterband. Haar zijn ze dus al kwijt. Het achterwiel of een nieuwe fiets. Ja, de zenuwachtigheid wordt toch wat groter in het peloton. Met nog 7 kilometer te gaan. Het peloton moet nog 10 seconden goed maken op de koplopers. Dat gaat zo meteen wel gebeuren. En dan krijgen we een nieuwe wedstrijd, Steffi.

0: Je kreeg heel even nog Mink de Vil, zo dadelijk het nieuws van 6. En daarna gaan wij nog heel even door natuurlijk, hè, want we willen de ontknoping in de openingsrit van de Tour niet missen. Tot zometeen.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen overleggen dinsdag over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. En Remco Evenepoel wint voor de 4e keer de Clásica San Sebastián en wordt alleen recordhouder. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen zullen dinsdag een videovergadering houden over de migratieproblematiek in het Spaanse Ceuta. De premiers van 22 Europese landen hadden daarover in een brief opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bart De Wever, vinden dat het Europees migratie- en asielsysteem misbruikt wordt. Ze willen nu dat de EU-ministers van Binnenlandse Zaken bijeenkomen om een gecoördineerde reactie af te stemmen en de Europese buitengrens mogelijk extra te versterken. Spanje garandeert dat vrijwel alle migranten die illegaal

0: Gal Sweta waren binnengekomen. Intussen zijn teruggekeerd naar Marokko. Toch blijft de onrust groot. Dat kon ook onze collega Mieke Strings vaststellen bij de inwoners daar.
1: De rust keert stilaan weer wat terug in Ceuta. Maar de voorbije dagen hebben er flink ingehakt bij de bevolking.
2: Horrible.
1: Bang dat ze ons huis zouden binnenvallen, zegt een vrouw.
2: Sobre todo la gente tiene miedo de que se metan en sus casas. Sobre todo es el miedo.
1: We durfden niet buiten komen, vult een man aan.
3: No salíamos de casa ni nada.
1: Angst hadden we niet, we zijn hier wel wat gewoon, zegt een andere man. Maar we begrepen niet hoe dit kon gebeuren.
4: No saber por qué ocurren estas cosas.
1: Ik snap wel dat mensen een beter leven zoeken. Maar dit is niet de manier, zegt de vrouw.
2: Entiendo que ellos vienen buscando algo mejor, pero así no se puede.
1: De Spaanse regering krijgt er flink van langs.
5: Este gobierno que tenemos es lo peor.
1: We hebben ons echt in de steek gelaten gevoeld, zegt de man.
3: Nos hemos sentido abandonados.
1: Maar gelukkig, besluit hij.
3: Contento de que esto vaya volviendo a la normalidad.
1: Gaat het nu toch weer de goede richting uit.
0: In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft nog wel ter plaatse, zegt woordvoerder Karel de Smet.
6: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
0: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen in Spaans Baskeland. Daarmee is hij de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Verslag van Olivier de Wilde.
7: Een strafnummer van Remco Evenepoel, omdat Evenepoel in volle finale te maken had met pech. Hij reed in een stukje glas, moest van fiets wisselen en het kostte hem heel veel krachten om weer bij de kopgroep te geraken. Helemaal op zijn eentje trouwens. Maar dankzij ploegmaat Maxime van Gils kon hij daarna goed recupereren en op de slotklim kon hij dan ook nog eens autoritair het tempo bepalen en enkel Richard Carapaz kon volgen. Die bleek dan in de sprint in San Sebastian om de zege niet opgewassen tegen man in vorm Remco Evenepoel. Die nu dus de enige renner is die mag zeggen dat hij deze zware eendagskoers 4 keer heeft gewonnen.
0: Maar toch was het geen makkelijke overwinning, zegt Evenepoel na de wedstrijd.
8: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was ik de beste van de 4. Het was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
0: En in de Ronde van Denemarken heeft de Noor Storm Ingebrigtsen de 4e etappe gewonnen. Hij sprong in de slotkilometers weg van zijn medevluchters en kwam solo aan. Wout van Aert, die de vorige 3 etappes won, eindigde 12e en blijft leider. Morgen is de slotrit. En we gaan ook naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De rensters zitten daar in de absolute slotfase. Jonas Maas, wie gaat daar winnen?
9: Wel, dat weten we zo meteen. Nog 2,5 kilometer. Het peloton zit nu in het centrum van Lausanne, waar de laatste 2 kilometer nog heel erg lastig zijn. Dat wordt iets voor de sterke sprinters, of misschien al voor de klassementsvrouwen. Met topfavorieten Vollering en Pauline Ferrand-Prévot, die al de hele dag alert voorin het peloton zitten. Zij lijken zich dus ook te gaan moeien in de strijd om de eerste gele trui in deze Tour de France van.
0: Dankjewel, Jonas. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen, minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee tot 25 graden. In het binnenland halen we op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer, temperaturen dan boven 30 graden. Maar dan stijgt ook de kans op buien en onweer. We begonnen met de spoedvergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU. Ze zullen dinsdag via video overleggen over de situatie in Ceuta. Verschillende premiers hadden opgeroepen tot een gezamenlijke reactie. Meer is na te lezen op vrtnieuws.be.
10: Radio 1. Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
11: Een goeie avond, Classics met Ronald. Dat komt er zo meteen aan. Maakt u zich geen zorgen. Maar eerst nog heel even wij, hè, want de vrouwen in de Tour die hadden geen haast vanmiddag. Dus we gaan de ontknoping volgen met Jonas.
9: We zitten in de laatste 2 kilometer. 1,6 kilometer nog om precies te zijn. En dat betekent dus dat we op die slotklim zitten. Die Côte Saint-François. Opnieuw dat wat zwaardere middenstuk. Tot 7, 8 en sommige stukken zelfs tot net boven de 10%. Hier moet het dus gaan gebeuren. Dat heeft Kim Lecour ook wel begrepen. Zij versnelt nu. Ze heeft zo net haar ploeggenotes van bij de

0: ook dat Anna van der Breggen goed gepositioneerd zit. Van Wiebes is er voorlopig geen sprake. Ja, we hadden het al gedacht, als het meteen heel snel gaat aan de voet van die slotklim, dan wordt het moeilijk voor haar. Vollering zit er uiteraard wel nog bij. Oeh, een val. En een val midden in dat pakketje. Dan moet Elisa Balsamo daar voorbij. Dan is ook Nivia Doma opgehouden, zien we nu. Nivia Doma wordt ook opgehouden. En Celia Jerry, de Franse kampioene, neemt nu over. Zij heeft die valpartij kunnen ontwijken. Een valpartij zonder al te veel erg, maar misschien wel met tijdsverlies voor de Poolse Nivia Doma. Ze moest even haar inhakende fiets recht trekken en nu haar weg kunnen vervolgen. Even versnelling van Jerry, die nu kijkt. Waar zit de rest? Waar zit de kopvrouw? Waar zit Vollering? En dan is Nivia Doma er al meteen terug bij. Dat komt dan goed. Nee, het was Vlodarczyk trouwens, want zij is uiteraard nu de Poolse kampioene. Dat was vorig jaar Nivia Doma, vandaar de vergissing. Maar Nivia Doma zit helemaal voorin. Het was dus Vlodarczyk van UAE-ploeg, genoten van Elisa Longoborghini, van dat heel sterke UAE-team dat daar even tegen de grond ging. Zonder al te veel erg, maar zal wel wat tijd moeten goedmaken. Ook Kerbal zit er nog bij. En ik denk dat ik ook ietsje verderop nog altijd Kopecky zie met Wiebes. Ja, ja, Wiebes. Wiebes is er toch nog bij, hoor. Met de brede schouders is ze makkelijk te herkennen. Lorena Wiebes, goed gepositioneerd. Het gaat inderdaad nog niet snel genoeg. Het was heel snel aan het begin van de klim in de eerste 500 meter. En dan was er die kleine versnelling van Lecour, ook van Jerry. Maar dan is het weer wat tussen aanhalingstekens stilgevallen. En dus zitten we nu al in de laatste 800 meter. Een versnelling nu van Dini Vollering. En dan reageert Kim Lecour. Ook Elisa Longoborghini en ook Kerbal probeert aan te pikken. En dan is het Anna van der Breggen die ook haar wagonnetje probeert aan te haken. Het is van heel ver dat Dini Vollering het nu probeert. Lecour zit in het wiel. Kan ze dat wiel houden en kan ze er ook uitkomen? Dan geef ik haar een goede kans. Ze won al eens een sprint tegen Dini Vollering. Dat was haar eerste grote overwinning. 2 jaar geleden in Luik-Bastenaken-Luik was dat. Toen leerden we haar kennen. En nu een versnelling van eentje van de IF. Terwijl Vollering nu wat stilvalt. En dus gaat ook Lecour erover. Nivia Doma zit ernaast. Ook Pieters is niet ver. Pieters is niet ver. Die hebben we nog niet genoemd. Pieters ook zeker kandidaat om dit hier te gaan doen. Maar dan, Wiebes zit er toch nog bij. Door een klein gaatje komt ze erdoor. Wiebes zet nu aan. Wiebes zet aan. En wie gaat er dan nog over? Het loopt nog wel een beetje omhoog. Maar in een spurt staat er uiteraard geen maat op Lorena Wiebes. Klasse hoe ze dit heeft gedaan. Fantastisch gedaan van Lorena Wiebes. We dachten dat tussen al dit klassementsgeweld dat het heel moeilijk ging worden voor Lorena Wiebes om hier te kunnen blijven aanhaken. Maar het lukt haar dan toch. Het was een paar keer moeilijk. Maar in de wat vlakkere laatste 500 meter is dan toch nog kunnen komen aansluiten. Ging ze meteen versnellen. En dan legt ze er uiteraard iedereen op. Want als je spreekt van een sprint in het vrouwenwielrennen, dan kan je maar één naam noemen. En dat is Lorena Wiebes. Die dus de eerste gele trui pakt. Zoals in de eerste Tour de France van in 2022, toen de sprint op de Champs-Élysées, terwijl ze nu van haar fiets valt, het stuur nog even tegen het gezicht krijgt, helemaal leeg is ze. Ze is heel erg diep moeten gaan, maar ze pakt hem wel. De allereerste gele trui ooit in 2022, toen op de Champs-Élysées, was voor Lorena Wiebes. En nu in de 5e editie, jubileum-editie toch, pakt ze ook alweer de allereerste gele trui. Ja, ze komt eruit en dan zijn ze allemaal gezien uiteraard. Dan moeten ze allemaal het hoofd buigen, alle snelle klassementsvrouwen, ook Kim Lecour. Ja, ze komen zelfs niet aan het wiel. Ze wint de spurt met 2 fietslengtes voorsprong. En ze schiet nog zelfs even uit het klikpedaal. Helemaal op het einde, wanneer ze de handen van het stuur haalt om te gaan vieren, dan gaat ze nog bijna tegen de grond. Stel je dat voor, dat dat er nog gebeurt? Nee, het is haar zeker niet gegund dat dat gebeurt. Maar wel dat ze zo meteen die eerste ritoverwinning mag vieren. En dus de eerste gele trui in deze Tour de France van is voor Lorena Wiebes.
1: Dankjewel Jonas, dat levert toch al wat stof tot gesprek voor morgen, denk ik, die ontknoping. Tot morgen, en ik ga de controle hier een beetje later aan voorzien doorgeven aan Ronald.
2: Radio 1. Classics. Met Ronald Verhagen.
3: En met Nino Ferrer, Kate Bush en de TomTom Club. En geen koers meer dus, want ze zijn aangekomen, Steffi.
1: Ja.
3: Oké, goedenavond.

muziek vanaf nu. De debuutsingle van Ian Dury, tweede helft jaren 70. Op dat moment nog zonder zijn blockheads. Sex and drugs en rock and roll. En eigenlijk ook jazz, want Ian Dury haalde de melodie van het nummer uit een baslijn van Charlie Hayden. Van op een plaat van Ornette Coleman. En Ian vergat tussen aanhalingstekens om dat beleefd te vragen of erbij te vermelden. Later was hij wel zo dapper om het op te biechten aan Charlie Hayden. Hey, ik heb je waslijn gepikt. Waarop die zei, geen probleem, ik heb de melodie zelf ook gepikt van een oude volkszong. Dit zijn Kid Creole en The Coconuts.

Bescheidenheid siert het mens, maar onbescheidenheid is plezanter. I am a wonderful thing, baby. Kid Creole en de Coconuts. Nu terug naar de tijd dat je nog aan de wijzerplaat van een telefoon moest draaien om te bellen.

0: important.
1: En geen voicemail om in te spreken natuurlijk. Gaston, il y a un téléphone qui sonne. Nino Ferrer, geboren in het Italiaanse Genua, maar groot geworden in Frankrijk. Een dandy met humor.

0: De rensters in de Tour de France waren vandaag geen speedo's, heb ik begrepen. Dit waren de Cadillacs uit Harlem, New York. Daarvoor Nathaniel Radcliffe en The Night Sweats met S.O.B., Son of a Bitch.
1: Classics.
0: Nu naar de mistige moors in het Engelse Yorkshire met Kate Bush.

Ik was begin vorige maand met vakantie in Yorkshire aan de mooie kust in Whitby. Een aanrader als je fan bent van Dracula, want Bram Stoker heeft daar gewoond en raakte daar geïnspireerd voor zijn beroemde boek. Maar ik ben ook naar de Moors gegaan, centraal in Yorkshire, naar Heyward. Het dorpje van de Brontë-zussen, de wandeling gemaakt, de natuur in. Naar de plek waar Emily Brontë veel tijd heeft doorgebracht en waar ze het verdoemde huis van Heathcliff heeft geplaatst. In haar bekende boek Wuthering Heights. Het was een wat frisse, bewolkte dag toen we er waren. En dat past helemaal bij het verhaal natuurlijk. Er is daar trouwens elk jaar een samenkomst van tientallen mensen, vooral vrouwen, maar ook mannen, die dan in een Kate Bush jurk en met Kate Bush dance moves door de Moors dansen, bewegen, zoals in haar videoclip. Dat heb ik niet gedaan. Misschien volgende keer.

de zomer van 1969, de maanlanding. En dit was de soundtrack daarbij op de BBC. Space Oddity van een jonge David Bowie. Het is 5 minuten over 6:30. Nu Radiohead, Jigsaw Falling Into Place.

Heerlijk nummer van Beck, The New Pollution uit zijn album Odelay van midden jaren 90. Een album dat ik toen heb gekocht. Maar het heeft vele jaren geduurd voor ik doorhad wat er op de hoes gebeurde. Je ziet een weide en een hindernis waar paarden overspringen. Maar het is geen paard in actie, wel een baal stro. Ik dacht, oké, absurd, maar tof beeld. Tot ik dus jaren later doorkreeg dat het een hond is die eruit ziet als een baal stro. Het blijkt een commondor, een Hongaars hondenras met een dikke vacht als dreadlocks. Zoek het beeld maar eens op.

Beter worden de saxofoon uithalen niet meer in wat nog rest in deze classics. Baker Street van Jerry Rafferty. Nu de Tom Tom Club.

0: Wordy Rapping Hood van de Tom Tom Club. Na nieuws van 7, Daniel Lanois in Classics.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ant in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max. In Nederland.
9: Doeg.
8: Italië.
9: Ciao.
8: Frankrijk.
9: Salut.
8: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt deelnemen. De premiers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om. De regeringsleiders, onder wie ook premier Bardet Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. In Vught bij Maasmechelen in Limburg heeft een hevige brand gewoed in een loods bij een landbouwbedrijf. In de wijde omtrek was een grote rookpluim te zien. De loods is volledig vernield. De brandweer is er wel in geslaagd om een nabijgelegen stal met melkkoeien te vrijwaren en ook de woning van de landbouwersfamilie. De brand is onder controle, maar de brandweer blijft wel nog ter plaatse, zegt woordvoerder Karen de Smet.
13: De loods is volledig in de as gelegd, helaas. Het dak is ook ingestort, bijvoorbeeld. We zien ook dat de muren, of de stukken muren die nog recht staan, dat die niet meer stabiel zijn. Dus daar hebben we ook nu net het besluit genomen om die muren eigenlijk zelf te gaan omleggen, te gaan neerleggen, zodat zij niet onverwachts kunnen instorten en alsnog alle mensen zouden kunnen verwonden, mensen of dieren. Dus we gaan daar toch nog een aantal uren bezig zijn.
12: In de loods stonden landbouwmachines opgeslagen, banden en mogelijk ook materiaal voor het festival Festivibe, dat over 2 weken plaatsvindt in Maasmechelen. Lorena Wiebes heeft de openingsrit van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotte Kopecky won overtuigend in een sprint bergop. Over de wedstrijd Jonas Maas.
14: Net als 5 jaar geleden won Lorena Wiebes de openingsetappe in de Tour, toen op de Champs-Élysées, deze keer in de straten van het Zwitserse Lausanne. 4 vluchters kleurden de etappe, maar in de laatste kilometers viel het peloton ze op de nek en waren het toch vooral de klassementsvrouwen die op een lastig oplopende finish leken te gaan strijden voor de overwinning. Tot het heel even stil viel en Wiebes stevig aanzette, niemand kon zelfs nog maar in haar wiel blijven. Kim Lecour werd 2e, topfavoriete Demi Vollering 3e en ook de winnares van de Tour vorig jaar, Pauline Ferrand-Prévot, eindigde nog in de top 10. Maar de eerste gele trui is dus voor de snelste vrouw op 2 wielen, Lorena Wiebes.
12: En vanmiddag kon Remco Evenepoel de Clásica San Sebastián winnen in Spaans Baskenland. In een sprint met 2 versloeg hij de Ecuadoriaan Carapaz. Hij is de enige die de wedstrijd 4 keer kon winnen en wordt recordhouder, al was het niet evident vandaag.
15: Het was denk ik de moeilijkste van allemaal door de platte band die ik na de afdaling kende. Maar uiteindelijk was het qua gevoel was het de beste van de 4. Het was echt een supergoeie dag. En ik had heel veel vertrouwen van in de start. Ja, ik had wel het gevoel, moest alles meezitten dat ik kon winnen vandaag.
12: Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met minimaal tot 16 graden. Morgen zon en wolken, aan zee halen we tot 25 graden. In het binnenland op veel plaatsen 30 graden. Maandag en dinsdag nog warmer met temperaturen boven 30 graden. Maar dan stijgt de kans op buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1. Classics.
16: Met Ronald Verhagen.

Jolie Louise van Daniel Lanois. Nog een uurtje classics met onder meer Elton John, The Jesus and Mary Chain en Manu Dibango. Dit is een jonge Niels Sedaka met een love song opgedragen aan zijn liefje van op de middelbare school, Carol. Later een bekende Carol, want het gaat om Carole King.

0: night.
1: Gregory Porter is op tour door Europa. Speelt in Duitsland, Kroatië, Polen, Frankrijk, Nederland onder meer. Maar geen concerten in België deze keer. Wij horen nu niet bij de in-crowd. Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Daarnet Elton John, sorry seems to be the hardest word. En sorry zeggen tegen elkaar was inderdaad niet makkelijk voor de Bruce Gallagher van Oasis. Ze hebben er zo'n 20 jaar over gedaan, maar vorig jaar kwam er dan toch een reunie. En ze spreken van een vervolg. Tenminste volgens de krant Manchester Evening News. Daar stond begin juli te lezen: Oasis plant een residentie van 12 avonden in het Etihad Stadium in Manchester tijdens de zomer van 2027. Mogelijk als onderdeel van een grotere tour die binnenkort officieel wordt aangekondigd. Einde quote. We zullen zien of dat klopt.

Die twee pasten mooi bij elkaar. Daarnet Fontaine's DC in the Modern World. Fontaine's DC, bent uit Ierland. Dit was de Jesus and Mary Chain uit Schotland. Just Like Honey. Nu twee Amerikanen.

0: voor de afwisseling eens in het Zweeds. Waterloo van ABBA. Voor ABBA zat het duo Simon & Garfunkel. Keep the customer satisfied. Het is enkele minuten over 7:30. Nu Feist met een song met een lange, beklemmende aanloop die zich dan gaandeweg prachtig openvouwt. Limit to your love.
1: Radio 1
2: Classics.

The Pretenders, Thin Line Between Love and Hate. Een cover. Het origineel werd gezongen door de Persuaders. Het is trouwens geen letterlijke cover, want het vertelstandpunt is anders. In de originele versie is het een man die zingt over zijn ontrouw en zijn geduldige vrouw. Chrissy Hynde van de Pretenders, zij zingt vanuit het standpunt van die vrouw.

0: Het begint te schemeren op deze zaterdag 1 augustus. Dit past bij de sfeer. Tears in Heaven, Eric Clapton. Nu komt de maan eraan. Luna Twist.
1: Radio 1. Classics.

1978, de allereerste editie van Humo's Rock Rally. Die werd gewonnen door de groep Once More uit Ypres, een duo. Ze trokken naar Gent en daar sloten zich nog twee anderen aan. En zo werd Once More omgevormd tot Luna Twist. Dit was hun grootste hit begin jaren 80, African Time. En het is African Time met Manu Dibango uit Cameroen.

sisi ya u ya sama kosa amuna yeye amuna yeye koma sama kosa

Sol Makossa van Manu Dibango. Hij was een van de eerste coronaslachtoffers in maart 2020, net bij de eerste lockdown. Manu raakte besmet en stierf in een ziekenhuis in Parijs. Ja Wobble is nog gezond en wel. Daar zag het in de jaren 80 wel niet naar uit. Hij was drankverslaafd en was vaak betrokken in vechtpartijen. Hij was de bassist van Pil toen. Maar Ja verliet die band en ook de alcohol.

0: een goeieke om af te sluiten. How much are they, Ja Wobble? Na het nieuws van 8 is er Zomerland met Hannelore. Fijne avond nog bij Radio 1.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max. VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-landen houden dinsdag via video een spoedvergadering over de situatie in Ceuta. Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Annelien van Bosschuyt deelnemen. De eerste ministers van 22 Europese landen hadden in een brief daarvoor opgeroepen. Tienduizenden mensen probeerden deze week vanuit Marokko naar de Spaanse enclave te zwemmen. Al zeker 67 mensen kwamen daarbij om het leven. De regeringsleiders, onder wie ook premier De Wever, willen nu dat de ministers van Binnenlandse Zaken overleggen over een gecoördineerde reactie en de Europese buitengrens eventueel extra te versterken. Honderdduizenden mensen zijn vandaag in Amsterdam samengekomen voor de Pride. 80 boten zijn in stoet over de grachten gevaren om aandacht te vragen voor de uitdagingen binnen en buiten de queergemeenschap. Het belang daarvan is nog eens pijnlijk duidelijk geworden door de aanslag vorig weekend op de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn. Er vielen toen 1 dode en 29 gewonden. Voor Amsterdam is dit het grootste regenboogevenement in de geschiedenis van de stad, want Amsterdam organiseert voor het eerst ook nu de World Pride. En dat betekent dat er ook vanavond en daarna nog van alles te beleven is in de stad. Dat vertelt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Amsterdam.
11: Overal in de stad zijn er optredens en parties. Vannacht is er ook trouwens een optreden van Madonna waar iedereen heel erg naar uitkijkt. Een optreden dat in een mum van tijd was uitverkocht. Dat zou moeten starten om 1:30 vannacht. Nu Madonna kennende, die laat haar fans al eens wel eens wachten. Een half uur, een uur. Dus ik vrees dat het een korte nacht wordt voor haar fans. In de loop van volgende week is er ook nog de Human Rights Conferentie hier. En zaterdag sluiten ze hier af met een slotconcert en opnieuw een mars.
10: En die slotdag valt daarmee samen met de Pride-optocht in Antwerpen. Bij ons in Amsterdam waren er vandaag extra veiligheidsmaatregelen. Voorlopig is er alles rustig verlopen. En ook in de Duitse havenstad Hamburg was dat het geval. Ook daar meer politiemensen dan anders. En er waren 300.000 bezoekers voor de optocht vanmiddag. En dat is meer dan het 250.000 dat er verwacht werd. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste etappe in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. De ploeggenote van Lotte Kopecky won vanmiddag met overmacht in een sprint bergop. Achteraf was ze erg blij met de zege na een zware rit.
12: Die laatste kilometer dacht ik, nee, ik moet erbij blijven. En toen viel het een beetje stil, toen kwam Anna nog naar voren. En vlak daarna viel Demi aan, toen dacht ik, ja. Het kwam uit mijn kleine teen, maar het was genoeg.
10: Morgen is er de tweede rit en die wordt net als die van vandaag in Zwitserland gereden. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaring met temperaturen tot 16 graden. Morgen en maandag hoog zomer met zon en wolken. Temperaturen rond 30 graden en voor verkoeling moet je naar zee. Daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
9: Radio 1. Zomerland.
8: Met Hannelore van Bezouw.

Een absolute gigant in de muziek, Chaka Khan. En ze blijft er met kop en schouders bovenuit steken. Op 18 september komt haar nieuwe album Shaqzilla uit. En er hebben een aantal andere grootheden ook aan meegewerkt. Snoop Dogg en Lenny Kravitz onder andere. Met de titeltrack van die plaat heet ik je welkom in deze zomerse zaterdagavond. En als je hier nog een beetje blijft het komende uur, dan beloof ik je nog muziek van Phoebe Bridgers, Vive La Fête, de Chaka Khan, Bianca Steck en The Roots ook, samen met Erykah Badu. Komt er straks aan. Eerst brengen Alabama Shakes een voorzichtig optimisme mee met hun nieuwste single, I Feel Hope Coming.

vernoemd naar de Italiaanse kuststad Gallipoli. En de band is uiteraard vernoemd naar de Libanese hoofdstad Beirut. Iets minder zuiders dan, maar muzikaal minstens even aantrekkelijk. We gaan naar Lokeren. De Lokerse feesten zijn bezig en morgen daar op de line-up onder andere Gary Numan, The Human League, Softshell en Vive la Fête.

0: Nog 2 weken en dan komt Phoebe Bridgers met een nieuw album na een tijdje stilte. De afgelopen jaren was ze ook wat uit het zicht verdwenen. Ze heeft een lange tijd niet meer op sociale media gezeten. En dat afzweren van de schermen, dat gaat ze op haar tour ook doortrekken dit najaar. Het worden phone-free concerten. Geen smartwatches en geen smartphones enzovoort. Welkom in de zaal. De show in Force Nationaal is wel helemaal uitverkocht.
1: Radio 1. Zomerland.

zometeen een zeer cool onderrondje. The Roots en Erykah Badu schuiven aan. Eerst gaan we even neerstrijken samen met Bianca Steck en Maybe We Danced.

Erykah Badu komt in oktober naar Bozar met een nieuw live concept. Samen met haar muzikale partner R.C. Williams gaat ze iedere avond à l'improviste een voorstelling in elkaar steken. Geen vast script dus. En dat betekent dus ook dat elke avond van die tour er heel anders zal uitzien. En heel anders zal klinken. Op 14 oktober komt ze naar Bozar. Er zijn nog tickets voor. Je hoort haar hier met The Roots en You Got Me. Nicolas Godin en Jean-Benoît Dunkel van Air leren Engels. En de les van vandaag omvat de vervoeging van het werkwoord to sing. Sing, sang, sang.

Zomerland.

Het heeft een hoog ASMR-gehalte, dit nummer dat je fluistert zo dicht bij de microfoon. De Chaka Chas met Stories. Straks ook nog muziek van Patti Smith. Samfa komt er nog aan, een NXS. Eerst neemt vrouwtje het over jaar na jaar.

In Excess, Original Sin. Music, fashion, film, dat zijn de drie kunstvormen die Charlie XCX het meest inspireren. Het is ook de titel van haar nieuwe album. Ze is een grote cinefiel en de laatste twee jaren is Charlie XCX ook zelf beginnen acteren. Dat heeft een grote indruk nagelaten. Daarover vertelt ze op dit nummer, Camera.

Frederick. En een van de beste stemmen om eens gezellig in weg te kruipen komt er zo meteen aan. Samfa staat klaar. Al kan dat hier bij Fatoumata Diawara ook zeker. Dit is Fala. Voilà.

een herkenbare stem, zoals er maar één van is, Sampha Cumulus Memory. Een jong talentje uit Antwerpen voor we naar het nieuws van 9 uur gaan. Caro Abuto, a.k.a. Agogo. Caro Abotu trouwens. Agogo dus, met I Want You To Feel.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een zomerbar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerden tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
3: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
2: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purjai, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Nirmal Purjai raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Purjai is 43 jaar geworden. En veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
4: Een eclipsbril die gaat 99% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
2: De zonsverduistering op woensdag 12 augustus is op haar hoogtepunt rond 7:15 s'avonds. Het is een zonsverduistering van net geen 90%. De laatste volledige zonsverduistering in ons land was in augustus 1999. En een volgende van dezelfde omvang is in België pas weer te zien in 2081. Vanavond en vannacht bewolkt, later opklaringen met temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen en maandag hoog zomer met zon en wolken, temperaturen rond 30 graden. Voor

0: koeling moet je naar de zee. Daar zo'n 25 graden. Meer in de apps van Sporza en vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Zomerland.
2: Met Hannelore van Bezouw.

De heerlijke countrystem van Emmylou Harris, zo bij die zomeravondzon Jupiter Rising. En ze komt binnenkort trouwens ook 2 concerten spelen in ons land op 3 september in Bozar in Brussel. Op 4 september in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Een heel goeie avond, ik hoop dat je al een mooie zaterdag had. En tot het daglicht verdwijnt, hoor je nog muziek van Killela, Band of Horses, Leon Bridges, Kavinsky en Emma Hessels. En dit is Los Lobos Corazón.

uit zijn jeugd. En binnenkort komt er alweer een nieuwe uit. Happiness Anytime, zo gaat dat heten. En zoals je hoort, wil hij daarmee vooral licht zijn en mensen doen dansen. Emma Hessels is dit. I wish it was me.

Nieuwe muziek van Leon Bridges, Light the Way, die bracht 2 jaar geleden nog een nieuw album uit Leon Bridges, dat perfect bij de zonsondergang past. Leon, zo heette dat, een heel nostalgische plaat met verhalen en geluiden.

triste week voor de muziekwereld met het overlijden van de Franse artiest Kavinsky. Je kent hem vooral van dit nummer Nightcall, dat in 2024 nog een opfrisbeurt kreeg met Phoenix en Angel. Kavinsky werd 50. Ik heb nog een luistertip. Het nieuwe album van Killela, New Avatar, ook Pink Panthers doet erop mee, op The Bridge.

zitten voorlopig nog in de Verenigde Staten, maar binnenkort strijkt Band of Horses neer op het Europese vasteland. De Roma in Antwerpen zal een van hun stops zijn op 5 oktober om precies te zijn. Biding Time is a Boat to Row, hoort je. En het is Sinead O'Connor, The Emperor's New Clothes.

Tje, met Supernatural. Ik hoop dat de lucht bij jou ook een even mooie paars-roze kleurenpalet heeft als hier boven Brussel. En dan gaan we weer even naar Lokeren, naar dinsdag. Dan speelt AO daar onder andere nog op de Lokerse feesten. Ze hebben nog een aantal leuke Belgische festivals op hun line-up staan deze zomer. Dranouter komt er ook nog aan bij hun een Absolutely Free Festival in Genk. Daar gaat AO ook spelen. Je hoort hen hier nu al met Macondena.

Ali Sethi is een Pakistaans-Amerikaanse vocalist. Maakte eerder al een album met Nicolas Jaar in 2023. En dit jaar heeft hij een plaat uitgebracht met de Amerikaanse drummer en songwriter Gregory Rogove. En daar hoort hij dit uit, Angana. Naar 2009 dan nu. Dit zijn Dirty Projectors en Stillness is the Move.

0: Banksy. Doem, de doem. Veel te ver van huis. Doem, de doem. Huilend in een taxi. Doem, de doem.
1: Het algoritme huilend in een taxi. En daarmee zet ik je af bij het nieuws van 10 uur. Maar de muziek blijft komen na het nieuws van 10 uur. Non-stop Belgische platen in Belpop. Nog een heel fijne avond.
2: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Vertel, wie zit er in uw team?
3: Nee, dat zeg ik niet.
2: Nee?
3: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
2: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
3: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een zware ontploffing vanavond, nabij een bar in de Russische hoofdstad Moskou, zijn zeker 3 doden gevallen. 15 mensen raakten gewond. Er is een onderzoek gestart door de politie. Het is voorlopig niet duidelijk of het om een aanslag gaat of dat er een andere oorzaak voor de ontploffing is. In de bar was een besloten feest aan de gang. Evenementen als de Pride, waarbij de regenbooggemeenschap naar buiten komt, blijven belangrijk. Dat heeft de Nederlandse premier Rob Jette gezegd bij de World Pride die nu plaatsvindt in Amsterdam. Jette is de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland. Bij de Nederlandse omroep Avro Tros reageerde hij op de aanslag van vorige week op de Pride in Berlijn. Daar vielen toen 1 dode en 29 gewonden.
8: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat en heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam, ja, op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
7: Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, de Nepalees Nirmal Purja, is overleden. Hij kwam om in Pakistan samen met nog 9 andere klimmers. De expeditieleden kwamen terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Ze werden een kilometer meegesleurd. Vandaag zijn hun lichamen gevonden. Purja raakte in 2019 wereldberoemd omdat hij dat jaar alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter beklom in 6 maanden tijd. Daarover werd een Netflix documentaire gemaakt. De beklimmer was 43 jaar. De IJslandse politie wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerden tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
9: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
7: Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen nog toegelaten. Veel mensen lijken van plan om op 12 augustus de zonsverduistering te volgen. Dat blijkt uit de verkoop van eclipsbrilletjes. Bij volkssterrenwacht Urania gaan die met de honderden per dag de deur uit. Zo'n brilletje moet je echt wel gebruiken als je de zonsverduistering wil volgen, zegt Mark van den Broek van Urania.
10: Een eclipsbril die gaat 90% zonlicht tegenhouden. Dus je ziet een mooie zonneschijf, maar 1% licht is dat. En 100% UV-licht. Dus je ogen zijn veilig en je maakt dus heel lang naar de zon kijken.
7: En de Zwitserse gemeente Zermatt sluit vanaf vandaag zijn zomerskigebied. Het gaat om een van de hoogste skipistes van de Alpen. Ook daar is het nu te gevaarlijk om te skiën door een gebrek aan sneeuw, zeggen de verantwoordelijken. De sneeuwlaag op de gletsjers is er zo dun geworden dat diepe spleten in het ijs zichtbaar zijn. Dat komt door de aanhoudende warmte in het gebied. Ook 's nachts koelt het niet genoeg af en toeristen kunnen voorlopig dus niet meer op die zomerpistes terecht. Naar verwachting worden ook nog andere skipistes in de regio gesloten. Zermatt ligt aan de bekende berg de Matterhorn. En bij ons droog vannacht. Wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon met ook stapelwolken. En ook bij ons opnieuw heet tot 32 graden in het binnenland. En verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

0: zit geen club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjanala, salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 11 uur, Neil, goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig ook nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. De politie in IJsland wil 21 activisten het land uitzetten die er protesteerden tegen commerciële walvisvangst. Er zou ook een Belg opgepakt zijn. De militanten werden donderdagnacht gearresteerd op hun schip, terwijl ze een ander schip dat aan het jagen was op walvissen probeerden tegen te houden. Paul Watson, de kapitein van het schip van de dierenactivisten, vertelt in een video op zijn sociale media dat ze zullen doorgaan met protestacties.
3: So the campaign goes on. They can seize our ship. They can detain our crew. But we look on this as an opportunity to continue our campaign.
2: Je kan ons schip enteren, je kan ons als bemanning oppakken, maar stoppen met het protest doen we niet, zei Watson. Enkel in IJsland, Noorwegen en Japan is jagen op walvissen voor commerciële doeleinden nog toegelaten. En een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft zo net de American Solar Challenge gewonnen. De studenten bouwden een voertuig dat op zonne-energie rijdt. De wedstrijd begon een week geleden in de stad Minneapolis, in de noordelijke staat Minnesota. En vanavond kwamen de Belgen na 4000 kilometer als eerste aan in de stad Amarillo, in de zuidelijke staat Texas. De vreugde is groot, zegt Robbe Willaert vanuit Texas, een van de 30 studenten van het team.
4: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
2: Een team van de Nederlandse Universiteit Delft werd tweede. Voor de rest reden er enkel nog Amerikaanse en Canadese deelnemers mee. De wedstrijd ging voor een groot stuk langs de rivier de Mississippi en volgde ook een stuk van de legendarische Route 66... om uiteindelijk op de weg naar Amarillo te eindigen. Droog van 8, maar wel veel wolken bij maximum 16 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken. En warm opnieuw tot 32 graden in het binnenland. Verkoeling vind je aan zee bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. In de Russische hoofdstad Moskou is vanavond een aanslag gepleegd op een bar of restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt springtuig tot ontploffing hebben gebracht. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens verschillende onbevestigde berichten in diverse media zou er een privéfeest aan de gang zijn geweest. Mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. Israël heeft zaterdag opnieuw bombardementen uitgevoerd in Gaza. Daarbij zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. Een van de aanvallen was opnieuw gericht tegen het Al-Aqsa ziekenhuis. En Israël heeft ook opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon zaterdag, ondanks een bestand dat er officieel al een tijd van kracht is. De aanval was gericht tegen pro-Iraanse Hezbollah-strijders. Het Israëlische leger zegt dat daarbij verschillende Hezbollah-strijders zijn omgekomen, maar een exact aantal is voorlopig niet bekendgemaakt. In Peru in Zuid-Amerika zijn 13 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het gaat om 11 toeristen en de 2 piloten. Het vliegtuigje was op weg naar de wereldberoemde Nazca-lijnen. Dat zijn dierfiguren en geometrische figuren die het best vanuit de lucht te zien zijn. Niemand overleefde de crash. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. En er is voorlopig nog geen informatie vrijgegeven over de nationaliteiten van de omgekomen toeristen. In Amsterdam zijn er op dit moment nog tal van activiteiten aan de gang op de jaarlijkse Pride. Vannacht treedt Amerikaanse superster Madonna nog op. Eerder op zaterdag lokte de botenparade op de Amsterdamse grachten naar schatting 500.000 bezoekers. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen. Maar tot nu toe zijn er vanuit Amsterdam geen incidenten gemeld. Rob Jetten, Nederlands allereerste openlijk homoseksuele premier, zei op de Pride dat de aanslag in Berlijn bewijst dat deze evenementen belangrijk blijven. Dat zei op de Nederlandse omroep Avrotros.
2: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam, ja, op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
1: De Pride in Hamburg in Duitsland lokte 300.000 bezoekers. Een record is dat daar. Daar was de politieaanwezigheid verdubbeld. En Leuvense ingenieurstudenten hebben vanavond in de Verenigde Staten de American Solar Challenge gewonnen. Met een zelfgebouwde zonnewagen, op zonne-energie dus, begonnen de Belgen 8 dagen geleden aan de wedstrijd in Minneapolis in de noordelijke staat Minnesota. Vanavond eindigde die wedstrijd na zo'n 4000 kilometer dwars door de VS in het zuiden, in de stad Amarillo in de staat Texas. Robbe Willaert, een van de 30 Leuvense studenten.
3: Dus eerst en vooral de Belgische technologie dat we op de kaart brengen, de Europese technologie dat we hier tonen aan de VS, maar ook heel de wereld. En daarmee tonen we eigenlijk hoe hernieuwbare energie ook verder gaat dan de zonnepanelen op een mens in dak of de windmolens langs autostraden. Het is meer dan een race op zijn eigen. Het is een manier om die boodschap eigenlijk aan de wereld bekend te maken en om te tonen dat hernieuwbare energie wel echt een toekomst heeft.
1: 40 teams namen deel. 2e werden de studenten van de Universiteit van Delft in Nederland. Droog vannacht, veel wolken wel, bij maximum 16 graden. Zondag veel zon, maar ook stapelwolken. En wel opnieuw heel warm, tot 32 graden in de Kempen. Verkoeling, dat vind je aan zee, bij 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. De Pride in Amsterdam in Nederland is de voorbije dag zonder grote incidenten verlopen. Er zouden ongeveer 500.000 bezoekers zijn geweest in de stad. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Rob Jette, de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland, zei dat zo'n Pride-evenementen belangrijk blijven.
3: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
2: In de Verenigde Staten heeft het in op de Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
4: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is... Nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
2: En nog in de Verenigde Staten is acteur Vincent Pastore overleden. Hij raakte vooral bekend door zijn rollen als gangster in verschillende bekende misdaadfilms, zoals Goodfellas en Carlito's Way. Maar het meest bekend werd hij door zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de misdaadreeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey. Vincent Pastore werd 80 jaar. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

you're hard to accept. Your fashion sales, beards, lip prints, I

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. De Pride in Amsterdam in Nederland is de voorbije dag